0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, anderhalve week geleden. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Saïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Groot Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Zo vlak voordat je dag echt begint, even een momentje van focus. Op Gods woord. Op God zijn stem. Een momentje van focus inbouwen in de maatschappij tegenwoordig is soms best wel lastig, aangezien die steeds onze aandacht vraagt. Maar waar haal jij die focus vandaan? Waar leg jij de focus? We gaan het zo meteen hebben over focus in de overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College. Eerst leggen we onze focus op 1 Timotheus 5, vers 8, de dagtekst van vandaag. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelf niet voor de huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

0: Eline, je hoorde ABBA. Waar leg jij jouw focus? Misschien een vraag die je elke dag wel weer opnieuw zou moeten beantwoorden. Misschien wel meerdere keren op de dag. We zijn snel afgeleid door de maatschappij om ons heen. En dat kan soms best wel voor problemen zorgen als we nou juist net met iets bezig zijn wat focus vereist. Je zou focus dan ook wel een vijand kunnen noemen. We gaan het verder hebben over focus. Dat doen we in de overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College.
1: De grootste aanval begint vaak niet wanneer je net begint, maar juist wanneer je bijna bij de finish bent. Je hebt volgehouden, je hebt gebeden, je hebt gebouwd, je hebt weerstand doorstaan. En precies op het moment dat je denkt, nu begint er eindelijk rust te komen, ontstaat er opnieuw strijd. De vijand weet namelijk dat een werk dat bijna voltooid is, dicht bij een doorbraak staat. Daarom probeert hij juist op die beslissende momenten verwarring en ontmoediging te brengen. Die aanvallen komen niet altijd zichtbaar of bedreigend binnen. Soms zijn ze juist vriendelijk verpakt. En dat zien we in Nehemia 6. De muur van Jeruzalem is bijna klaar. Er is geen bres meer overgebleven. Alleen de deuren moeten nog in de poorten geplaatst worden. De stad is bijna weer beschermd en het herstel is bijna zichtbaar voltooid. En dan komen Sanballat, Tobia en Gesem met een uitnodiging. Kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal van Ono. Op het eerste gezicht klinkt dat redelijk. Het klinkt als een gesprek, een overleg dat gaat plaatsvinden. Misschien willen ze wel vrede sluiten. Toch voelt Nehemia iets aan. Hij heeft geestelijk onderscheidingsvermogen. Hij hoort de woorden en proeft tegelijk de bedoeling van hen. Zij dachten mij echter kwaad te doen, zegt vers 2. Niet iedere uitnodiging is dus van God. Niet iedere open deur is een opdracht. Nehemia antwoordt hen, ik ben met groot werk bezig en kan niet komen. Punt. Geen uitgebreide verdediging, hij gaat niet onderhandelen, hij probeert zichzelf niet te verklaren. Hij voelt zich blijkbaar ook niet verplicht om op iedere uitnodiging in te gaan. Hij laat zich niet afleiden of misleiden. Hij weet wat God hem heeft toevertrouwd en daarom kan hij ook duidelijk grenzen stellen. Niet iedere afleiding ziet eruit als iets verkeerds of zondigs. Vaak zijn het allerlei dingen die onze aandacht opeisen. Verwachtingen van mensen, verplichtingen, allerlei vragen die op ons afkomen of de druk om overal beschikbaar voor te zijn. We kunnen zo bezig raken met alles wat ons aandacht vraagt dat we langzaam losraken van wat God ons eigenlijk heeft toevertrouwd. Een duidelijke nee vraagt focus. Want iedere keer dat Nehemia zou zijn afgedaald van de muur, zou het werk zijn stilgevallen. De vraag is daarom niet alleen waar zeggen wij ja tegen. Misschien moeten we ook eerlijk durven vragen, wat trekt mij weg van datgene wat God mij gegeven heeft om te doen? Sanballat, Tobia en Gesem laten het er niet bij zitten. Ze blijven Nehemia benaderen met precies dezelfde boodschap. 4 keer zelfs. En 4 keer geeft Nehemia hetzelfde antwoord. 1 keer nee zeggen is niet altijd genoeg blijkbaar. Sommige grenzen moeten steeds opnieuw worden bewaakt. Geloofsvolharding betekent dan blijven staan waar God je heeft geplaatst, ook wanneer de druk aanhoudt. Daarna komt er een nieuwe tactiek, want voor de 5e keer stuurt Sanballat een knecht, nu met een open brief. Een brief met een beschuldiging. Nehemia zou samen met de Joden in opstand willen komen tegen de koning en hij zou zichzelf zelfs koning willen maken. Het is pure laster, een gerucht, een leugen. Ik moet denken aan de woorden die ik ooit uitsprak naar iemand die geen schuld had aan een bepaalde zaak. Ik zei, waar schuld is, is een aanklager. Maar waar een aanklager is, hoeft niet altijd schuld te zijn. Nehemia wordt hier aangeklaagd, terwijl hij onschuldig is. En hij reageert weer opvallend rustig en helder. Hij stuurt de bode terug met de boodschap, er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Hij benoemt de leugen voor wat zij is en richt zich weer vervolgens op het werk dat God hem heeft toevertrouwd. We kunnen soms dus veel energie steken in wat mensen over ons zeggen of denken. We willen misstanden rechtzetten, onszelf uitleggen of kritiek beantwoorden. Maar Nehemia laat zien dat niet iedere stem onze aandacht verdient. Soms is het wijzer om de waarheid helder te benoemen en vervolgens trouw verder te gaan met wat God je heeft gegeven. Wees nuchter en waakzaam, schrijft Petrus in hoofdstuk 5 van zijn eerste brief.

0: Elevation Worship, je hoorde Do It Again bij Groot Nieuws Radio in Levenswoorden. We luisteren vandaag naar een overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College over focus. En net hebben we geluisterd naar het verhaal van Sanballat.
1: We hebben gezien hoe Sanballat, Tobia en Gesem verschillende middelen inzetten om Nehemia van de muur weg te trekken. Eerst proberen zij hem af te leiden met uitnodigingen, daarna volgen beschuldigingen, geruchten en leugens. Maar achter al deze aanvallen blijkt uiteindelijk een bewuste strategie schuil te gaan. In vers 9 wordt dit zichtbaar. Zij allen wilden ons bevreesd maken. Want wanneer angst binnenkomt, verliezen mensen vaak hun kracht en uiteindelijk hun moed om door te gaan. Angst heeft namelijk de neiging om onze aandacht te verschuiven. Opeens kijken we niet meer naar God, maar naar de omstandigheden. Niet meer naar zijn belofte, maar naar de mogelijke gevaren. Op veel plaatsen in het Oude Testament wordt het woord vrees gebruikt voor de vrezen des Heren. Dat heeft dan te maken met ontzag en eerbied. Respect hebben voor God. Maar hetzelfde woord kan ook verwijzen naar schrik, angst, beven voor mensen of omstandigheden. Eigenlijk zien we hier in dit verhaal twee soorten vrees tegenover elkaar staan. Aan de ene kant staat de angst voor mensen. De vijanden proberen Nehemia bevreesd te maken. Zij hopen dat zijn handen slap worden en het werk stilvalt. Aan de andere kant staat de vreze des Heren die we voortdurend terugzien in het leven van Nehemia. Het brengt ons bij de vraag, door welke vrees laat ik mij leiden? Laat ik mij leiden door wat mensen zeggen, door de druk van zorgen en wisselende omstandigheden? Of weegt Gods stem het zwaarst in mijn leven? Want wat in mijn hart het meest ontzag krijgt, krijgt meestal ook de meeste invloed op mijn koers. Nehemia reageert met een soort kort en krachtig gebed. Welnu, maak mijn handen sterk. Het is een soort proclamatie, een korte roep vanuit afhankelijkheid. Midden in de strijd richt Nehemia zich op de God van wie zijn kracht moet komen. Het betekent niet alleen sterk maken, het betekent ook hij grijpt zich vast. Hij ontvangt de kracht, hij houdt stand, hij vat de moed en hij volhardt. Nehemia grijpt zich vast aan God en hij blijft vaststaan in geloof. Hij bidt niet, Heer, haal alle tegenstanden weg. Hij bidt ook niet, Heer, verander mijn vijanden. Nee, hij vraagt God of God hemzelf wil versterken. En dat is een belangrijk verschil. Soms denken wij dat geestelijke kracht betekent dat problemen verdwijnen of dat de strijd ophoudt. Alsof geloof vooral zichtbaar wordt wanneer alles rustig en overzichtelijk wordt. Maar in de Bijbel zien we vaak iets anders. God haalt zijn kinderen niet altijd uit de strijd weg. Vaak draagt hij hen er doorheen. De vraag is dus, waar zoeken wij onze kracht? En het verhaal gaat verder. De strijd blijkt nog niet voorbij, integendeel. Opnieuw heeft de vijand een strategie. En hij gebruikt religieuze taal om Nehemia weer te lokken. Hij zegt, laten we elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Op het eerste gezicht klinkt dat bijna geestelijk en zorgzaam. Het lijkt alsof iemand Nehemia wil beschermen. De tempel is immers Gods huis. Wat is daar verkeerd aan? Toch doorziet Nehemia het plan. De vijand probeert hem niet alleen bang te maken, hij probeert hem zelfs tot zonde te verleiden. Nehemia behoorde namelijk niet tot de priesters en mocht helemaal niet het heilige gedeelte van de tempel zomaar binnengaan. Dat laat iets zien van hoe geestelijke misleiding werkt. Niet alles wat religieus klinkt, komt automatisch van God. Niet iedere stem die Gods naam gebruikt, spreekt ook werkelijk namens hem. Soms klinkt iets logisch of zelfs vroom, terwijl het ons langzaam wegtrekt van Gods waarheid. Nehemia zegt daarom krachtig, ik ga niet. Wat een geestelijke vastberadenheid. Wat een gehoorzaamheid. Wat doen wij wanneer angst ons probeert te laten kiezen voor een weg die veiliger lijkt, maar niet Gods weg is? Mag

een prachtig lied van Anne-Michel en Maaike van Putten. Je hoorde Veilig in mijn armen. Daarvoor de overdenking van Janine Leemans. Had je nou even niet de focus om naar deze overdenking te luisteren op dit moment? Niet getreurd, je kunt hem terugluisteren. Dat kan via onze podcast, grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar kun je hem vinden. Zometeen de nieuwe morgen met Juri.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP nieuws van 6 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op dit moment wordt er 1 file van betekenis gemeld. En dat is de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meerne en Woerden kom je een kapotte vrachtauto tegen. 3 rijstroken zijn dicht en je vertragingstijd is 20 minuten.
17: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Het is 1 minuut over 6, inmiddels alweer 2 minuten over 6. Zometeen begint de nieuwe morgen. En ik heb even een vraag. Welk lied mag ik zometeen voor jou draaien op de radio? Het principe is niet zoals bij Blessings dat je een lied voor iemand anders mag aanvragen. Nee, het is echt voor jezelf. En daarmee doe je natuurlijk ook een hele hoop andere luisteraars een groot plezier. De vraag is alleen, welk lied mag het zijn? Meld het nu via de app van Groot Nieuws Radio. En dan hoor je hem zometeen hier, wellicht op Groot Nieuws.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
23: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
24: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
25: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
5: Met Joeri van der Geest.
4: Het christelijke radiostation.

toch wel heerlijk energiek. Brian Dirksen, Today is for me and my house. Goedemorgen. Het is 6:09. Je luistert naar De Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Een nieuwe dag met nieuwe kansen. En hoor je de vogels al fluiten. Ja, ik hoor ze een klein beetje op de achtergrond hier voorbij komen. Het is een nieuwe dag, nieuwe kansen in De Nieuwe Morgen. En elke ochtend stel ik aan jou de vraag: met welk lied zou je wakker willen worden? Nou, Marlies die zegt, nou, ik heb even geen inspiratie hoor voor de lied. Deze van Brian Dirksen, die geeft mij al wat energie om ervoor te gaan vandaag. Kan ik me goed voorstellen. Maar goed, dan heb ik ook nog Henry, die zegt, goedemorgen, ik ben weer toe aan mijn hardlooprondje. Ik ga altijd hardlopen met Groot Nieuws Radio op. Geeft blijkbaar voldoende energie. En mocht je nog ruimte hebben in de uitzending, zou je dan voor mij Hoor je de vogels nog fluiten van Christian Verwoerd kunnen draaien. Nou, bij deze Henry, ik hoop dat het je voldoende energie geeft deze nieuwe ochtend om even je beste bandje voor te zetten.

0: het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Hoor jij de vogels nog fluiten, Christian Verwoerd? Dankjewel voor het aanvragen van deze plaat. En dat zeg ik even in het bijzonder tegen Henry. Momenteel bezig met zijn hardlopen rondje. Ja, dan is de vervolgvraag van mij aan jou. Wie ben je en waarom ben je wakker? Je mag het doorsturen met de Groot Nieuws radio-app als je dat doet. Nou, dan zet ik het automatisch op de lijst met wakkere mensen die inmiddels al redelijk gevuld is, maar nog niet compleet vol. Dus wie ben je, waarom ben je wakker? Stuur het door met de Groot Nieuws radio-app. Nou, dan kijk ik even naar het weer, want in het noorden van het land is de zomervakantie natuurlijk nu begonnen. En ik lees in de krant dat wie naar Spanje of Frankrijk gaat, naast de zwembroek ook wat extra flesjes water in kan pakken. Want het is namelijk zo warm in Spanje en Frankrijk. Snikheet wordt het zelfs genoemd. Ik lees in de krant, ja, het is bijna treurig, een Nederlands gezin dat een attractiepark overslaat. Omdat, ja, dan moet je zo lang in de rij staan, overleef je huid bijna niet. Ja, wat dat betreft, in Nederland is het iets meer beter te verdragen. Vandaag is in het noordoosten is het bewolkt. In de rest van het land komt de zon vaker tevoorschijn. Het blijft droog. Vanmiddag wordt het 21 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Nou, lijken mij acceptabele temperaturen. De dagtekst van vandaag, 1 Timotheus 5, vers 8. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. De dagtekst van vandaag, 1 Timotheus 5, vers 8.

0: Brandon Lake en Hard Fought Hallelujah. Daarvoor Marcel en Lydia Zimmer. En aan uw voeten hier. Een hele goede morgen, in het bijzonder tegen de wakkere mensen. Trudy hoorde het verzoeklied van Christian Verwoerd. Hoor jij de vogels nog fluiten? En ze schrijft dat we onze zegeningen mogen blijven zien, hoe moeilijk we het soms ook hebben. Laat hem toe, hem met een hoofdletter H, in je hart, zegt ze. Dan zie je het weer. Arjan die rijdt momenteel zijn eerste rondje Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oostvoorne en dan weer terug naar Gouda. Nou, wat het volgende rondje wordt, dat ziet hij dan wel weer. En ook Hendrik Aturk, die is erbij, meldt zichzelf wakker en wenst iedereen een rijk gezegende werkdag toe. Dan is er een shirt aangekomen, het Grootnieuws Radio shirt bij Martin de Groene. Hij heeft hij besteld via de website grootnieuwsradio.nl/shirt. En hij is er blij mee, laat u weten. Nou, goed om te horen, Martin. Ik laat even een reviewformulier voor je invullen. Miranda, die heeft ook haar shirt binnen, gaat zometeen naar de dagbesteding. En Arntje, die is er ook alweer bij. Ook zij heeft haar shirt ontvangen en die ligt klaar en ze gaat werken vandaag. Arjo die meldt zichzelf wakker vanuit Frankrijk. Vanwege de hittegolf daar springt hij nu alweer vroeg op de racefiets. Grootnieuws Radio wordt daar goed ontvangen in het oortje. Ik was even benieuwd hoe warm het daar vandaag gaat worden. 37 graden. En dan zit hij op de camping La Draaien. Tussen heel veel andere Nederlanders waarschijnlijk. Maar goed om te horen, Arjo. En racen, zou ik zeggen. Marjolein begint de ochtend met een kukkeleku. Stuurt een foto mee van een haan. En John die luistert mee vanuit Arnhem. Mees, Remco, Corina, Nagali en Joost de Vogel. Die zijn ook weer wakker. En Paul die luistert vanochtend mee vanuit België. Oh, gezellig. Anna ligt nog lekker in bed. Wens iedereen een gezegende woensdag toe. En Tieneke die wordt langzaam wakker met de radio aan. Meldt zichzelf ook. Goed dat je erbij bent, Tieneke. Margriet luistert mee vanuit Noord-Noorwegen. Werd om 4 uur wakker geloeid door haar koeien. En ze gaat zometeen melken. Of daar is ze nu al mee bezig. Karin die gaat momenteel door een diepdal met haar gezondheid. Ja, dat drukt ook geestelijk, laat ze weten. Ze vraagt een lied aan. Nou, misschien dat ik die deze ochtend nog kan laten horen, Karin. Toos die hoopt volgende week 70 te worden. Haar hele leven mocht ze ervaren dat God erbij was. Daar is ze dankbaar voor. Jan uit Barneveld die wandelt gezellig mee. En dat doet hij vanuit Barneveld inderdaad. En zometeen pakt hij de trein naar Utrecht. En dan hebben we ook nog Roelof Jan. Die rijdt vanuit Barneveld naar zijn werk in Elburg. Hij wens iedereen een hele gezegende dag toe. Ja, zo komen de berichten binnen via de Grootnieuws Radio-app. Ook jij kunt dat doen met een berichtje, maar je mag natuurlijk ook iets inspreken, zoals Henk tot slot.
1: Goedemorgen, Juri en alle luisteraars. Inderdaad, elke ochtend ga ik wandelen en ook vanochtend dan hoor ik de vogeltjes weer fluiten. Ik maakte een wandeling even naar mijn volkstuin en heb alweer een prachtige sequoiakool geoogst. En doet me altijd denken aan de foto's van Anna Gendes, maar die kopjes gewoon zo uit die mooie kool. Inmiddels zit ik alweer in de auto onderweg naar Balbrug om lekker een dagje te gaan werken. Ik wens jullie allemaal een fijne dag.
0: Dankjewel, Henk. En inderdaad, die mooie koolfoto van Anne Geddes. Zometeen de groot nieuwsupdate.

0: Jen Johnson, For The One. 2 minuten over 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Een blunder van de Nederlandse inlichtingendiensten, schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten in 2022 niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Amerikanen en Britten waarschuwden er juist al maanden voor. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat in de kelderbox van hun appartementengebouw een grote lading professioneel vuurwerk was gevonden. Om alles veilig weg te kunnen halen werden 8 woningen en 3 straten ontruimd. En Zwitserland heeft zich als laatst geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Tegen Colombia bleef het 0-0, maar de Zwitsers wonnen na strafschoppen. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat met 3-2 won van Egypte.
2: Groot nieuws update.
0: Handhavers op straat mogen geen hoofddoek, kruisje of keppel meer dragen als het aan de VVD ligt. Kamerlid Claire Martens dient een eigen wetsvoorstel in dat religieuze uitingen bij boa's verbiedt, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Nu mag dat nog in 11 steden, waaronder in Amsterdam en Den Haag. Maar volgens Martens moet een uniform neutraal zijn. Er leidt een meerderheid voor het voorstel, want ook de SGP en de ChristenUnie steunen het voorstel. En vandaag begint de Amsterdamse Pride met een ceremonie in de Nieuwe Kerk op de Dam. Daar worden al sinds 1980 geen kerkdiensten meer gehouden. Het gebouw is toen door de hervormde gemeente overgedragen aan een stichting die er tentoonstellingen houdt. En die stichting koos bewust voor deze plek omdat de kerk volgens haar lange tijd homoseksuelen buitensloot. In het Reformatorisch Dagblad zegt een woordvoerder dat de stichting beseft dat christenen hier verschillend over denken. En de vrijwilligers van het kerkasiel in Kampen gaan gewoon door. In Trouw zeggen ze niet aan opdenken te houden. Nu CDA-leider Henry Bontebal een nieuw kinderpardon ethisch onverantwoord heeft genoemd. In de kerk in Kampen woont al 1,5 jaar een Oezbeeks gezin met 4 kinderen. Vrijwilligers houden daar een doorlopende kerkdienst, zodat het gezin niet kan worden opgepakt en uitgezet. Inmiddels helpen 3000 mensen mee met nachtdiensten, koffieschenken of gitaarles. Dan het Grootnieuws Radio Weerbericht en dat krijg je van Buienradar. Nou, vandaag begint de dag in een groot deel van het land bewolkt. In de loop van de dag komt de zon vanuit het zuidwesten vaker tevoorschijn, behalve in het noordoosten van het land. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: Er staat 40 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden veroorzaken extra vertraging. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikerk Driel 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoudendorp 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 10 minuten vertraging.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend, waar we zometeen lezen uit Lucas 7 over de genezing en de dodenopwekking. Dat zometeen om 7:15.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Bobby Mark en All to Jesus I Surrender. Daarvoor Martijn Buwalda in Het Leven. Piet en Ineke, goedemorgen jullie en luisteraars. We zijn er weer bij, hoor. Ook Peter zegt goedemorgen allemaal. Onderweg van Amersfoort naar De Meern. Henk uit Barneveld, goedemorgen. Vandaag onderweg naar Friesland. En dan even een bakje doen bij mijn zwager Gerwin op de bouw. Gezellig, hoor. En Ibeline die zegt, ik ben wakker om de koeien te melken bij de boer. Ik wens iedereen een hele mooie dag en een fijne uitzending gewenst. Dank je wel daarvoor. Wie ben je en waarom ben je wakker? Je mag het laten weten via de Grootnieuws Radio app. Gaan wij zometeen lezen uit Lucas hoofdstuk 7, de verse 1 tot 7.

0: Reijer en
1: de
0: hier en nu.
1: De Radio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is 6:15 geweest. Daarmee tijd voor de Bijbellezing. Vandaag Lucas 7, vers 1 tot 17.
3: Jezus geneest de slaaf van de Romeinse legerhoofdman. Toen Jezus uitgesproken was, ging hij Capernaum binnen. Er was daar een Romeinse legerhoofdman met een doodzieke slaaf. De hoofdman hield veel van die slaaf. Hij had over Jezus horen vertellen en daarom stuurde hij een paar Joodse leiders naar hem toe. Ze moesten voor hem aan Jezus vragen of hij wilde komen om de slaaf te genezen. Ze kwamen bij Jezus en vroegen hem dringend om mee te komen. Ze zeiden: "Hij verdient het dat u dit voor hem doet, want hij houdt van ons volk en heeft voor ons een synagoge gebouwd." Jezus ging met hem mee. Toen hij in de buurt van het huis was gekomen, stuurde de hoofdman een paar vrienden om tegen hem te zeggen: "Heer, doet u maar geen moeite om helemaal naar mijn huis te komen, want dat ben ik niet waard. Ik was het ook niet waard om zelf naar u toe te komen. Maar op één woord van u zal mijn slaaf gezond worden. Want ik moet zelf ook gehoorzamen aan de mensen die boven mij staan. En ik heb soldaten onder mij die mij moeten gehoorzamen. Als ik tegen de een zeg ga, dan gaat hij. En als ik tegen de ander zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het." Toen Jezus dit hoorde, was hij heel verbaasd over hem. Hij draaide zich om naar de grote groep mensen die hem volgden. Hij zei tegen hen: "Ik zeg jullie dat ik in heel Israël nog bij niemand zo'n groot geloof heb gevonden." De mensen die naar Jezus waren gestuurd, gingen terug naar het huis van de hoofdman. Toen ze daar aankwamen, zagen ze dat de slaaf weer gezond was. Jezus maakt in Nain een gestorven jongen weer levend. De volgende dag reisde Jezus naar de stad Nain. Zijn leerlingen gingen met hem mee, samen met een grote groep mensen. Toen hij bij de stadspoort kwam, zag hij een begrafenisstoet. Een weduwe ging juist haar enige zoon begraven. Er waren veel mensen uit de stad bij haar. Toen Jezus haar zag, had hij veel medelijden met haar. Daarom zei hij tegen haar: "Huil maar niet." Hij kwam dichterbij, raakte de draagbaar aan, de dragers stonden stil, en zei: "Jongen, ik zeg je, sta op." En de dode jongen kwam overeind en begon te spreken. Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Iedereen was diep onder de indruk van wat God had gedaan. Ze prezen God en zeiden: "Er is een belangrijke profeet bij ons gekomen." Ook zeiden ze: "God is zijn volk niet vergeten." In heel Judea en nog veel verder werd er over hem gepraat.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Carrie Job en Be Still My Soul and You I Rest. Een hele goede morgen, het is woensdag 8 juli. Ja, wie deze week in Zuid-Europa op vakantie is, die ruikt misschien iets anders dan zonnebrand. Namelijk de bosbranden, die vinden daar plaats. Ook vandaag weer. Ja, het is een soort hittegolf die daar aan de gang is in Zuid-Europa, maar ook in Frankrijk. Dus ja, dat is toch iets minder prettig vakantie vieren daar. In Iran gaat vandaag de uitvaart van Ayatollah Khamenei verder. Vandaag zijn er plechtigheden in Irak. Morgen dan wordt hij begraven in zijn geboortestad. En daarmee duurt het afscheid meerdere dagen, ook vandaag dus. Ook in Amsterdam, in de Nieuwe Kerk, is vandaag de openingsceremonie van The Pride. En de Tour de France gaat vandaag verder met de vijfde etappe. En zelf hebben we vandaag ook onze eigen grootnieuws Radio Kerkentour. Nemen we een kijkje bij de kerken die langs de Tour de France rit liggen. Dat allemaal vandaag. En ja, hartstikke leuk. Ik mag iets weggeven zometeen.
1: Luister deze week en win kaarten voor CeCe Winans en Charity Gill.
0: Het zijn namelijk concertkaartjes voor CeCe Winans en Charity Gill aan het einde van de zomervakantie. Eind augustus staan ze in Ahoy Rotterdam. Ik mag kaarten weggeven. Binnen nu en een half uur kan ik je opbellen met goed nieuws. Wil je er naartoe gaan, CeCe Winans en Charity Gill? Denk dan even na over deze vraag. Met wie zou je daar naartoe willen gaan? Dus laat je gedachtengang even, nou, de vrije loop. Denk even na, met wie zou je graag willen zingen? Op de muziek van CeCe en Charity. Als je daarover uit bent, dan mag je naar de website grootnieuwsradio.nl/actie. En wie weet bel ik je zometeen op met twee kaarten voor CeCe Winans en Charity Gill. grootnieuwsradio.nl/actie.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Oh, ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Grootnieuws Radio.
25: Het christelijke radiostation.
24: Het ANP-nieuws van 7 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben, kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Leidschendam en Knoopend Hoflied, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech.
3: Een hele goede morgen. Het is een mooi volmaakt getal in de Bijbel. Het getal 1000. Het staat symbool voor een, ja, niet te tellen hoeveelheid. Volmaakt als het ware. En met dat beeld speelt zometeen ook Brooke Lizardwood. 1000 hallelujahs to magnify your name.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
29: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
30: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
31: Welkom op camping de Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
32: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
33: Met Joeri van der Geest.
32: Het christelijke radiostation.

0: 1000. A thousand hallelujahs. Je hoorde Brooke Lizardwood. Het is 7:10 op de woensdagochtend. Ik zeg een hele goede morgen. Het is een nieuwe dag met nieuwe kansen. Rosa die zegt goedemorgen, Juri. Wilma en Jan op vakantie in Epen in Zuid-Limburg met Manlief. Ook dan de dag beginnen met een lekker bakkie koffie en Groot Nieuws Radio. Goed om te lezen, Wilma. Sione is er ook voorbij onderweg naar Beuzichem voor onderhoud aan een inbraakmeldinstallatie. En ik zie hier dat iemand bloed gaat doneren. Marlies die laat dat weten. André is ook van de partij, spreekt het volgende in.
1: Goedemorgen, Juri. Ja hoor, we zijn present. Maandag en dinsdag, 3:15 de wekker. En we denken, op woensdag ook. En hoeft pas om 7:00 te beginnen. Maar goed, dat is ritme. Maar de koffie smaakt er goed om 4:00. Een fijne uitzending. Ik ga lekker naar heteren, dus ik kan nog lekker luisteren.
0: Hoi. Yes, gezellig. All aboard. Gezellig, André. Dat ik je gezelschap mag houden. Zometeen dan mag ik kaarten weggeven voor een mooi concert. Moet je even denken. Worthy of it all. Goodness of God. I speak Jesus. Het zijn allemaal liederen van C.C. Winans en ook Charity Gill. Zij staan samen op het podium. 26 augustus in Ahoy, Rotterdam. En zometeen mag ik 2 kaarten weggeven. Je kunt je nu aanmelden via de website van Groot Nieuws Radio. Dat is grootnieuwsradio.nl/actie. Denk dan heel even na. Wie zou ik meenemen? Met wie zou ik deze muziek willen zingen? Als je daarover uit bent, dan mag je aanmelden. Heb je kans dat je deze week nog wordt teruggebeld? En wie weet gaat jouw telefoon zometeen dan wel over met groot nieuws.
2: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. 1 Timotheus 5, vers 8. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. De dagtekst van vandaag. 1 Timotheus 5, vers 8.

0: Franny Cash en Jesus All Along.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
0: Ja, dat is toch mooi, hè? Deze twee dames die naar Nederland komen. CZ Winans en Charity Gale, 26 augustus. Dan is het zover. En dan zou je zomaar Worthy of It All, Goodness of God, I Speak Jesus kunnen zingen op één avond. Je kunt je wel jezelf aanmelden deze week via de website grootnieuwsradio.nl/actie. Alleen even laten weten wat je naam is, je telefoonnummer en met wie je daar naartoe zou willen gaan. En dan heb je kans dat ik je terugbel op de radio. Doe ik allemaal live, hè? Dus ik lig je niet van tevoren in van hou je telefoon even in de gaten. Nou, wil ik je wel wijzen hoor, want als ik je bel en je neemt op, dan win je de kaarten.
2: Ellie Veenstra.
0: Dag Ellie, goedemorgen met Joeri van de Geenspeekje, Groot Nieuws Radio.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, je bent op de radio.
2: Nou, fijn. Ik stap net uit de auto.
0: Oh, want je hebt vast een idee waarvoor.
2: Wat zei je? Sorry.
0: Je hebt vast wel een idee waarvoor, hè?
2: Ja, dat heb ik wel zo'n idee voor, ja.
0: Want je stuurde een berichtje en zegt, ik zet speciaal even mijn auto aan de kant, want ik ben onderweg naar mijn werk. Ik zou graag de kaart willen winnen voor mijn zoon. Wat is de naam van je zoon?
2: Remco.
0: Remco, oké. En waarom zou je graag kaarten willen winnen om met hem samen naar CZ Winans en Charity Gale te gaan?
2: Nou, wij zijn vorig jaar ook al eens een keer naar Charity Gale geweest en dat vond hij helemaal fantastisch. En nu heeft hij zich 3 weken geleden laten dopen en zijn dooplied was I Speak Jesus. Dus ja, ik dacht, het kwartje valt, gewoon.
0: Oh, wat gaaf. En waarom heeft hij daarvoor gekozen? Heb je daar enig idee van?
2: Oh, dat kan ik me zo even, ja. Ik krijg het even niet zo voor me. Sorry.
0: Nee, maakt niet uit. Het spreekt in principe ook voor zich. Ik spreek de naam van Jezus uit zonder angst. Het is mooi als je dat mag zingen, inderdaad.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, kun je enigszins voorstellen hoe hij zometeen gaat reageren als jullie samen naar Charity Gale en CZ Winans mogen?
2: Nee, ik denk dat hij het helemaal gaaf vindt.
0: Ja, dat denk ik ook. Heb ik groot nieuws, Ellie. Je mag het hem vandaag vertellen.
2: Nou, ik ga hem bellen. Dankjewel. Superleuk.
0: 26 augustus, dan is het zover. Dan mogen jullie samen daar naartoe in Ahoy, Rotterdam. Dus dank je wel ervoor, Ellie, dat je het aangemeld hebt.
2: Hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Dankjewel. Mooie dag.
2: Ook, hoi.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Catherine Scott en What a Friend. Daarvoor in Salvation met Sander en Angela. Hij leeft. Het is een paar minuten voor 7:30. Wat doe jij op dit uur van de dag? Nou, Mariet, die is al lekker bezig. Die staat gewichten te heffen. En haar sporthorloge, ja, dat kan tegenwoordig met die horloges, die moedigt haar aan. Niets is onmogelijk, staat er op het schermpje. En ook, je bent klaar om de dag te beginnen. Dan bij Marieke, daar pruttelt Doro iets op het vuur, want zij staat vroeg op om jam te gaan koken. En Marjolein, die heeft helemaal geen wekker nodig, want bij haar kraaien de hanen tegen elkaar op. Allebei willen ze haantje de voorste zijn, laat ze weten. We zijn ook vroeg begonnen en ik maak me inmiddels wel een klein beetje zorgen. Want ja, terwijl de Tour de France rijdt, hebben wij bij Groot Nieuws Radio onze eigen kerkentour. En dan bezoeken wij de kerken langs de route van de etappe. Nou, vandaag gaat de peloton over 158 kilometer van Lannemezan naar Pau, ten noorden van de Pyreneeën. Nou, ik word er een klein beetje zenuwachtig van, want je moet zometeen al die namen, die Franse woorden uitspreken. Nou, ik ga nog even oefenen.

0: Rebecca St. James en The God of Wonders maakt het 8:04. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Door een bron dicht bij Poetin dachten de Nederlandse inlichtingendiensten in 2022 niet dat Rusland echt Oekraïne aan zou vallen. Insiders noemen dat tegen de Volkskrant een enorme blunder. Zij vinden dat de inlichtingendiensten blind waren voor de werkelijkheid. De brand na een gaslekkage in het Gelderse Asperen is uit en dat betekent dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Uit voorzorg waren 40 woningen ontruimd en de bewoners kunnen dus weer terug. En er zijn steeds meer grote statiegeldmachines. Daarin gooi je een zak met maximaal 100 flesjes. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak bij wasstraten en tuincentra om supermarkten te ontlasten.
2: Groot nieuws update.
0: De VVD wil religieuze uitingen verbieden bij handhavers. Handhavers op straat mogen geen hoofddoek, kruisje of keppel meer dragen als het aan die partij ligt. Kamerlid Claire Martens dient een eigen wetsvoorstel in dat religieuze uitingen bij BOA's verbiedt. Nu mag dat nog in 11 steden, waaronder Amsterdam en Den Haag, maar volgens Martens moet een uniform neutraal zijn. Er lijkt een meerderheid voor, want ook de SGP en de ChristenUnie steunen het voorstel. En het is een statement dat vandaag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de opening van de Pride wordt gehouden. Dat zegt een woordvoerder van de stichting die het kerkgebouw beheert. De stichting kreeg de kerk in 1980 van de hervormde gemeente en er worden sindsdien ook geen kerkdiensten meer gehouden. De opening valt samen met een tentoonstelling over de homogeschiedenis van de stad. Volgens de woordvoerder was de kerk lange tijd een plek van uitsluiting, is daarom nu bewust gekozen voor deze plek. En de vrijwilligers van het kerkasiel in Kampen gaan gewoon door. In Trouw zeggen ze niet aan ophouden te denken, nu CDA-leider Henry Bontebal een nieuw kinderpardon ethisch onverantwoord heeft genoemd. Daar woont al 1,5 jaar een Oezbeeks gezin met 4 kinderen. Vrijwilligers die houden er een doorlopende kerkdienst, zodat het gezin niet kan worden opgepakt en uitgezet. 3000 mensen hielpen al mee met nachtdiensten, koffieschenken of gitaarles. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag begint het in een groot deel van het land bewolkt. In de loop van de dag komt de zon er vanuit het zuidwesten vaker doorheen, behalve in het noordoosten. Het blijft droog vandaag en het wordt 21 tot 27 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en rond Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een 30 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem een kwartier. Op de A

0: De 50 Eindhoven richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd.
1: Joeri van der Geest.
2: Goedemorgen, het is woensdagochtend en dus hoor je zometeen de overdenking van Kees Posma. En ook stappen wij de fiets op voor de Grootnieuws Radio Kerkentour. Leuk.
3: De Nieuwe Morgen.

0: Mariella Madern en Ralf van Manen voor nu en voor altijd.
1: De Kerkentour.
0: Ja, tijdens de Tour de France neem ik je in de Nieuwmorgen mee naar kerken, basilieken en andere geestelijke bestemmingen langs de route. En vandaag is dat de vijfde etappe van Lannemezan naar Pau. En het zal een verademing zijn voor de renners, want het zijn nog steeds de Pyreneeën. Maar de heuvelachtige etappe van gisteren maakt plaats voor 158 kilometer relatief vlak parcours richting Pau. Een route die dus begint in de plaats Lannemezan. De Place de la République is een verademing voor wie hier in de hete zomer rondstruint. Je roept bonjour naar een oud mannetje op een bankje en ploft zelf neer onder een boom. De smalle Rue Victor Hugo loodt vandaar langs witte en geel geplamuurde huizen met veelal gesloten luiken naar de achterkant van de Église Saint-Jean-Baptiste de Lannemezan. De kerk is niet imposant, sommigen die zullen zelfs zeggen niet eens heel mooi. De paar speels geplaatste plantenbakken kunnen de saaie tonen van het grijze gebouw niet helemaal maskeren. Maar loop door de 9 eeuwen oude portaal naar binnen. Laat je als nieuwsgierige toerist meevoeren door de prachtige symmetrische patronen op het plafond. En sta even stil om te staren naar de tabernakel en het altaar. Historische monumenten uit de 18e eeuw. En je zult ontdekken dat dit afgelegen grijze kerkje één belangrijke les leert: ware schoonheid zit van binnen. Nou, ik heb het er toch aardig van afgemaakt op mijn beste Frans. Vandaag dus de vijfde etappe van de Tour de France, de bestemming van onze kerkentour. Zometeen.

0: Holcomb en Hope is Gonna Find You. Maak de tijd voor de overdenking van Kees Posma, die je iedere woensdagochtend hoort om 7:15 en 8:15. Hij is schrijver van het boek Doen als Jezus, ook betrokken bij ECM Nederland. En deze overdenking heet Jezus houdt wel van een feestje.
1: Ik hou wel van een goed trouwfeest. Er zijn daar echter vaak twee dingen die mij behoorlijk tegenstaan. Het eerste, dat is dansen. Wanneer de openingsdans door het bruidspaar is gedanst, volgt een voor mij zeer ongemakkelijk moment. Het bruidspaar begint namelijk hoopvol om zich heen te kijken. De DJ zet een feestnummer in en alle andere mannen kijken als herten in een koplamp een doodsbang naar de dansvloer. Er wordt van hen verwacht dat zij zich met hun partners bij het bruidspaar voegen en gaan dansen. Op dat moment beseffen ze dat ze nog maar 3 bakken koffie en een stuk oranje koek op hebben. De alcohol zit nog in de tap en biedt geen redding. In slow motion zien ze hun vrouwen omdraaien en ze horen hen vragen: zullen we dansen? Ik krijg het altijd Spaans benauwd van dat moment. Er is slechts één ding dat ik nog erger vind dan dansen. En dat zijn stukjes. Ik heb er ook geen beter woord voor. U begrijpt vast wat ik bedoel. De ceremoniemeester pakt de microfoon en bevrijdt daarmee 50 aritmische mannen van hun gevecht. En maant de aanwezigen tot stilte. Lieve mensen, we gaan nu over naar de stukjes. Goed bedoelende familieleden en vrienden hebben 6 maanden lang de agenda's naast elkaar gelegd en hebben het voor elkaar gekregen om een stukje in te studeren. In zo'n groepje is er altijd 1, maximaal 2, die het fantastisch vinden om te doen. De andere 14 proberen aan leuke dingen te denken. Het stukje waar ik dan echt de kriebels van krijg, dat is het alfabet. Bij mij geen grote blijde verwachting van wat zullen ze van de X en de Q hebben gemaakt. Nee, ik haak bij de A van afhaken al af en ga meteen op zoek naar de B van bitterballen. Nu is het natuurlijk niet allemaal kommer en kwel hoor. Uiteindelijk doe zelfs ik leuk mee. Zijn eerste wonder doet Jezus nota bene op een bruiloft. Jezus voelde zich niet te goed voor een feest met dagenlang plezier en genot. Een Joods trouwfeest begon namelijk niet om 8:00 met handen schudden en eindigde niet een paar uur later met een vette hap. Het duurde maar liefst een week en er werd voldoende wijn ingekocht om ook op de laatste dag nog te schenken. Groot was de verlegenheid dan ook toen de wijn dreigde op te raken. Wat er nog wel was, was water. Veel water. Zo'n 600 liter in totaal. Beschikbaar voor de gasten om hun handen en voeten te wassen bij het in- en uitgaan. Op verzoek van Jezus werd het in grote stenen vaten gegoten. En door zijn toedoen veranderde het in wijn. Die ook nog eens aanmerkelijk beter was dan die de bruiloftsgasten de afgelopen week gedronken hadden. Jezus was sowieso een heel erg graag geziene gast aan de tafel. Vaak bij prostituees, tollenaars en andere mensen met een krasje. Het duurde dan ook niet lang of de religieuze elite van zijn tijd begon hem te labelen als veelvraat en hevig drinken. Ik vraag me dan ook wel eens af of Jezus vandaag de dag terug zou komen in een kroeg om daar met Jan en alle mannen in gesprek te gaan, of in een kerk waarop hele halve, kwart of achtste noten wordt gezongen. Hij lijkt zich namelijk nogal thuis te voelen op feestjes. Bij mensen met een rafelrandje. Als jij en ik telkens meer willen zijn als Jezus, dan moeten we daar zijn waar de mensen zijn. Het liefst mensen met een krasje, rauw en ongepolijst. Die waren in zijn tijd uitstekend gezelschap. En dat zijn ze nog steeds. Ze zitten in kroegen en voetbalstadions. En op bruiloftsfeestjes. Dus wees niet langer een xenofoob. En begeef je onder vreemd volk en dans wat quasi-nonchalant door de ruimte. Zie je, ik heb de X en de Q hiermee afgedekt. En dans dan met iemand die je nog niet kent. Jezus zegt immers dat het uiteindelijk allemaal zal eindigen met een groot en een machtig mooi bruiloftsfeest. Here we go!

0: Michael W. Smith, You Are Holy, The Prince of Peace. Daarvoor de overdenking van Kees Posma. Later terug te luisteren en ook door te sturen in het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Een hele goede morgen, het is woensdag 8 juli. Vandaag begint in Amsterdam de Pride. De openingsceremonie daarvan is in de Nieuwe Kerk op de Dam. In 1980 droeg de hervormde gemeente dat gebouw over aan een stichting en sindsdien is het vooral een plek voor tentoonstellingen. Maar vandaag ook voor het eerst het begin van het startpunt van de Pride. Dat is nooit eerder in een kerk begonnen. In Iran gaat de uitvaart van Ali Khamenei verder. De rouwstoet trekt vandaag door buurland Irak. En dat is dus een hele lange rouwstoet. Sinds maandag lopen miljoenen Iraniërs mee door Teheran. En morgen wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad Mashhad. In Den Haag voert de enquêtecommissie Corona vandaag Mona Keizer. Zij was staatssecretaris tot ze werd ontslagen omdat ze afstand nam van het coronabeleid. En ook Maurice de Hond, een van de grootste coronacritici, wordt vandaag verhoord door die commissie. En dan bij ons op zender.
1: En verder vandaag.
0: Tussen 10 en 12 laten Thijs en Jorieke zich opnieuw inspireren als ze in gesprek gaan met Matthijs Vlaardingenbroek. Het is een herhaling over zijn zoektocht naar zijn godsbeeld, over de vrijheid om via verschillende poorten bij Jezus uit te komen. En tussen 2 en 4 krijgt Hans visite, want Sarah Noah komt langs in de studio om te vertellen over haar nieuwe muziek.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
11: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdezeils.nl/geven.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in de Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op één bron dicht bij Poetin, maar die zat er ook naast. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
15: Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Van Knopen de Bresseplein 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Afrit Humansdorp en Barendrecht 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech.
0: Een hele goedemorgen. Zometeen zingt Joke Buijs uit de Johannes de Heerbundel.
16: Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
24: krijg je tot wel 20 euro korting.
25: Elke maand weer.
24: En hoe meer data en snelheid...

0: extra ondersteuning van je spieren? Kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Gardenonline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. Gardenonline.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
6: Met Joeri van der Geest.
5: Het christelijke radiostation.

0: Joke Buijs, daar ruis langs de wolken uit de Johannes de Heerbundel. Het is een heel oud lied, hè? Ik zat een beetje te duiken in de geschiedenis van Daar ruis langs de wolken. Geschreven door Eduard Gerdes. Hij was heel jong. Hij gaf taalles in Duitsland totdat hij ziek werd en ja, eigenlijk niet meer les kon geven. De dokter die stuurde hem terug naar Amsterdam en van zijn geloof was op dat moment niet zo heel veel meer over. Totdat hij in Amsterdam bij toeval als het ware een kerk binnenliep. En daar stond Jan de Liefde, bekende predikant die de gevestigde kerk had verlaten om het evangelie te brengen bij de arme mensen van de stad. En wat er die dag gebeurde, dat heeft Eduard later zelf het mooist gezegd. Het was niet veel wat ik geloofde, maar mijn hart was arm genoeg om het door God rijk te laten maken. Nou, vervolgens mocht hij bij Jan in huis komen wonen, leerde van hem preken en ging met hem mee naar de arbeiders in de armste hoeken van Amsterdam. En voor het kerstfeest van 1858, want over die tijd spreken we, schreven daar een lied voor die mensen. En dat werd zojuist gezongen door Joke Buijs. Rijk lied dus, dat al heel veel jaren wordt gezongen. Daar ruis langs de wolk op deze woensdagochtend. Het is 8:10. Laten we eens even kijken hoe het weerbericht van vandaag erbij ligt. Vandaag begint het in een groot deel van het land bewolkt. De wolken. Ook vandaag aanwezig in Nederland. In de loop van de dag komt de zon er vanuit het zuidwesten vaker door, behalve in het noordoosten. Het blijft vrijwel droog en het wordt 21 tot 27 graden. Zometeen in de Nieuwmorgen gaan we het hebben over praten over Jezus. Want hoe praat je over Jezus met iemand die niet gelooft? Nou, dat is voor veel mensen op zich al spannend. Maar stel nou dat iemand anders een heel ander geloof aanhangt. Dan brengt dat ook weer uitdagingen met zich mee. Zometeen gaan we het daarover hebben hoe je dat kunt leren.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag is 1 Timotheüs 5 vers 8. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, die heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. De dagtekst van vandaag is 1 Timotheüs.

0: Jordan St. Cyr in To Save My Life. Ja, praten over Jezus met iemand die niet gelooft. Alleen die gedachte al maakt sommige mensen zenuwachtig. En het wordt nog een slag ingewikkelder als die ander zelf een ander geloof heeft. Ja, een moslim kent bijvoorbeeld Jezus wel, maar ziet hem heel anders voor zich dan jij en ik waarschijnlijk. Hoe je dan zo'n gesprek voert, daarover wordt een mooie dag georganiseerd. Testimony of Jesus organiseert erover in samenwerking met Revive.nl. Aanstaande zaterdag een trainingsdag in Amersfoort voor evangelisatie onder moslims. Ik praat erover door met Huib Rommers van Testimony of Jesus. Goedemorgen, Huib.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij maakt een hele mooie filmpjes op je Instagram, Testimony of Jesus 777. En je voert ook veel gesprekken met moslims over Jezus. Ja, veel ontmoetingen daarover. Is er een gesprek wat jou in het bijzonder is bijgebleven?
1: Ja, er zijn heel wat gesprekken inderdaad geweest. We gaan ook vaak live, met name op TikTok. Dus dan spreek je in zo'n live spreek je heel veel moslims. De een is een beetje vijandig. Hè? Die komt eigenlijk om je te slopen. Maar er zijn ook heel veel gesprekken die gaan gewoon geweldig. En ja, we werden ook op een gegeven moment benaderd door een jonge man die er zelf achter was gekomen dat islam niet waar kon zijn en niet van God kon zijn. En van het een kwam het ander. En uiteindelijk heeft hij zich laten dopen. En is hij nu een volgeling van onze Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk een succesverhaal. Wat we helaas niet zo heel vaak zien. Wat we veel vaker zouden willen zien. En daar, daar gaan we eigenlijk ook voor uit. Hè? En daarvoor hebben we ook ons kanaal.
0: Ja, precies. Want die weerstand die hoort er denk ik ook wel een klein beetje bij. Hoe ga je er zelf mee om? Het houdt jou in ieder geval niet tegen om alsnog te evangeliseren onder moslims.
1: Ja, in de eerste plaats, dat weten we natuurlijk allebei heel goed. Het begint allemaal met de liefde. Hè? Als ik de liefde niet heb, dan is het niks. Dus het begint met een passie, hè? Met een ontzettend vurig verlangen om ze bij de Heer Jezus te brengen en bij de liefde van God te brengen. Want God is liefde. En ja, zij zullen, of in ieder geval een heel aantal van hen, zullen echt er alles aan doen dat je gaat happen in het aas van Satan. Hè? Dat is irritatie, frustratie, aanstoot nemen en dan uiteindelijk verbittering. En dat je eigenlijk vanuit een soort haatgevoel gaat evangeliseren. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde. En helaas zie ik dat ook bij heel veel mensen die echt zich toewijden aan moslims en het laten bekeren van moslims, hè, en in Christus gaan geloven, dat ze uiteindelijk best wel heel erg verbitterd raken naar deze groep. En dat is echt een groot gevaar voor ons evangelisten.
0: Ja. Begint dus met de liefde. Vanuit de liefde iemand bij Jezus proberen te brengen. Als je dat vanuit die liefde doet en je gaat met iemand in gesprek, wat zijn dan de voornaamste vragen of bezwaren die je tegenkomt in zo'n gesprek?
1: Ja, kijk, je zou kunnen zeggen dat zowel het rabbinale judaïsme als de islam, die daar een offshoot van is. Ik geloof niet dat het een offshoot is van het christendom, maar van het rabbinale jodendom. Die zijn eigenlijk gewoon jonger, hè? Jonger dan het christendom zelf. En die zijn eigenlijk gewoon helemaal gevormd, zodat een jood of een moslim nooit christen wordt. He, dat is gewoon een antichristelijke godsdienst in essentie. Met als doel van, we moeten zorgen dat daar een enorme wal wordt opgeworpen. Dus met name over Christus, daar wordt heel verschillend over gedacht. Over zijn kruisdood, dat is bijvoorbeeld in islam niet gebeurd. En de joden die verwerpen dat ook. Die zien Jezus helemaal niet als een profeet of als een heilige. Laat staan de zoon van God. En met die bolwerken heb je zeg maar te dealen. En daarom proberen we moslims te bereiken niet via het Nieuwe Testament, maar we proberen hen te bereiken via het Oude Testament en daar vooral de Torah. Want daar zijn de rabbinale joden op gefundeerd en daar is ook islam op gefundeerd. En 1000 versen van de 6000 in de Koran, die gaan eigenlijk allemaal over de verhalen van de Torah. Echter, die verhalen die zijn helemaal messed up, mixed up. Er zit midrash in. Hè, latere rabbinale ideeën over de Torah en toevoegingen en legendes. Die zijn allemaal in de Koran terechtgekomen, waardoor je dus met een helemaal, dat die verhalen eigenlijk helemaal opnieuw verteld worden met heel veel fouten. Dus dan leggen we dat eigenlijk aan de moslims voor van... hey, kijk, hier wordt over Abraham gesproken. Nou, dat wordt ook bijvoorbeeld in Genesis over gesproken. Maar de details kloppen niet. Hoe kan dat? Want de Koran zegt toch dat het dezelfde auteur is. Hoe kan dat dan? Ja, het is veranderd door de Joden. Oké. En wat zou de motivatie kunnen zijn van de Joden om dat te veranderen? Ja, weet je, daar hebben ze dan geen antwoord op. En we kunnen er ook niet achter komen dat het veranderd is. Er is geen bewijs voor, hè, van wie dat gedaan heeft, wanneer dat gebeurd is, hoe dat gedaan is. Dus als er geen bewijs is en er is geen motivatie, dan is het ook niet gebeurd. En dan is bij default mode, is de hervertelling van Mohammed, is de corruptie. Want hij was een analfabeet. Hè, en hij kon niet checken wat hij te melden had en wat hij reciteerde. En wij kunnen dat wel. En we zien dat hij niet het juiste verhaal heeft verteld.
0: Ja, ja, nou, komende zaterdag dus een trainingsdag om te evangeliseren onder moslims. Zijn dit dan ook de handvaten die je aanlevert? Hoe ziet zo'n dag eruit komende zaterdag?
1: Ja, inderdaad. We leren eigenlijk christenen. Dat ze op drie vlakken moeten letten. Ten eerste inderdaad wat we net al zeiden, het is een geestelijke strijd. En in de geestelijke strijd strijden we met het woord van God, met vasten, met gebed. Het is een sociale strijd. Mensen die kunnen letterlijk hun leven verliezen. Dus de liefde. En dat ze weten dat ze een familie hebben als ze eruit komen. Dat is een heel belangrijk aspect. Maar waar wij ons op zullen richten zijn vooral de redeneringen afbreken, waar Paulus het ook over heeft. En we hebben een systematische aanpak waarin we moslims meenemen. Dat we laten zien dat de Torah niet corrupt is geraakt. Dat we laten zien dat het niet dezelfde auteur is. Dat we laten zien dat Abraham nooit in Mekka is geweest en nooit de Kaaba heeft gebouwd. We laten zien dat Ismaël en dus Abraham niet de voorvader is van Mohammed. Dus Mohammed kan nooit een ware profeet zijn. En dat het patroon van de roeping van Mohammed niet dezelfde is als van Mozes. En daarna laderen we dat nog verder met allerlei andere voorbeelden, waardoor je eigenlijk juist niet ingaat op doctrine, wat heel veel christenapologeten doen. We gaan ook niet in op het karakter van Mohammed. We gaan ook niet in op ethische dingen. Maar we gaan puur en alleen details doen met ze. Om ze uiteindelijk door de kracht van Gods woord en de details van Gods woord eigenlijk te laten zien van hey, je zit in de verkeerde religie.
0: Ja, nou mooi dat je daar zoveel mooie handvaten voor hebt. Dat je christenen daarin mee kunt nemen. De trainingsdag is aankomende zaterdag in Rafael Amersfoort van 10 tot 4. En dat wordt georganiseerd door Revive.nl in samenwerking met Testimony of Jesus. En meer informatie vind je ook op Revive.nl in de agenda. Dankjewel, Huib Rommers van Testimony of Jesus.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Thorne Wells en Carry On, daarvoor Lef, God en reisgenoot. Het is precies 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse luchtaanvallen van vannacht op Iran zijn volgens NAVO-baas Mark Rutte noodzakelijk. Want Iran houdt zich volgens hem niet aan de afspraken door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Premier Jette vindt dat Europa heel goed zelf het eigen continent kan verdedigen. Hij is dan ook niet onder de indruk van het dreigement van president Trump dat Amerikaanse troepen zich uit Europa terugtrekken. Dat zei Jette op de NAVO-top in Ankara. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA omdat ze het niet eens zijn met de beslissingen van de scheids gisteravond. Zo werd een goal van hen afgekeurd, maar dat vonden ze doorgestoken kaart. Egypte verloor met 3-2 van Argentinië.
2: Grootnieuws update.
0: De VVD wil religieuze uitingen verbieden bij handhavers. Handhavers op straat mogen geen hoofddoek, kruisje of keppel meer dragen als het aan die partij ligt. Kamerlid Claire Martens dient een eigen wetsvoorstel in dat religieuze uitingen bij BOA's verbiedt. Nu mag dat nog in 11 steden, waaronder in Amsterdam en Den Haag, maar volgens Martens moet een uniform neutraal zijn. Er leidt een meerderheid voor, want ook de SGP en de ChristenUnie steunen het. En het is een statement dat vandaag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de opening van de Pride wordt gehouden. Dat zegt een woordvoerder van de stichting die het kerkgebouw beheert tegen het Reformatorisch Dagblad. Die stichting kreeg de kerk in 1980 van de hervormde gemeente en er worden sindsdien ook geen kerkdiensten meer gehouden. De opening valt samen met een tentoonstelling over de homogeschiedenis van de stad. En de vrijwilligers van het kerkasiel in Kampen gaan gewoon door. In Trouw zeggen ze niet aan ophouden te denken. Nu CDA-leider Henry Bontebal een nieuw kinderpardon ethisch onverantwoord heeft genoemd. Er woont al 1,5 jaar een Oezbeeks gezin met 4 kinderen in de kerk in Kampen. Vrijwilligers houden daar een doorlopende kerkdienst, zodat het gezin daar niet kan worden opgepakt en uitgezet. 3000 mensen hielpen al mee met de diensten. En de Chinese voorganger Jin Mingdi is na ruim 8 maanden vrijgelaten uit de gevangenis, schrijft het Nederlands Dagblad. Hij werd

0: 27 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Er staat ongeveer 200 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoppen de Bresseplein 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
2: Van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen horen we de overdenking van Kees Posma. Ook Hillsong Worship onderweg met Caris Music. Eerst Keith en Chris en Gary.
3: De nieuwe morgen.
2: Het christelijke radiostation.

Harris Music met Sharon Gibson en Gilbert Tera. Voldoende voor vandaag. Daarvoor Keith en Kristen Getty hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio, waar je zometeen de overdenking hoort van Kees Posma. Ja, en neemt je mee naar Jezus die de eenzaamheid opzoekt. Hij is graag alleen. Dat is de titel van zijn overdenking. En misschien herken je het ook wel dat we vaak zeggen dat we druk hebben, hè, met wat eigenlijk? De telefoon, het werk, allerlei afleidingen om ons heen. Maar als er iemand druk was die vaak omringd was door andere mensen, dan was het Jezus wel. Mensen die trokken de hele dag om hem, altijd omringd door een hele hoop mensen. En toch zocht juist hij steeds de stilte op. Dus nou ja, als Jezus dat nodig had, wij dan ook. Hè? Wie zijn wij dan? Zometeen de overdenking van Kees Posma daarover. Eerst muziek van Hillsong Worship, Who You Say.

0: Hillsong Worship, Who You Say I Am. Wat een mooie boodschap om deze dag mee in te gaan. Ook heel veel bijbelteksten die hierin verwerkt zitten. Who the Son sets free is free indeed. Dat zegt Jezus zelf in Johannes 8. Wanneer de Zoon u vrij zult maken, zult u werkelijk vrij zijn. En ook you are for me, not against me. Dat schrijft Paulus in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Ja. Mooie lied van de Hillsong Worship. Who You Say I Am. En ik kijk naar de klok, het is 8:47. En daarmee tijd voor de overdenking van Kees Posma. Deze overdenking heet Jezus is graag alleen.
1: Begrijp me goed hoor. Ik hou echt van mijn vrienden. Ik ben gezegend met een handvol hele goede. En met elkaar hebben we zeer vermakelijke middagen en avonden. Zeker als ze hun kinderen meenemen, is het een dolle boel in huizen Postma. En als we dan vertrekken, zwaaien we hen uit met onze beste glimlach. Natuurlijk, volgende keer bij jullie. Ja, fijne reis, hè? Hé, tot snel. Als ze uit zicht zijn, gooi ik de deur al zuchtend dicht. Trek ik mijn joggingbroek aan, plof ik op de bank, pak een halve liter Ierse thee met melk en verdwijn voor een tijd in een lichtvoetig tv-programma. Het dubbele in mijn leven is dat ik een soort van introverte podiumtijger ben. Het laatste echt tegen wil en dank. Het eerste is mijn gegeven, schat ik zo in. Als je mij zou vragen, Kees, wat is nou jouw perfecte dag? Dan komt het woord alleen een paar keer in de beschrijving voor. Ik hoop trouwens dat mijn vrouw en kinderen deze overdenking niet beluisteren, want dan moet ik even om de hete brei heen draaien. Introverten zoals ik raken echt uitgeput door al te veel sociaal contact. De kwaliteit van dat contact hoeft niet eens maatgevend te zijn. Zelfs fantastisch leuke mensen, zoals mijn vrouw en kinderen, ik hoop dat ze dit beluisteren, doen mij met mijn tong echt op de schoenen lopen. Als Jezus vandaag zijn volgelingen via een AI-app toegang zou verlenen tot zijn agenda, dan zou hij binnen de kortste keren volgeboekt zijn. Het eerstvolgende gaatje zou wellicht ergens in 2030 zijn. Om niet overweldigd te worden door al die prikkels, had Jezus de gewoonte om alleen te zijn. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. En hij bad aldaar. Het was een goede Joodse gewoonte dat de eerste ademteug, de eerste energie, de eerste fluistering van de dag toekwam aan hem die alles heeft gemaakt. Maar het was niet heel gebruikelijk om dat buiten te doen. Voor Jezus dus wel. En het zou misschien ook wel goed zijn als jij en ik dat wat vaker gaan doen. Misschien wel omdat je buiten niet gestoord kunt worden door het gesnurk, het gestommel of het geroep van een vrouw, man, kind, peuter, kat, hond. Ik durf wel te stellen dat Jezus als mens overdag tot veel minder in staat geweest zou zijn wanneer hij 's morgens zou hebben uitgeslapen. Juist in de ochtend, als hij alleen was, tankte hij wijsheid en kracht. Eerder heb ik het al eens over de zegentocht van de discipelen die er 2 aan 2 op uit waren gegaan gehad. Na hun relaas zei Jezus tegen hen: komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Het belangrijkste is dat je het belangrijkste laat zijn. Prioriteit nummer 1 voor Jezus was alleen zijn. Alleen met zijn vader. Onder de sterrenlucht. In de ochtenddauw. Als je de vogels nog kunt horen fluiten. En het heerlijke oranje-roze van de ochtendlucht van achter het doek tevoorschijn komt. Vanochtend heb ik zelf de daad bij het woord gevoegd. Ik ben namelijk een sterke serie aan het neerzetten van opstaan om 6 uur... om dan 4 kilometer te wandelen in de natuur. De teller staat nu op 2 achtereenvolgende geslaagde pogingen. Een nederig begin, ik weet het. Vandaag viel trouwens bijna in het water. Omdat ik gisteren struikelde in mijn thuiskantoor, waarbij ik maar liefst 2 knieën blesseerde en een punt van de boekenkast in mijn borstkast kreeg. Vast geestelijke strijd, denk je ook niet? Maar ik moet zeggen, die afgelopen 2 dagen waren heerlijk. Ik kom eerst tot rust buiten bij Jezus om daar vanuit de drukte in te gaan. Zonder morren prepareerde ik 3 broodrommels, tilde ik een meisje van 7 uit haar bed en voorzag ik de rest van HGL, haarbanden en een lift naar de basisschool. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Alleen zijn is geen straf. Niet omdat ik introvert ben, maar omdat God beter hoorbaar is wanneer we alleen zijn dan in de cacofonie van de stemmen die zich na 7 uur aan mij opdringen. Dus sta op, trek je schoenen aan en waag een poging. Wie weet wie jou ontmoet in de schoonheid van de ochtend om je te voorzien van wat je uit jezelf nooit kunt verkrijgen.

0: C.C. Winans. Zou jij er naartoe willen eigenlijk? 26 augustus.
1: Dat zou ik wel willen.
0: Ja. Maar?
1: Ga jij mij kaartjes geven?
0: Dat zou maar kunnen.
1: Is dit een spontane kaartactie?
0: Ja, moet je even naar de website. Als jij je naam achterlaat. Okay. Nou, ik denk niet dat medewerkers mogen meedingen voor die kaarten van C.C. Winans en Charity Gill.
1: Maar nee, dat ruikt naar belangenverstrengeling als ik dat zou doen.
0: Een schuilnaam misschien.
1: Schuilnaam?
0: Heb je die ooit gebruikt?
1: Nee, joh. Daar ga ik eens even over nadenken. En wat zou dat dan zijn, Jorie? Ja, suggesties.
0: Henk Timms.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: In plaats van Tim Hendricks. Nou ja, goed.
1: Ja, goed.
0: Het zou een beetje zonde zijn nu voor de Henk Timms die dan mee willen doen. Die zijn nu bijvoorbeeld al uitgesloten.
1: Ja, precies.
0: Moet je er gewoon achter zetten, niet Tim Hendricks. Ja,
1: ja, exact.
0: Nou, laten we het niet ingewikkelder maken dan het is. Je kan nog naar grootnieuwsradio.nl/actie. Vanmiddag in de dag van vandaag en morgenochtend mag ik ook weer kaarten weggeven voor Charity Gill en C.C. Winans. 26 augustus. Jij daarentegen, Tim, mag weer hele andere dingen uitdelen.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, namens Jorieke is de eerste blessing voor Jan en Rian uit Rijssen. Voor jullie als ouders, maar ook voor jullie als gezin. Zometeen dus de eerste blessing. Ja, en als we dan in Rijssen zijn, dan zijn plaatsen als Harderwijk, Almkerk, Bruchem en Wil niet ver weg meer. En is er een specifieke plaats of land dat je graag aan de route van vandaag zou willen toevoegen, dan is dit het moment om die plaats, dat land, op de kaart te zetten. Vertel eens even welke plaat dan ook in de reiskoffer, in de muziekkoffer mag. Zet er even duidelijk een naam op met eventueel een persoonlijke boodschap. En wat mij betreft kan er dus nu geappt worden. Dan zien wij dat hier binnenkomen. Team Blessings is weer op zijn post.
0: Helemaal goed, zometeen vanaf 9 uur. De Blessings met Tim Hendricks. Ja,
1: ja, dat is hem.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jette begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jette laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden-West en Naarden een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Knoop de Bresseplein 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20.
1: Ja, met Blessings komen we naar je toe deze zomer met jouw favoriete songs op de radio. Help ons vanmorgen ook weer de weg naar jou te vinden. Laat even weten, wie ben je? Waar luister je en wat houdt jou bezig op dit moment? Met andere woorden, breng ons op de hoogte van jouw actuele luisterstatus en check in met een appje naar de studio.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Blessings.
10: Met Tim Hendricks.
9: Het christelijke radiostation.

Rush met Above All. En dat is het startschot voor de blessings van vandaag. En een heerlijke laatste status van Marjan krijgen we cadeau. Zegt: goedemorgen Tim, gooi de trossen maar weer los. Ik laat me graag weer meenemen op de golven van de blessings. Marja, wat zeg je dat mooi. Anne die meldt haar laatste status. Wij, mijn dochter en ik, zijn er wat vroeg bij. Zijn wat vroeg bij IKEA. Na een gesprek met de mentor, dus wachten we in de auto met Groot Nieuws Radio tot de deuren van IKEA opengaan. Nou, succes winkels ze daar. Linda die laat weten, bezig is met mijn koffers verzamelen en in de auto te plaatsen en dan op weg naar Luxemburg. Fijne uitzending allemaal en Linda, jij een goede reis. Corina, die is even koffie zetten en dan is ze er klaar voor. Roelien, die laat weten met mijn hondje en campertje op stap in het mooie Drenthe genieten. En een goedemorgen van Eline, die zegt mijn luisterstatus. Vanuit huis, bezig met de wekelijkse grote schoonmaak. Dochter is een ochtendje naar de peuterspeelzaal. Even benutten dat ik mijn handen vrij heb. Een mooie uitzending allemaal. Nou, Anja die zit lekker rustig wakker te worden op haar vrije dag in Houten. Lekker ontbijtje, borduurwerkje en dus blessings. Beste Tim en luisteraars, zeggen Johan en Joukje vanuit Heerenveen een gezegende uitzending en zijn liefde in de blessings in vreugde of juist kracht en troost. Dat wordt je toegewenst bij het luisteren naar al die mooie muziek die weer is aangevraagd. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw actuele luisterstatus ook is. Dit zijn de blessings van woensdag 8 juli in het jaar 2026. En laten ons in reizen beginnen vandaag. Want we draaien de plaat voor Jan en Rian. En voor jullie als gezin namens jullie dochter Jorieke Smelt. Jorieke zegt, lieve papa en mama, vandaag is een bijzondere dag. Jullie oudste dochter gaat trouwen. En om hier stil bij te staan heb ik een lied aangevraagd wat voor ons als gezin bijzonder is. Bedankt voor jullie lieve zorgen, liefs Jorieke. En het lied 10.000 redenen, juist vandaag hier op Groot Nieuws Radio. Hier is de Opwekking Band.

Yes, het lied 10.000 redenen. En vandaag weer een goede reden om deze plaat te draaien hier in Blessings op Groot Nieuws Radio. En een berichtje van Aline. Kunnen jullie een nummer draaien voor mijn lieve vriendin Christiana? Ze zit hier naast me in de auto. Het leven is niet altijd makkelijk. En ik ben ongelooflijk blij met haar als vriendin. En enorm trots op haar doorzettingsvermogen. Lieve Christiana, ik wil je graag trakteren op het volgende lied. Het liedje vandaag. Gezongen door King Abaan. En daarmee wil ik je graag bemoedigen, zegt Neline.

Prachtig liedje, Kinga Baan, met deze levensles vandaag. En hier zijn Sven en Bo en zij vragen een plaat aan, speciaal voor hun vader, en zeggen: hoi papa, ik hou van u en ik wil u bedanken voor alles wat u doet voor mij en Bo. Liefs, Sven en Bo. En I Surrender All, dat is het lied dat we mogen draaien. Oh.

0: mooie blessingsactie hoor. Van Sven en Bo. En ja, een aantal kopstukken voor dit lied op het podium voor King & Country. Hillary Scott en Michael W. Smith hoorde je. Prachtig zeg hij. Mooi jongens. Dan Laura Korevaar uit Harderwijk. Goedemorgen. We mogen je uitzwaaien. Via dit programma krijg je een mooie plaat, een mooie blessing mee. Die krijg je van oma en opa de Jager, Marcel, Ingrid, ik noem Roland en Natanja, Arjen, Annelien, Jeditja, Joelle en Vayen. En luister even mee naar dit bericht voor jou.
1: Lieve Laura, morgen mag je op het vliegtuig stappen om voor je studie een half jaar naar Australië te gaan. We wensen je van harte God zegen toe voor deze bijzondere tijd en hopen dat je er volop van kunt genieten. Ga met God en Hij zal met je zijn. We leggen je in de handen van onze hemelse Vader, de beste plaats. Heel veel liefs van oma en opa de Jager, Marcel en Ingrid, Roland en Natanja en Arjen en je nichtjes, Annelien, Jeditja, Joelle en Fayenne.

jaar naar Australië voor je studie. Ga met God en hij zal met je zijn. Word je vanmorgen toegebeden en toegezongen. Dat was Remco Hackert. Ja, Sonja, je bent er ook bij. Je ligt op de bank gisteren gebukt. En nou gaat het niet helemaal goed. Je linkerbeen valt weg. Nou, sterkte daar. Je bent er mee bezig. Huisarts is ingeschakeld. Dus hopelijk valt het allemaal mee. Goedemorgen krijgen we hier van André. Die is er ook bij. Zijn luisterstatus net bij het kruidvat gelost in Heteren. Nu naar Almelo laden voor Nieuwegein. Dus André die gaat het even allemaal regelen. Dat is fijn. Gaan we ondertussen naar Bruchem. Aart en Gerry de Boer. Ja, voor jullie de volgende plaat. We zongen al Ga met God en hij zal met je zijn. En nu komt Sela eraan met het lied Wij gaan niet zonder u. Dus nou, dat statement hier gemaakt. Jullie kinderen, kleinkinderen, geef jullie dit lied mee en zeggen lieve pa en ma, opa en oma. 45 jaar geleden kregen jullie tijdens jullie huwelijksdienst de tekst mee. Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Exodus 33, vers 15, dat is de bron. En ja, dit hebben jullie je hele huwelijksleven ook zo beleefd. Zonder God zijn jullie nergens. We bidden dat God ook de komende jaren met jullie meegaat. En tot vanavond. Liefst van jullie kinderen en kleinkinderen. U bent

boodschap zit hem in de muziek van morgen. En misschien is de boodschap raak voor jou. De volgende plaat is in ieder geval speciaal voor Manja Hoogendam. Manja, je draagt het lied Homesick for Heaven van Phil Wickham op aan jouw familie, aan vrienden, met jouw moeder in je hart en in gedachten. Want vandaag, vertel je, is het 3 jaar geleden dat mijn moeder is overleden op 61-jarige leeftijd. Ze keek heel erg uit naar de hemel om daar te zingen en te dansen. Het nummer Homesick for Heaven van Phil Wickham sprak me heel erg aan vanwege de tekst. Hoe bijzonder mooi is het dat de hemel ons thuis is, waar liefde en vrede is, waar elke traan van je gezicht wordt geveegd. Een plek waar geen angst is, geen pijn, geen dood. Daar mogen we naar verlangen. En als ik mij dit bedenk en als ik hoor hoe mooi dit nummer wordt gezongen, ja, dan krijg ik zelf ook een Homesick for Heaven gevoel. Phil Wickham hier, Homesick for Heaven.

0: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
1: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
0: Vraag een plaat aan.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: En Gerson van Manen schakelt ons in met muziek en een hoogst persoonlijke boodschap voor de liefde van zijn leven. Annemarijn, dat ben jij. Lieve Annemarijn, zegt Gerson. Gisteravond zijn wij lekker uit eten geweest op onze derde trouwdag. En vandaag treffen wij voorbereidingen voor New Wine, waar wij voor het eerst met een echte Freek heen gaan in plaats van met een bolle buik. Ik heb bewondering voor de manier waarop jij je moederschap invult. En ik ben onwijs trots op jou, op jullie, dankbaar voor jullie. Dank u, Heer, voor de afgelopen 3 jaar. En zegen ons de komende 30 jaar. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen.

Gerson en Annemarijn, gefeliciteerd. En halleluja, amen voor jullie hier met In Salvation. Olof Adriaanse, die heeft even een lekker dagje vrij. Lekker vrij, heerlijk even lekker niks. Genieten van het weer. En ik heb een verzoek, zegt Olof. Zou je El Shaddai willen draaien? Dat roept hele mooie herinneringen bij mij op. Roept herinneringen op aan een vakantie met kompas. Reizend door Israël. Het was 1999. En ik waan mij op het dak van een hotel bij Tiberias. Nou, Olof, geniet ervan. Amy Grant en El Shaddai.

deze muzikale verrassing en mooie herinneringen met het lied El Shaddai, Amy Grant, voor je hier in Blessings op Grootnieuws Radio. En naar Wil met het lied Armen naar omhoog van Dien. En van Gerdien. Gerdien Verbeek-Scheers vraagt het aan en zegt: lieve Carolien, ik hoop dat je, toen je vanochtend wakker werd, dat je met dankbaarheid aan gisteren kon terugdenken. Het vieren van jouw 73ste verjaardag met Anton in jouw hart en alle mensen die liefdevol om jou heen staan. Ik wens jou een prachtig, gloednieuw levensjaar toe, waarin ik graag als zus en schoonzus met je blijf oplopen. Deze is voor jou, Armen naar omhoog, met een lieve groet van Gerdien.

armen naar omhoog. En mooi om te zien dat ervan wordt meegenoten. De blessings verdelen ze met elkaar. En ook dit moment tussen Geralda en Elibert van Vark uit Almkerk. Geralda zegt, lieve Elibert, van harte gefeliciteerd met jouw 51ste verjaardag. En bedankt dat je altijd voor mij klaarstaat in goede, maar ook in hele lastige tijden. Ik waardeer dit enorm en ik wil zeggen dat ik ontzettend veel van jou hou. Heel veel liefs van jouw vrouw, Geralda. En Elibert, ze zegt het met Cici Winans en Holy Forever.

0: En zo gaan we eruit met een knal. Holy Forever, Cissy Winans en The Blessing van Geralda voor Elibert. Zometeen de stemmen van Thijs en Jorieke hier op je radio. En natuurlijk, ja, zoals altijd, een inspirerende tafelgast. Vandaag is dat Matthijs Vlaardingenbroek.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de Straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en bij Rotterdam. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook een 30 minuten extra reistijd door de werkzaamheden op de A20.
1: Zometeen
11: Thijs en Jorieke.
15: Mam, waar mijn zwemband.
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
20: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
24: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
28: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
29: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
30: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
29: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
30: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
31: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Groot nieuws. Thijs en Jorieke. Het Christelijke Radiostation.

0: me. Michael W. Smith en Great Is Thy Faithfulness.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, hallo, hallo. Mag ik meteen even... Ja, sorry, ik heb een beetje... Ik heb iets op mijn hart. Ik moet echt even vanaf. Ja, sorry, ja, goedemorgen allemaal. Ik heb even een vraag.
0: Thijs, doe eens even chill.
2: Nee, ik heb een belangrijke vraag. Want ik kreeg een hele leuke bon. Ik zal hem even laten zien. Tijd voor ijs.
0: Oeh, krijg je een ijsje? Nou, gratis.
2: Ja, nou ja, ik zit blijk dus in een vrijwilligersgroepje te zitten.
0: Maar, het zal ook wel weer niet.
2: Ja, vrijwilligers- en mantelzorgersgroepje. Ik weet eigenlijk niet precies meer sinds wanneer ik hierin zit. Maar alle vrijwilligers in Zeewolde krijgen een gratis ijsje met maar liefst, hou je vast, 2 bolletjes.
0: Wat?
2: Bij onze favoriete ijswinkel.
0: Maar waar ben jij vrijwilliger van?
2: Nou, dus niet echt. Dat is het grappige. Ik heb ooit eens een keer met een groep jeugd bij het AZC een korfbalkliniek gegeven. Ik denk dat dit 2,5 jaar geleden is. En sindsdien zit ik, ik was het alweer vergeten, in een vrijwilligersgroepje. En ik krijg een appje. Hey, alle lieve vrijwilligers, wat fijn dat jullie je zo inzetten voor het welzijn van onze medeburgers. We willen jullie waarderen met een gratis ijsje.
0: Omdat jij 2,5 jaar geleden...
2: Ja.
0: Een korfbalclinic, ja. Op één dag een korfbalclinic heb gedaan bij het AZC.
2: Ja, ik moet zeggen, de jeugd van de kerk heeft het meeste werk gedaan. Ik was alleen een beetje begeleider en chauffeur. Alleen, ja,
0: en nu krijg jij een ijsje met 2 bolletjes.
2: Ik krijg een ijsje, alleen dat is dus een beetje mijn dilemma. Kan ik dit cadeautje aannemen? Is dit nou voor, want dit is, ja, het voelt niet helemaal alsof het voor mij bedoeld is.
0: Nee, je hebt niet afgelopen jaar echt vrijwillig...
2: Ik wist niet eens meer dat ik in die appgroep zat. Nee. Dus ik heb er niet afgelopen jaar heb ik niet ingezet.
0: Oh, dus je moet gewoon in heel veel van die groepen gaan. En dan heel lang blijven. Een soort stille member zijn. Dan krijg je dus gewoon met kerst en voor de zomer allemaal gratis dingen.
2: Ja.
0: Maar heb je ook een kerstpakket mogen ophalen?
2: Nee, ik denk dat dit het ook een beetje is hoor. Nee, ik kan me niet herinneren wat we in december een waardering hebben gehad. Maar dat heb ik dus ook niet heel erg gemist.
0: Dus jij zit in, wat is voor jou het dilemma?
2: Nou ja, kan ik dit aannemen of niet? Ik bedoel, het is een beetje dat je denkt, ja, een bonnetje voor gratis ijs, maar ik heb er niks voor gedaan, omdat ik toevallig in een appgroep zit. Dat voelt niet helemaal alsof het voor mij is. Dus ik ben eigenlijk geneigd om dit niet te doen. Maar ja, jij bent mijn ethisch kompas.
0: Brave burger dat
2: mijn,
0: je bent.
2: Mijn Jaapie Krekel, dat ben jij. Dus wat zou jij hiermee doen? Ik weet, jij bent niet vies van een gratis ijsje.
0: Ik ga er even over nadenken.
2: Het zijn dure tijden.
0: Ja, ik zou zeggen, deel thuis ook vooral wat zou jij doen in het ethische dilemma?
2: En dan zometeen geef jij advies?
0: Ja,
2: okay.
0: Ik vind het echt een moeilijk dilemma.
2: Dat is lastig, hè?
0: Het is niet even zo opgelost.
2: Ik weet wat jij gaat zeggen. Geef hem maar aan mij.
0: Ik heb heel vrijwilligerswerk gedaan. 6 jaar geleden. Waarom krijg ik daar niet een ijsje voor? Deel vooral even met de app wat jij denkt. Hey, dan vandaag. We laten ons vandaag opnieuw raken door Matthijs Vladingenbroek. Want het beeld van God die... tegelijk helemaal vol liefde is en ook vol oordeel en straf. Dat trok Matthijs zich uit elkaar. Het lukte hem niet meer om te vertellen over een God die zoveel van ons houdt, maar ook mensen voor eeuwig laat lijden. Het bracht hem op een zoektocht naar zijn godsbeeld. De diverse godsbrillen die we hanteren en waarom we zo vaak een zwart-wit dogma hebben, waarin we zelf onderscheid maken tussen goed en fout. Nou, we laten dus ons opnieuw raken en je hoort ons in gesprek over geloofsvrijheid om door verschillende poorten bij de Heer Jezus uit te mogen komen.
2: Ja, het leuke is, misschien heb jij hem destijds ook al gehoord en raakt iets anders je dan weer. Praat dan vooral met ons mee en laat het even weten.

0: Kees Krijnoord, muziek 0318, feest van genade. En ondertussen zitten we ons te peinzen over het ethische dilemma wat Thijs voor ons heeft neergelegd. Hij zit in de een of andere appgroep, omdat hij ooit 2,5 jaar geleden iets vrijwilligs heeft gedaan op het AZC, een korfbalkliniek. Vrij weinig heeft hij daarvoor gedaan. Maar toch verschijnt er nu in zijn app een bon voor een gratis ijsje bij zijn favoriete ijssalon. En zijn dilemma is, ja, kan ik dat aannemen? Ik zie een beetje thuis, het is een beetje 50-50.
1: Ja.
0: De helft denkt een beetje van, ja joh, dat ene ijsje, geniet ervan. Hè? Smaakt lekker. En de ander zegt, nee, moet je niet doen. Geef dat ijsje, ja, die bon, ja, niet. Of geef het ijsje weg.
1: Ja, dat vind ik dan weer, dat denk ik, ja, dan kan ik het net goed zelf aannemen. Als ik het dan weggegeven. Aan jou bijvoorbeeld. Hè? Ik zie het, ik zou kijken, twee bolletjes, eerlijk delen. Maar ik denk, ja, dit is wel een beetje. Nee, dan kan ik het net goed zelf.
0: Ja, maar je hebt hem gewoon.
1: Ja.
0: Maar wat ga je dan doen? Ga je hem dan niet gebruiken? Er is waarschijnlijk al. Ik denk niet, het is niet vanuit de ijssalon. Nee. Er is voor betaald.
1: Ja, maar goed, er wordt dan voor betaald. Ik denk dat het zo werkt dat dus die ijssalon bijhoudt hoeveel heb ik in totaal nodig. En dan zal er wel een potje zijn bij de gemeente Zeewolde waar dit uit betaald wordt. Dus de lokale middenstand wordt er beter van.
0: Als het al betaald is, zou ik het doen. Als het nog niet is betaald, niet. Of dat je dan ook dan gewoon al je kinderen meeneemt, zodat ze ook allemaal een lekker ijsje krijgen.
1: Hey, is het ook dat ik denk, ja, ik zit nog in die appgroep. Misschien ga ik wel weer wat doen komend jaar.
0: Nee, ik zou denk ik lekker genieten van het ijsje. Ja, dat ene ijsje.
1: Ja.
0: Ja, je kan heel erg moraalridder zijn en een brief gaan sturen. En of je geeft hem weg. Weet je, het ijsje is er. Maar ik zou denk ik wel uit de appgroep gaan.
1: Oh ja.
0: Zodat het kerstpakket wel aan jouw neus voorbij gaat.
1: Hey, dankjewel.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuwsradio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuwsradio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De Lize en Kleine Dingen.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Het beeld van God die tegelijk helemaal vol liefde is en ook vol oordeel en straf, dat trok Matthijs Vlaardingenbroek uit elkaar. Het lukte hem niet meer om te vertellen over een God die zoveel van ons houdt, maar ook mensen voor eeuwig laat lijden.
3: Het bracht hem op een zoektocht naar zijn godsbeeld, de diverse godsbrillen die we hanteren, en waarom we toch zo vaak een zwart-wit dogma hebben waarin we zelf onderscheid zitten te maken tussen goed en fout.
0: We laten ons vandaag opnieuw raken door het gesprek dat we eerder hebben gehad met Matthijs over geloofsvrijheid en om door verschillende poorten bij de Heer Jezus uit te mogen komen. We begonnen met de vraag als jij 20 jaar geleden iemand had horen vertellen wat je nu met ons gaat delen, wat voor alarmbellen waren er dan gaan rinkelen bij jou?
4: Dan had ik waarschijnlijk hetzelfde gezegd als Johannes Bogerman 500 jaar geleden op de synode van Dordrecht, waar hij met zijn trillende vingers als contra-remonstrant tegen de remonstranten zei: gaat heen, gij wordt weggezonden. Wat gij nu doet is heel erg onbijbels.
0: Dat had jij echt 20 jaar geleden gevonden, van nou, dit
4: van
0: kan
4: mijzelf
0: niet.
4: Ja, als mij 20-jarig Matthijs... het was ik 30, maar stel dat ik 25 jaar terug in de tijd ging en we hadden nu aan tafel gezeten, dan hadden wij een heel pittig gesprek gehad, ja.
0: Je zou het een gevaarlijke boodschap hebben gevonden?
4: Ik zou het een gevaarlijke boodschap hebben gevonden, ja.
0: Waarom?
4: Omdat ik toen ervan overtuigd was dat hoe ik de Bijbel las, dat dat de enige manier was om de Bijbel te lezen. En dat iedereen dat ook moest horen, want als je dat niet hoorde, dan ging het echt goed fout.
0: En er luisteren nu ook mensen die datzelfde gevoel dus zullen hebben. Wat wil je tegen hen zeggen?
4: Dat ik dat helemaal snap. En als we vandaag over dingen gaan praten van jij denkt, nou, ik voel dat anders, dan mag dat helemaal. Ik denk dat er in mijzelf is er meer ruimte gekomen. Richard Rohr is een van mijn favoriete schrijvers. Die zegt, het is of liefde of het is lijden waardoor mensen veranderen. En soms verander je als mens door liefde of door lijden. En in mijn geval is het door lijden geweest. Waardoor er ruimte ontstaat, waardoor er je bandbreedte groter wordt. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, dit is de enige manier hoe je de Bijbel, hoe je het kruis, hoe je God kan benaderen. En dat heeft voordelen en dat heeft nadelen. Maar zeker niet gaan veranderen van plaats omdat je naar Matthijs Vlaardingenbroek luistert.
0: Is voor jou zelf het verschil dat je je waarheid vindt in God en niet langer in je kennis over God?
4: Ik denk dat wel dat een hele groot verschil maakt. Wat ook een verschil heeft gemaakt, ik ben deel geworden van een groep niet-christelijke vrienden. Die heette de Shrinking Shrimps. We gaan elke week in de zee zwemmen, vandaar de naam. Ook in de winter en dan, vandaar de naam.
0: Yep.
4: Dat zijn dus niet-christelijke vrienden. Voor het eerst van mijn leven heb ik niet-christelijke vrienden. Dus normaal heb ik altijd christelijke vrienden. Dan ging ik evangeliseren in een niet-christelijke bubbel. Maar nu heb ik niet-christelijke vrienden. En daar praat ik heel erg open over God mee en over mijn geloof. En een van mijn vrienden is echt een atheïst. En die zei, Matthijs, het verbaast mij hoe menselijk jij over God praat. En hij is een antropoloog. Hij zegt, het heet antropomorfisme. Oftewel dat je op een hele menselijke manier over God praat. En ik zei tegen hem, ja, maar dat klopt. Want als mens kan ik niet anders dan menselijk over God praten. En dat zette wel een heel proces aan het denken. En dat deed me denken aan Johannes. Johannes die het boek in Openbaring schrijft. Die Johannes, we weten niet precies of het de Johannes van Jezus was, een van de discipelen. Of de Johannes die gewoon een vroege christen is. Maar hij is in ieder geval, zit hij op Patmos. En dan krijgt hij een visioen van Jezus. En dan zegt hij niet, hey Jezus, wat fijn, we hebben vroeger samen gevist. Hij zegt ook niet, oh Jezus, wat fijn dat ik bij u op schoot mag komen zitten. Hij zegt ook niet, hey Jezus, wat fijn dat u gisteren een plekje hebt vrijgehouden bij de Lidl voor mij. Maar hij valt als dood voor de voeten van Jezus. Dat betekent dat de werkelijkheid van God zoveel groter en breder is dan wat wij als mensen hier op aarde over God kunnen bedenken. We kunnen dus alleen maar menselijk over God praten en denken dat dat het absolute waarheid is. Terwijl als we later in de hemel komen, echt verrast zullen zijn over hoe we daarnaast staan en hoeveel breder, groter, mooier, mysterieuzer de werkelijkheid van God is.
0: Als je dit zo zegt, hè, dat kwam op de vraag van, is voor jou zelf het verschil dat je je waarheid vindt in God, niet langer dus in de kennis over God? Ja. Als ik dat zo hoor, dan is dat het zo. Dan komt natuurlijk de vraag naar boven, wat is dan nog waarheid?
4: Er is een verschil tussen overtuiging en over waarheid. Hoe kom je aan je Bijbelse waarheid? Hoe weet je wat waar is? Ik heb een aantal niet-christelijke kennissen, twee hele intelligente dames. En die zeiden tegen mij, Matthijs, wij gaan de Bijbel lezen. Die hebben geen enkele kerkelijke achtergrond. Ik zei, joh, vind je het leuk om dan af en toe met mij te bellen? En dan kunnen we vragen beantwoorden. Nee, wij gaan zelf de Bijbel lezen. En dan vertellen we je wat je ervan vinden. Dus een jaar later zie ik hem weer. En ik zei, joh, je hebt de Bijbel gelezen. We hebben hem helemaal gelezen. Ik zei, wat is je opgevallen? En toen zeiden ze, wat mij is opgevallen, zeiden ze, en zijn echt intelligente dames, dat de God in het Nieuwe Testament prettiger is dan de God in het Oude Testament. Er kwam geen, ja, de oude drie-eenheid en Jezus is voor ons aan het kruis gestorven en we leven in de eindtijd. Dus al die dingen die wij als christenen zeggen, wat absoluut waar is, deze intelligente dames kwamen niet tot die conclusie. Dus hoe komen wij als christenen dan tot die conclusie? Wat er gebeurt is, je groeit op in een bepaalde gemeente. In een gemeente word je geleerd wat er in de Bijbel staat. En daarna ga je in de Bijbel lezen en dan denk je, ja, het staat er echt en dat heet eisegese. Dus je hebt exegese en eisegese. En eisegese is als je iets in de Bijbel leest, wat je eigenlijk al van tevoren wist, omdat mensen je dat geleerd hebben. Mijn niet-christelijke vriendinnen, die ontdekten alleen maar, God is anders in het Nieuwe Testament, het Oude Testament. Maar wij weten, ja, als je de baptistengemeente opgroeit, dan weet je, volwassen doop is de enige manier hoe gedoopt moet worden. En dan lees je dat in de Bijbel. En als je in de pinkstergemeente opgroeit, dan weet je gewoon, ja, maar de gaven van de geest zijn voor deze tijd.

0: God. Wat is voor jou de kern wat nog overblijft?
1: Ja, die is zo groot. Die is natuurlijk zo groot dat er een God is die alles heeft gemaakt. En dat Jezus op aarde is gekomen als beeld van die God. En dat hij gestorven is en dat hij is opgestaan. En dat wij als mens met die God kunnen wandelen als vrienden. Dat lijkt me voor mij de kern. Daar ben ik van overtuigd. Daaromheen zitten heel veel grijze vlakken. Als iemand zegt, ja, leven nu in de eindtijd, Matthijs. Dan zeg ik, ja, dat is een grijs vlak. Daar ga ik me niet aan branden. En dan is natuurlijk de vraag van wat gebeurt er dan aan het kruis? Ja, daar gaan we misschien ook straks aan verder.
0: Mm-hmm. Want jij liep namelijk, dit gebeurde allemaal bij jou. Jij liep vast op het punt dat je het niet meer bij elkaar kreeg. Dat God en oneindige liefde was en tegelijk oordeel en straffend. Waar wrong het precies voor jou?
1: Nou, als je daar. Maar dan praat ik nu even over mezelf. Want voor sommige mensen is dit heel kostbaar, hè, wat we nu gaan doen.
0: Ja.
1: Dit is echt het meest kostbare beeld van God. Dat God absolute liefde is. En dat ze ook gelijk roepen, ja, maar God is ook absoluut heilig. En hij heeft elk recht om mensen te straffen die hem ongehoorzaam zijn. En dit heb ik jarenlang gepredikt. Ik ben op straatprediker geweest. Dus ik heb mensen verteld, jullie zijn gescheiden van God door je eigen egoïsme. Maar Jezus heeft de straf op zich genomen. Dus ik ken deze boodschap, kan ik dromen.
0: Ja, heb je ook jarenlang geloofd zonder problemen?
1: Ja, zonder probleem. Als ik denk dat ik echt naar mijn hart luisterde, dat ik denk in mijn hart, had ik misschien gedacht, oeh, ik heb hier wel moeite mee. Maar mij is altijd geleerd, je mag niet je eigen hart vertrouwen, want je hart is arglistig. Dus je moet vertrouwen op wat je in de Bijbel leest. Maar eigenlijk zeggen ze dan, je moet vertrouwen op wat je bij ons in de gemeente hebt geleerd. Want wat je in de Bijbel leest, is je eerst aangeleerd en daarna lees je het in de Bijbel. Dat maakt dus wel een groot verschil.
0: Dat maakt een groot verschil.
1: Ja.
0: En waarom?
1: Maar dan ga ik die vraag beantwoorden.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er dan? Dat God zegt, ik ben absolute liefde. Er is geen groter beeld van liefde dan ik. En er is niemand boven God die hem vertelt wat hij moet doen. Dus God mag zijn eigen regels maken. En dan geloof ik, of moest ik geloven, dat diegene die absolute liefde is, het hoogtepunt van liefde is, tegelijkertijd degene is die mensen straft. En dan niet tijdelijk straft, maar oneindig straft. En ik weet dat ik in mijn burn-out zat. En toen was ik zwaar depressief en had ik gedachten dat ik niet meer wilde leven. En wat was het dan fijn om 's avonds te gaan slapen. En toen wist ik, ik heb nu 6 uur rust. En dan werd je 's morgens wakker en dan ging je weer in die hel. En als je dan denkt, maar dan de echte hel, heb je niet 6 uur slapen. Dat gaat gewoon altijd maar door. En dat wordt dan georganiseerd en geregeld door degene die absolute liefde is. Nou, dat op een gegeven moment begon mij dat te verscheuren. Dat ik dacht, stel dat dat absolute liefde is en dat is het plan. Ja, daar ga ik aan kapot.
0: Dus
1: letterlijk.
0: Toen werd je wel gedwongen om anders te gaan zoeken, te gaan kijken.
1: Ja, dan is de vraag, wil ik zo'n God dan wel dienen? En ik wil heel graag God dienen. Ik wil heel graag met hem wandelen. Ik ervaar God als mijn vriend. Dat zeg ik niet heel licht. Dat is natuurlijk wel antropomorfisme.
0: Mm-hmm.
1: Mijn niet-christelijke vrienden die luisteren zeggen, oh, Matthijs, daar gaat hij weer.
0: Mm-hmm.
1: Zo gaat Matthijs weer. Maar dat voor mij voelt het wel als een vriendschap. Maar niet met dat beeld wat andere mensen van God hebben gemaakt.
0: We zouden hier natuurlijk een hele uitzending over kunnen vullen. Maar we kiezen vandaag een beetje voor de afslag om uit te zoomen en te kijken dus ook naar de mechanismen, dus, hè, waar je al een paar dingen van hebt benoemd, die hier aan het werk zijn. Je noemde al even, hè, Johannes. De discipel Johannes die met Jezus heeft opgetrokken op aarde, die later het evangelie schreef, brieven, maar ook openbaring. En je zei al van, toen hij soort het visioen en Jezus ontmoette, toen was het niet van, hey, hallo, maar boem.
1: Boom.
0: Op de grond.
1: Ja, dus de werkelijkheid van God is zo enorm veel groter dan wat wij hier als mensen qua beeld of qua gedachte of wat wij zeggen dat waarheid is.
0: Maar dus ook toen hij met Jezus op aarde optrok, had hij een ander beeld van hem?
1: Ja. Hij had een ander beeld van Jezus. Hij was degene die met Jezus lachte en vroeg, mogen we naast u op de troon zitten? En Jezus was zijn grote vriend. En dan kom je in de hemel en zie je God, Jezus in zijn werkelijkheid. En er is een hele andere reactie. Dus de werkelijkheid van wie God is en onze aardse voorstelling van hem is heel erg beperkt. En als je op een gegeven moment gaat realiseren, hé, mijn aardse voorstelling van wie God is en van alle dogma's die ik geloof,

0: zijn uiteindelijk maar een hele verre afspiegeling van wie God werkelijk is, dan geeft dat misschien een beetje ruimte om je eigen beeld wat minder serieus te nemen en boven jezelf als een helikopter te gaan hangen en te kijken van, hey, ja, ik ben hiervan overtuigd. Ik geloof dit met mijn hele hart. En tegelijkertijd realiseer ik, als ik erboven ga hangen, als ik in de hemel ben, dat ik misschien tot de conclusie moet komen, zo, ik zat er echt naast. En toch ben ik ervan overtuigd. En dat voelt in het begin als heel gek, dat je ergens van overtuigd kan zijn en tegelijkertijd erboven kan hangen en denken, en toch kan ik het helemaal mis hebben, want volgens mij is God veel mysterieuzer, veel groter. Maar als je die stap kan maken van vasthouden aan je overtuiging en erboven gaan hangen, dan creëert dat ruimte.
1: Maar dat klinkt waarschijnlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want wij zijn mensen die houden van, wij houden natuurlijk allemaal heel erg van zeker weten, want dat geeft veiligheid, dat geeft controle.
0: Absoluut.
1: En natuurlijk een echte overtuiging hebben diep in je hart en tegelijkertijd in een helikopterview beseffen, maar ik kan het ook echt wel mis hebben. Terwijl je dat dus ook bij Johannes ziet, die had een beeld van God, maar van Jezus, en nog steeds viel hij neer toen hij hem zag.
0: Ja, als je denkt, als je die Johannes een etiket had laten invullen van, voldoet het aan je beeld zoals jij dacht dat Jezus was? Dan waarschijnlijk nee. Maar dit is wel wat het is. En als je die stap kan maken, dan word je ook ruimhartiger naar andere mensen toe.
1: En wat
0: als je ruimhartig naar jezelf wordt, dan word je ook ruimhartiger naar anderen en ontstaat er genade naar mensen die anders denken.
1: We gaan zo meteen ook hebben wat er juist gebeurt als je dus het juist heel erg zeker weet. Dat heeft ook namelijk effecten op hoe je gelooft en hoe je met mensen omgaat. Je onderwerpt je botst je ontwijkt. Maar is dus ook een vierde manier. Daar gaan we zo meteen over praten. Na Martijn Bewalde en Stef Bos en Lichtjes in de Mist.

0: Wat als ik mijn eigen zeker weten en stelligheid loslaat en accepteer dat zowel ik als de ander de absolute waarheid niet in pacht heeft? Met die vraag ging ik verhalen vertellen met Thijs Vlaardingenbroek op pad om te ontdekken dat daarin veel vrijheid en heiligheid was te ontdekken. Er zijn veel poorten om Jeruzalem in te komen en al die poorten leiden tot Jezus. Maar dan vraagt het als eerste dus van jezelf om te beseffen dat waarschijnlijk als je later Jezus ziet, dat je denkt, dit is zo anders dan het beeld dat ik hier op aarde van hem had.
1: Ja, als we dan nog weten wat voor beeld van hem hadden, dan denk ik dat daar tot de conclusie komen dat dit niet eens een klein stukje procent is van wie hij werkelijk is. Ja.
0: Omdat wij dat gewoon als mens niet kunnen.
1: Omdat God in een ondergrondelijk licht woont en zoals we eerder hebben gezegd, we alleen maar door een soort menselijk beeld, door een menselijk bril naar hem kunnen kijken. En zodra we die bril op hebben, vergeten dat het een menselijke bril is en wij daar onze zekerheid in vinden, dan denk ik, nu, dit is de enige manier om naar God te kijken.
0: Terwijl wij houden juist heel erg van zeker weten.
1: Wij houden heel veel van zeker weten. En wij vinden niet zeker weten is eng. Ja.
0: En wie weten het allemaal wel zeker?
1: Nou, heel veel christelijke leiders weten het zeker. Veel mensen die op het podium staan, die weten het zeker. De aanbiddingsleiders weten het zeker. Eigenlijk iedereen die een taak en een verantwoordelijkheid heeft in vooral de evangelische protestante gemeentes, die weet het zeker.
0: Ik denk ook wel ergens ook wel het zijn als al die leiders, kindernevendienst, jeugdleiders, allemaal gaan zeggen, wij weten ook allemaal zo goed als niks zeker.
1: Nou, je kan niet zeggen, ik ben ergens van overtuigd. Dus dat is weer een groot verschil, hè? Dus je kan ergens van overtuigd zijn en tegelijkertijd de ruimte laten. Maar of het nou echt zo is, dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Ja, maar dat is denk ik dat mensen nu denken, hoe kunnen die twee samen? Een overtuiging is niet een zeker weten.
1: Nou, ik ben bijvoorbeeld overtuigd dat ik een vriend van God ben. Als God naar Matthijs kijkt, zegt hij, Matthijs, dat is echt mijn vriend. Daar ben ik van overtuigd. Maar het kan ook zijn dat als ik later in de hemel kom, dat Heer God zegt, Matthijs, jij dacht dat we vrienden waren, maar dat was echt niet zo. En denk ik, oké, dat is dan zo. Maar ik ben er nu van overtuigd, maar ik kan me ook voorstellen dat ik daar een heel menselijk, kinderlijk beeld van heb. Zodat je, stel dat je een kleuter gaat vragen, wat doet je vader? En dat die gaat zeggen, ja, mijn vader is de sterkste man ter wereld, maar die heeft helemaal niet door dat die vader allemaal financiële mailtjes aan het schrijven is. Dus ik heb een heel peuterachtig beeld van God. En daar ben ik helemaal van overtuigd. Net als een kind overtuigd, ja, mijn vader is echt heel sterk. En die vader is natuurlijk niet de sterkste man ter wereld. Dus je kan ergens overtuigd zijn en tegelijkertijd ook het mis hebben. En als je volwassen bent, kun je er boven hangen en realiseren, ik ben ervan overtuigd. Maar zeker weten doe ik het niet.
0: En daar word je dan niet heel wiebelig van?
1: Niet meer. Omdat ik er nog steeds overtuigd van mag zijn. Het geeft juist ruimte.
0: Want wat gebeurt er als je dingen wel zeker weet? Dan heb jij een beetje drie dingen heb je daarover. Ja. Van als eerste je onderwerpt je. Wat betekent dat?
1: Nou, je zit in de dienst op zondagmorgen. En de voorganger die preekt op het podium en die zegt, dit is de enige absolute God, waarheid van God. En dan zit je daar en dan denk je bij jezelf, ja, maar en dit dan en dat dan. En dan ga je niet de botsing aan, dus dan onderwerp je je aan de toespraak van de voorganger. Je moet allemaal je tiende geven. Nou oké, dan ga je je tiende geven. We leven nu in de eindtijd. Oké, we leven nu in de eindtijd.
0: Je onderwerpt je, maar terwijl je misschien heel diep van binnen je hart, misschien en dan ja, maar verlies je wel een beetje je autonomie.
1: Dat mag eigenlijk niet, hè?
0: Nee, dat mag zelfs niet.
1: Nee, dat mag niet. Want wat zeggen we dan? Het hart is arglistig. Dus je mag niet je eigen hart vertrouwen. Dus christenen hebben eigenlijk geleerd om wat je voelt te onderdrukken en weg te drukken en mee te gaan in de leer die vanaf het podium of vanaf de kansel op je wordt gelegd. En ja, daar onderwerp je aan.
0: Dus geen autonomie?
1: Nee, ja, autonomie hoort er toch niet bij. Want je hebt je leven overgegeven aan Jezus. Niet langer ik, maar Christus woont in mij. Dus autonomie heb je al helemaal niet als christen. En nu onderwerp je niet alleen aan Christus, maar je onderwerpt je ook aan de voorganger en de dominee. Omdat hij het zeker weet.
0: Een tweede is wat er gebeurt als je dingen zeker weet, is dat je gaat botsen.
1: Ja, ik heb ze ontmoet, joh. Twee van die evangelische voorgangers die dan allebei in gesprek gingen met elkaar. En ze hadden zich ingegraven in de greppels en de bijbelteksten vlogen over en weer. Er hing een hoop mist, een hoop rook. En uiteindelijk gingen ze allebei met opgeheven hoog, verlieten ze de strijd. En niemand had gewonnen en er was geen hart bereikt. Want ze waren allebei zo zeker dat of nou... Leven in de bedelingen, is de eindtijd gaaf van de geest wel of niet? Genezing, nou, er zijn zoveel onderwerpen waar we als christenen zo overtuigd voor kunnen zijn. En allemaal bijbelteksten hebben waarmee we elkaar helemaal af kunnen schieten.
0: Ja, echt zeker, het zeker weten.
1: Ja, je weet het absoluut zeker. God geneest nu, altijd, iedereen. Ja, maar soms geneest hij niet. Nee, God geneest nu. We leven hebben nog 3,5 jaar tijd. Dan komt de grote opnaming. Nee, de opname is al geweest. Nee, die komt helemaal niet. Nou, zeker weten. En we schieten op elkaar met de bijbelteksten. En die bijbelteksten landen helemaal niet.
0: Ja, het komt niet in het hart. Er is geen beweging. Er zijn eigenlijk alleen maar verliezers.
1: Dus je botst.
0: Behalve dat je wel de overtuiging hebt dat ik het zeker weet.
1: Ah, je hebt wel goed gedaan. Je hebt het woord verdedigd. En de Heer is trots op je.
0: Ja, dat is dan wat je daar dan
1: wat
0: uit kan halen.
1: Dan? Ja.
0: De derde wat er kan gebeuren als je dingen zeker weet, is dat je gaat je ontwijkt.
1: Ja, het is zondagochtend en je gaat koffie drinken. En daar staat die zuster die altijd over de Sabbatfeesten viert. Dat we eigenlijk als christenen de Joodse feesten moeten doen. En jij vindt het gewoon leuk om kerst en Pasen te vieren. En je ziet haar staan bij de koffie. Je denkt, nou, daar ga ik vanmorgen geen praatje over maken. En even verderop staat die broeder die zo overtuigd is dat morgen de opname voor de deur staat. Je denkt, nou, met die broeder maak ik ook geen praatje. Ik ga even met die ene praten. Dus je ontwijkt. Dus er staan de zeker weters staan natuurlijk in de kerk. En die kun je ontwijken. Je kan tegen ze botsen of je kunt onderwerpen. En dat is vaak wat we als christenen doen. Een van de drie.
0: En de vierde manier die we kunnen kiezen is het dat je zegt, ik geloof dit. Daar sta ik achter. Maar ik weet ook, ik weet het niet zeker. Dat is de vierde manier.
1: Dan kan je de ander gaan ontmoeten.
0: Precies, wat werkt die manier uit?
1: Nou, als ik bij mezelf weet, hey, ik ben ergens van overtuigd. En ik weet dat het misschien als ik later in de hemel kom, niet helemaal waar is wat ik dacht. Maar die ruimte laat ik in mijn hart. Dan ga ik naar die mevrouw toe die zegt, jongens, je moet de Joodse feesten vieren. En dan kan ik naar haar luisteren. En dan kan ik denken, oh, ik zie jouw overtuiging. Oh, hier ben ik niet mee eens. Hier ben ik wel mee eens. En dan worden we gelijken. En dan probeert ze nog steeds heel duidelijk haar stempel op mij te leggen. Dat gebeurt heel vaak, hè, dat mensen, oh, Matthijs, ik heb je gehoord. En nu moet je overal dit gaan verkondigen. En nu moet je overal dat zeggen. En dan denk ik, oh ja, ik begrijp waar je vandaan komt. Ik luister naar je. Ik ga je niet ontwijken. Ik ga me ook niet onderwerpen. En ik ga je ook niet ontlopen. Maar ik wil je wel graag ontmoeten. Ik wil je hart proeven. Ik ben heel geïnteresseerd naar waar jij zo overtuigd van bent. Zonder dat ik voel dat ik het ook moet worden.
0: Je hoeft niet meer bang te zijn voor wie iets anders gelooft dan jijzelf.
1: Ik hoef niet de strijd met die mevrouw aan te gaan.
0: Omdat je ten diepste weet, ik weet het ook misschien niet zeker.
1: Nee, en jij weet het ook misschien niet zeker. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat jij zo enthousiast hierover bent.
0: Maar dat is wel moeilijk, want jij kan dan zeggen, jij weet het misschien ook niet zeker, maar diegene weet het wel zeker.
1: Absoluut. Dus het is een interne strijd die ik in mezelf aanga. Om toch die ander te kunnen ontmoeten.
0: En waarom wil je zo graag die ander dus wel dus ontmoeten?
1: Nou, omdat we zeggen dat we graag een christelijke gemeenschap willen zijn met elkaar. En dat tegen anderen is mijn broer en zus. En dat ik me of moet onderwerpen aan mijn broer of zus, of ik moet botsen met mijn broer of zus, of ik moet hem ontlopen. En eigenlijk wil je gewoon ontmoeten. Maar als je iemand gaat ontmoeten die zeker weet, moet je met je eigen zeker weten in je hart gedeeld hebben. Zodat je die ander ook kunt ontwapenen voor jezelf. Die ander is nog steeds zichzelf, maar je ontwapent hem in je hart. En dan kun je richting zijn hart komen.
0: En dat geeft jezelf waarschijnlijk heel veel vrijheid.
1: Zeker, dat geeft je vrijheid. Dat kan betekenen dat je met iedereen kan praten in de kerk.
0: Wat heerlijk.
1: Ja.
0: We gaan het volgende uur met elkaar verder hierover in gesprek. Want je noemde al even de naam Johannes Bogerman. Je zegt dat zit wat hij zei, hè, van jullie, met een soort vingers zie ik voor
1: me. Trillende vingers, zei de voorzitter van de contra-remonstranten tegen de remonstranten. Gij wordt weggezonden, gaat heen.
0: En dit, zeg jij, zit heel erg in ons DNA.
1: Ja.
0: En nog
1: als
0: veel meer.
1: Evangelische, protestantse, reformatorische christen.
0: En zo zitten er nog veel meer dingen in ons DNA. En het interessante is dat Matthijs laat zien dat sommige van onze overtuigingen eigenlijk pas van heel kort geleden zijn, terwijl we denken dat het altijd zo is geweest. We horen straks meer over de vrijheid en ontmoeting die te vinden zijn door met andere ogen naar elkaar te kijken. Blijf erbij, heel graag tot zo.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt het onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: Er staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A7 Groningen richting Duitse grens. Voor de grens 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Bresseplein. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20.
18: Zometeen
17: meer Thijs en Jorieke.
21: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
1: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
23: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
24: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
23: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
27: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
28: Brussel-Zuid.
27: Hé, nu al?
26: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
29: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Je bent Lef en God van Licht.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen.
2: Leuk dat je erbij bent.
0: Het beeld van God die tegelijk helemaal vol liefde is en ook vol oordeel en straf, dat trok Matthijs Vlaningenbroek uit elkaar. Het lukte hem niet meer om te vertellen over een God die zoveel van ons houdt, maar ook mensen voor eeuwig laat lijden. Het bracht hem op een zoektocht naar zijn godsbeeld, de diverse godsbrillen die we hanteren en waarom we vaak een zwart-wit dogma hebben, waarin we zelf onderscheid maken tussen goed en fout. Vandaag laten we ons opnieuw raken door te praten over geloofsvrijheid om door verschillende poorten bij de Heer Jezus uit te mogen komen. En Matthijs vertelde over een vierde manier om bij Jezus uit te komen. Hij zegt, ik geloof dit, ik sta erachter, maar weet ook dat ik het niet zeker weet. Dat is een moeilijke houding, eentje die we niet gewend zijn. En we waren gebleven op het puntje dat hij zei, het zit in ons dat we het zeker willen weten. Maar waarom zit dat nou zo diep in ons DNA?
3: Nou, 500 jaar geleden is het begin van de reformatie geweest. Dat hebben we vorig jaar uitgebreid gevierd. En dan is de synode van Dordrecht geweest. Er zijn de formulieren van eenigheid uit voortgekomen. En er was een conflict tussen de remonstrant en de contra-remonstrant. En die vergadering werd geleid door Johannes Bogeman. Dat was een dominee, dat was de voorzitter van de contra-remonstranten. En wat hij toen op een gegeven moment deed, hij was het zo niet eens met de remonstranten dat hij ze heeft weggestuurd. Hij heeft gezegd, gaat heen, gij wordt weggezonden. En die houding van, hé, iemand is een christen, maar die gelooft anders dan ik, die houding, die DNA van ga heen, gij wordt weggezonden, zit zo in ons. Maar stel je nou voor dat Johannes Bogeman had gezegd van tegen de remonstranten, hé, ik zie dat jij heel veel van God houdt. Ik zie dat je de Bijbel heel hoog acht, maar je komt tot een andere conclusie dan mij. Laten we even samen, vertel me, waarom, ik wil iets van jouw liefde van God proeven. Ik wil iets van je enthousiasme proeven. We gaan samen hierin verder. Ik laat je niet los, maar ik kan leven met het verschil dat jij anders denkt dan ik. Als hij dat had gedaan, dan hadden wij een hele andere DNA in ons gehad. Het is eigenlijk misschien wel als een vloek die al 500 jaar door onze protestantse, evangelische, charismatische kerken doordentert.
0: Jij denkt anders, dus ga weg.
3: Ja.
0: Is dat dus ook, wat komt dat bijvoorbeeld ook tot uiting, zoals bij een CGK-discussie over de rol van de vrouw in de kerk?
3: Ja, of over homoseksualiteit. Of over dat je aanbiddingsleider bent van een kerk en dat je iets qua gedrag niet doet dat de leiding goed vindt. En dat je dan niet op het podium zegt, we gaan van het podium weg. Maar je voelt ook heel fout de druk van, hé, je gaat je och onderwerp aan onze leer in de gemeente. Het is heel erg moeilijk om deel te zijn van een gemeenschap, een geloofsgemeenschap, die iets verkondigt en jij denkt, en je komt ervoor uit, maar ik geloof dat niet. Dus dan doen we dat stiekem in ons hart. Hè. Dan gaan we
0: ja, want dus, anders krijg je dus dat oordeel. Eigenlijk krijg je anders dat oordeel. Ga heen, ga weg.
3: Ja, dus je zit in de kast. Dus ik denk dat er heel veel christenen die heel graag deel willen blijven van hun gemeente en bij zichzelf zeggen, ik kan het in mijn hart veroorloven om iets anders te geloven, maar ik zit gewoon verborgen in de kast. En dat vind ik op zich niet erg, want het hoge doel is, als ik uitkom van wat ik echt geloof hier in de gemeente, dan is er geen plek meer voor mij.
0: Dus dat zat er dan bij, hè, bij die Johannes Bogerman, zat er een soort angst achter dat hij dat dan daar, waarom hij met dat vingertje dat ging zeggen?
3: Nou, het zou heel interessant zijn geweest om Johannes op de therapeutenstoel neergezet.
0: Ja.
3: Ik denk dat er zeker angst, ik denk dat er heel veel angst achter ons zeker weten zit. En dat we het eng vinden als iemand anders in een hart en daarvoor uitkomt dat ze anders geloven dan wij. Want dat kan eigenlijk niet, want wij geloven al de Bijbelse waarheid. En als wij de Bijbelse waarheid geloven en iemand gelooft iets anders, dan kan het misschien, nee, dat kan eigenlijk niet, maar misschien wel, dan is die Bijbelse waarheid niet zo zeker.
0: En dat kunnen wij intern niet aan. Want dan zijn we niet meer veilig.
3: Ja, wat weet je dan nog wel wat waar is? Dus dat zijn als mensen die zeggen, ja, maar als bijvoorbeeld één woord in de Bijbel fout is, dan kan je net goed de hele Bijbel weggooien, want dan is Jezus niet opgestaan uit de dood.
0: Dus ja, het kan zo zijn dat je hele, van bij één zo'n ding, dat je hele fundament gaat wankelen, gaat rammelen, en dat voelt natuurlijk ellendig. Dat wil je niet, dus ga je nog harder zeggen, jij zit fout, ik heb gelijk.
3: Ja, er zijn natuurlijk christenen die op een gegeven moment geloven dat ze graag volwassen gedoopt willen worden en dat daar niet voor uit kunnen komen dat ze in een gemeente zitten die alleen maar kinderen doopt. En uiteindelijk merk je, dit werkt niet meer. En dan ga je naar een baptistengemeente en dan word je deel van de baptistengemeente, maar dan geloof je in één keer dat de gaven van de geest voor deze tijd zijn. En er is daar geen ruimte voor. En zo ga je of onderwerpen, of je gaat van de ene club naar de andere club om maar eindelijk een club te vinden waar je helemaal jezelf kunt zijn. Omdat we niet die ruimte kunnen bieden aan de diversiteit en de overtuigingen van de ander. Die vinden we eng.
0: Heb je dat zelf ook zo ervaren, dat anderen een bepaald godsbeeld op jou hebben gelegd?
3: Ja, ik loop al 40 jaar, 50 jaar mee in christelijk Nederland. Dus ik heb al heel wat overtuigingen en brillen meegekregen, ja. En daar heb ik me aan onderworpen en ik heb er gebotst. Ik kan goed botsen en ik kan ook heel goed ontwijken. En ik leer pas de afgelopen jaren om daarboven te hangen en te realiseren. Hey, je zet nu een bril op mijn neus. Dat is jouw bril. En die mag op jouw bril blijven staan. Ik wil weer naar je luisteren. Maar ik ga niet in een van die drie rollen schieten.
0: Maar je zegt, anderen hebben dat soort van op je gelegd. Komt dat niet allereerst uit jezelf? Die brillen? Of is het echt wat anderen dus soort van op je projecteren?
3: Nou, ik zie mezelf als een soort opticien. En een goede opticien, die kan best een bril dragen. Ik zit hier, ik draag nu ook een bril. Maar het zal er wat zijn als ik zeg, hey, ik heb een plus 3 sterkte aan mijn linkeroog en een plus 5 aan mijn rechteroog. En deze bril moet je ook op hebben, dan ga je scheel kijken. Dus een goede opticien, die gaat jouw ogen meten en die zet jou een bril op en een montuur die bij jou past. Wat we in christelijk Nederland doen, is dat we als op de kansel en op de podium zetten we heel duidelijk allemaal ons eigen brilletje op het hoofd van de ander. Zeg, nou, zo moet je dus naar God kijken. Zo moet je naar de Heilige Geest kijken. Zo moet je naar het Oude Testament kijken. Zo moet je kijken. En we dwingen mensen door onze bril naar het hele leven te kijken. Ja, en dan hoop je maar dat je niet scheel gaat kijken door die bril. Want die bril is misschien helemaal niet aangepast aan jouw ogen. Of waar jij bent als gelovig op dat moment.
0: En dan voel je dat het misschien dat tussen dat hoofd en hart, dat het ergens gaat wringen waarschijnlijk. Is het eng om dan een beeld dus los te laten?
3: Dat is zeker eng, omdat wij als christenen hebben geleerd dat we eigenlijk ons hart niet mogen vertrouwen. Ik vertelde dat laatst aan mijn niet-christelijke zwemvrienden. En die sloegen er stel van achterover. Zei ze, Matthijs, dus jij, christenen, mogen niet in een hart geloven wat je ten diepste in je hart gelooft. Ik zeg, nee, want wij hebben geleerd dat ons hart arglistig is en dat we ons moeten onderwerpen aan wat de Bijbel ons leert. En eigenlijk onderwerpen we ons aan de mensen die de Bijbel leren. Dus je bent niet vrij om echt te geloven wat je gelooft. Nee, eigenlijk zijn we als christenen, hoewel we zeggen Jezus maakt ons vrij, zijn we een van de minst vrije mensen die er zijn. Maar we voelen allemaal wat in ons hart. We geloven allemaal wat in ons hart. Dus wat doen we? Dat onderdrukken we en geven niet de ruimte om er te zijn. En gaan we in die onderwerping naar de ander zitten.
0: Want waar zijn we dan ten diepste bang voor?
3: Ten diepste ben je bang voor dat wat jij in je hart gelooft, dat dat echt arglistig is. Dus we geven mensen een heel slecht zelfbeeld. Maar dan roepen christenen, ja, maar Matthijs, dat staat wel in de Bijbel. De Bijbel zegt, je hart is arglistig. En dan zeg ik altijd, ja, maar de Bijbel zegt ook dat je maar één broek en één jas aan mag hebben. Hoeveel broek en jas heb je in de kast? Ja, maar dat is niet voor deze tijd. De wereld is naakt. Ja, maar ik heb wel elke jaar een hele nieuwe outfit nodig. Maar de Bijbel zegt dat. Ja, dat is niet belangrijk. Maar je hart is wel arglistig. Dus wat we doen, we nemen één Bijbeltekst en dat leggen we als een wet op iemand anders. En we nemen de andere Bijbeltekst en ja, maar dat nemen we niet serieus. Zo gaan we allemaal met de Bijbel om. Dat zit in ons. Maar wat een zelfbeeld geef je als je denkt, mijn hart is arglistig, dus ik kan mijn eigen hart, ik kan mijn eigen gevoel, mag ik niet vertrouwen. Laatst kreeg ik een berichtje van een moeder die zei, ik heb volwassen kinderen en de helft gelooft, de andere helft gelooft niet, en het verscheurt gewoon mijn hart om te moeten geloven in een God die deze kinderen voor eeuwig gaat pijnigen. Dat lukt me niet, maar ik moet het wel geloven, want dat wordt er geleerd in de gemeente waar ik ben. Dus dan sta je als christen en dan scheurt je hart. Want je hart gelooft iets anders, want er je op wordt gelegd door de gemeente waarin je op dat moment zit. Ja, en dan moet je onderwerpen in je hart. En dan ga je niet je hart integreren met je hoofd. En eigenlijk denk ik, gezond mens zijn is dat je hart en je hoofd geïntegreerd zijn met elkaar.
0: Waarom moeten die twee integreren?
3: Waarom moeten die twee integreren? Alleen die vraag al. Ja. Die twee moeten integreren, omdat... Wat zei je?
0: Blijkbaar vinden we dat heel moeilijk dus.
3: Ja, omdat dat ons geleerd is. Ons geleerd is dat we ons hart niet mogen vertrouwen. Want we denken dat in ons hart een bepaald monster zit. Maar in je hart zitten gevoelens. En die gevoelens mogen er zijn. Als christen mag je elk gevoel voelen wat je voelt. Echt waar? Ja, als christen mag je elk gevoel voelen wat je voelt. Maar je hoeft niet op elk gevoel te handelen. Dus ik ben misschien heel erg boos op die zuster die iets heel lelijks heeft me gezegd. Die boosheid mag ik voelen. Ik ben misschien verliefd op iemand. Die verliefdheid mag ik voelen. Ik hoef er niet naar te handelen, maar die emoties mogen allemaal zijn. Ik ben blij, ik ben verdrietig, ik ben boos. Je hart zit helemaal vol met emoties. En die emoties mogen er zijn. En wat is dat fijn als dat mag integreren met je hoofd. Maar je hoeft er niet naar te handelen.
0: Want waar maak jij uit op dat het dus belangrijk is, dat die twee integreren?
3: Vanuit mijn eigen leven, hoe gezond dat is. Vanuit de psychologische boeken die ik lees, vanuit mijn niet-christenen die zien dat dat gewoon gezonde mannen zijn, die hun hoofd en hun hart. Eigenlijk is het gewoon heel menselijk dat je als mens gewoon je hoofd en je hart gewoon gelijk mogen zijn, synchroon mogen zijn.
0: Dat je gewoon uit één stuk bent.
3: Ja, je bent gewoon één mens. In plaats van dat je een geheim deel hebt wat onderdrukt wordt en een hoofddeel hebt wat zich onderwerpt aan de leer in een gemeente. En dan zeggen we dat is de Bijbelse leer, maar uiteindelijk is de leer die andere mensen zeggen dat de Bijbelse leer is.
0: Wat maakte het voor jou, wat je zei, als je het moet integreren. Waarschijnlijk als je iets onderdrukt komt het altijd meestal wel op een of andere manier tot uiting. Dat zegt vaak ook wel de psychologie natuurlijk ons.
3: Ja.
0: Wat maakte het voor jou wel zo spannend om te zeggen, dus ik kies voor de God van de kwetsbare liefde en niet van de eeuwige marteling? Want daar ging natuurlijk tussen jouw hoofd en hart mis.
3: Omdat dit is echt een reis. Ik weet dat ik 15 jaar geleden bij Michelle van Dusseldorp zat, therapie. En dat mijn vraag was, Michelle, ik geloof iets in mijn hart over God en ik geloof iets anders in mijn hoofd over God. Kan je mij helpen om dat te integreren? En nu ben ik 15 jaar later. En nu denk ik, door mijn burn-out, door allemaal dingen die er zijn gebeurd, heeft het me 15 jaar geduurd om tot die integratie te komen. Het is niet een knopje wat je omzet. Het is een hele lange weg. Het is een weg van zoeken, van toestemming geven. Mag ik mijzelf toestemming geven? Mag mijn hart er zijn? Mogen mijn gevoelens er zijn? Mogen wat ik ten diepste echt geloof, mag dat er zijn? En wat misschien dan helpt, denk ik, dat zou ik ook willen. Koop een heel mooi aantekenboek en neem elke dag de tijd om gewoon alleen maar de dingen op te schrijven die jouw hart zegt. En misschien schrik je daar in het begin heel erg van. Misschien denk je, geloof ik dat echt? Dat zou ik heel graag willen geloven, maar dat mag toch eigenlijk niet? En dan schrijf je toch gewoon op. En dan laat je gewoon dat hart maar even spreken. En dat boek verstop je dan, zodat niemand dat leest. Het is gewoon jouw hartsboek. En ga maar gewoon schrijven. Wat voel je? Wat gelooft jouw hart? En dat is een mooi begin om mee te maken.
0: Ja, om te überhaupt te weten wat er in je hart leeft.
3: Ja, en dan ga je nadenken over wie zou God dan zijn. En dan vind ik het beeld dat een God zegt, die God die aan het kruis hangt en dan volledig kwetsbaar is en zegt van, God is niet boos op ons, maar wij zijn boos op hem en hij ontwapent ons. Dat vind ik heel erg mooi. Ja,
0: en dat is ook
3: een vriend van mij, een van mijn niet-christelijke vrienden zijn Matthijs. Als ik zou geloven dat God echt liefde zou zijn, zonder al die straf en dingen, dan zou ik mij zeker over, ga ik voortaan als christen door het leven. En denk ik, hoe help ik jou om daar te komen?
0: Want dat is,
3: dat is volgens mij het beeld van God, dat God zegt, ik ben absolute liefde. En mijn liefde gaat overwinnen, hoe dan ook.
0: En kan je dan zelfs die overtuiging weer uitzoomen en zeggen,
3: het kan helemaal mis zijn. Dus nu zou ik zeggen, joh, God is echt kwetsbare liefde. Want liefde is heel kwetsbaar. Maar als ik later in de hemel kom, dat God zegt, ach Matthijs, kwetsbare liefde, kijk eens naar mij. Oh Heer, je bent toch heel erg anders. Maar dit was wel wat mijn hart geloofde. En ik fijn dat ik toch nog 30 jaar van mijn leven mijn hart en mijn hoofd gewoon synchroon heb kunnen zijn.
0: In sommige reacties komt naar voren dat mensen natuurlijk wel zeggen, ja, we moeten oppassen dat we de Bijbelse waarheid niet loslaten. Nou, daar heb je ook al veel gedachten over. Daar komen we zo meteen over naar Chris Tomlin en Indescribable.

0: Wat als ik mijn eigen zeker weten en stelligheid loslaat en accepteer dat zowel ik zelf als de ander de absolute waarheid niet in pacht heeft? Met die vraag ging verhalen vertellen Matthijs Vladeringenbroek op pad om te ontdekken dat daarin heel veel vrijheid en heiligheid was te ontdekken. Maar ik zei al, sommige reacties komt naar voren dat mensen zeggen, ja, we moeten wel oppassen dat we de Bijbelse waarheid niet loslaten. Maar hoe kijk je daarna, Matthijs? Is er een Bijbelse waarheid?
1: Ik denk niet dat er een Bijbelse waarheid is. Ik denk God die heeft in zijn absolute wijsheid zijn woord, zijn waarheid bekendgemaakt in een boek. En een boek is opgeschreven. En een boek dat lees je. En een boek dat vraagt begrijpend lezen. En niet elke christen had een 8,5 voor begrijpend lezen op zijn eindexamen. Begrijpend lezen is heel lastig. Dus lezen dat vraagt dat je reflecteert. Dat vraagt nederigheid. Dat vraagt inzicht. En met elkaar lezen we allemaal de Bijbel. En de Bijbel die bevat hoeveel woorden?
0: 750.000.
1: 750.000. Dus alles wat wij over God weten, die oneindige God die in een ondoorgrondelijk licht woont, wiens werkelijkheid zo vergroot is dat we ooit kunnen beseffen, weten we alleen maar 750.000 woorden van. Nou, dat is een boek over Churchill, een biografie, dat is 3 miljoen woorden. Zal ik dat boek zo lezen van Churchill, dan kan ik nog niet zeggen, ja, maar ik ken Churchill door en door. Het is altijd heel erg beperkt. Zelf die 750 woorden van God, daar laat God zich niet in opsluiten. God is groter dan de Bijbel. Ja, natuurlijk is God groter dan de Bijbel. God kan je niet pakken in 750.000 woorden. Een mens kan je niet pakken in 750.000 woorden. Laat staan de God die alles geschapen heeft. Is er dan een Bijbelse waarheid? We lezen de Bijbel, we denken erover na en we komen tot een bepaalde conclusie. Neem nou bijvoorbeeld waar we het vandaag over gaan hebben, over de betekenis van het kruis. Dat heeft ons 1500 jaar geduurd voordat we bij de huidige grootste overtuiging van het kruis kwamen, die nu dominant is in christelijk Nederland. Mm-hmm. Maar de eerste paar honderd jaar wisten mensen dat helemaal niet. En als je een interview had gedaan met Petrus en Johannes net na de opstanding van Jezus en had gevraagd, wat is er precies aan het kruis gebeurd, dan hadden ze niet het antwoord gegeven wat nu in de evangelische geloofpleiding staat.
0: Wat nu is het antwoord?
1: Nou, het antwoord wat dominant is in christelijk Nederland is dat God de mens heeft gemaakt met een vrije keuze en dat God vroeg aan de mens om te gehoorzamen, dat we ongehoorzaam zijn geworden en dat heet zonde en op zonde volgt de dood, want dat is de regel die God heeft gesteld. Dus er moest iemand sterven. God moest iemand straffen. Als je andere mensen zegt, God is in zijn moest wel wraak uitoefenen, dus dat wordt, kan je zo zwaar maken als je wil. Er moest iemand sterven. Jezus werd gestraft door God aan het kruis, zodat God niet ons hoeft te straffen, zodat wij voor eeuwig gered zijn. Dat is het evangelie wat in reformatorisch, evangelisch, christelijk Nederland heerst. Maar dat is pas 500 jaar oud.
0: Daarvoor
1: bestond dat nog niet. Dat is langzaam geëvolueerd. Dus in het begin was voornamelijk de Christus Victor. Jezus is de overwinnaar van de dood en die heeft de duivel verslagen. Dat hebben mensen jarenlang geloofd. En dan zeggen we nee, maar je moet geloven dat Jezus voor je zonde aan het kruis is gestorven. 1500 jaar heeft de eerste kerk en die mensen zijn allemaal nooit in de hemel. Die komen niet in de hemel. Want die hebben dat allemaal niet geloofd. Ja, nee, die zijn wel in de hemel. Want die hielden natuurlijk heel veel van Jezus. Maar nu moet je dat wel geloven. 500 jaar. En dat is eigenlijk het water waarin je als vis in een aquarium wordt geboren, dan denk je, nou, dit is het enige water wat er is. Maar ja, je hebt natuurlijk oceanen vol. En niet alleen dat kleine glazen bolletje waar je als goudvis in zwemt. Maar wij zitten al 500 jaar in één uitleg van het kruis. En zeg maar, dit is de enige manier hoe je het kruis kan benaderen. Want als je dat niet doet, dan is het niet bijbels en ben je niet behouden. Terwijl er, denk ik, minimaal 12, misschien wel veel meer verschillende poorten zijn om bij het kruis te komen.
0: Ja, dus je zegt, er zijn veel poorten om in Jeruzalem te komen. En al die poorten leiden tot Jezus.
1: Nou, Jeruzalem heeft 12 poorten. En vroeger in het Oude Testament stond midden in Jeruzalem de tempel. En mensen konden door elke poort Jeruzalem binnengaan

0: komen. Maar er zijn verschillende manieren om dat kruis te benaderen.
1: En wat doet het als je dat beseft?
0: Nou, omdat elke poort waar je door binnen loopt, heeft ook een godsbeeld. Dus als jij zegt, ja, maar de enige manier om het kruis te zien is een straffende God die zo boos was en zijn wraak uit moest oefenen en daardoor zijn eigen zoon moest straffen, want hij moest wel iets met die woede in zichzelf doen, want anders kon hij dit niet oplossen. Er was ook geen koning boven God die zei, dit moet je doen. Het is allemaal intern, hè? Dus God bepaalt het allemaal zelf. En we zeggen, Gods karakter is perfect. Dus dan is het een perfecte God die wel moet straffen van zichzelf en wel de dood moet laten volgen op zonde en dan die straf op zijn zoon legt. Dat is een godsbeeld. Dan schep je een bepaald beeld van God mee. En voor sommige mensen, wat ik nu zeg, raakt heel diep, want het is heel kostbaar, dit beeld. En als je dit beeld van God hebt, hou het heel kostbaar, want dat is jouw beeld van God. En dat mag ook helemaal. Maar er zijn andere mensen die een ander beeld van God hebben, die zeggen, dat beeld van God vind ik moeilijk. Ik vind het beeld van een kwetsbare God aan een kruis, daar kan ik wel met mijn hele hart, niet alleen met mijn hoofd, maar ook met mijn hele wezen bij komen. Dus eigenlijk is de vraag, hoe kun je niet alleen vanuit je hoofd, maar met je hele wezen bij dat kruis van Christus komen? En wat we dan in de kerk doen, zeggen, ja, maar je kan alleen maar door deze poort naar binnen komen. En als je hart dan protesteert, dan moet je je hart wegduwen. Dan mag je hart niet mee bij dat kruis.
1: En dan komt er een verscheuring in jezelf.
0: Terwijl als je gaat realiseren, maar wacht eens even, als ik Grieks-orthodox was geweest, dan had ik helemaal niet geloofd in een straffende God. Dan had ik geloofd in de incarnatie-God. Dat God mens wordt en door het mens worden redt hij de mensen. Grieks-orthodoxe geloof helemaal niet dat Jezus gestraft is door God aan het kruis. Maar dat zijn ook christenen. Ja, maar die zijn dan niet behouden. Dan gaan we heel ver. Maar dus daar trekken we allemaal lijnen op en hekken op, maar eigenlijk is de wereldkerk, die kijkt er zoveel breder naar dan ons water, waar wij al 500 jaar in zitten.
1: Laat God in de Bijbel zelf al zien dat niet alles in beton gegoten is?
0: Ja, ik denk een van de mooiste voorbeelden is Petrus. Petrus die in Handelingen krijgt hij een visioen, zit hij op het dak van Simon de Leerlooier. En dan krijgt hij een visioen en dan zijn er allemaal onreine dieren. En die moet je dan slachten en eten. En dan zegt hij, ja, nee, maar Heer, het staat in de Bijbel, dat mag niet. En dan zegt God, wat ik rein heb verklaard, mag jij niet onrein verklaren. En dat gebeurt een paar keer. En Simon Petrus weet heel goed, dit staat in de Bijbel, dit gaat tegen de Bijbel in. En toch zegt God, maar ik doe het anders. En dan heb je de vroege gemeente. Die gemeente is eigenlijk net ontstaan in Jeruzalem. En dan moeten ze gaan kiezen, gaan we voor het woord van het Oude Testament of gaan we voor het visioen van Petrus? Nou, stel je voor dat een van de christelijke leiders in christelijk Nederland een visioen krijgt en dat we dan in één keer onze dogma opzij moeten schuiven, omdat er een visioen. Dat gebeurt natuurlijk nooit meer. Dus de laatste keer dat is gebeurd, maar daar wint het visioen het. En wat God doet van het woord, want God is groter dan de Bijbel. God is voortdurend bezig met mensen. Maar wij zeggen, nee, Heer, u zit nu opgesloten in deze Bijbel. En u moet precies handelen zoals u daar handelt. En
1: jij zegt, wij sluiten God op in het vierkant van de Bijbel.
0: Ja. En God laat zich niet opsluiten. Ik was dus 2 weken geleden op die niet-christelijke mannen. Ik heb dat toen heel kort verteld, hè, toen ik mij interviewde. Ik was op een niet-christelijk mannenfestival. En dan mocht je zelf workshops geven. En dan heb ik een workshop gegeven waarin ik een cirkel trok in het gras. En waarin mannen mochten zitten. En dat ging over waar sta je in het leven. En die mannen gingen in de cirkel zitten. En daar waren 8 niet-christelijke mannen. En die waren stil. En die waren 5 minuten stil, 10 minuten stil, 1 kwartier stil. En toen dacht ik, ik wil ze heel graag zegenen. Dat is natuurlijk heel christelijk, op een niet-christelijk festival. Ik denk, ga ik toestemming vragen? Ik ging naar de eerste man, mag ik je zegenen? Ja, dat mag. En ik legde mijn hand op zijn hoofd en er kwamen woorden voor deze man die ik niet kende. En die man begint te huilen. Toen naar de volgende, mag ik je zegenen? Ja, dat mag. Er kwamen weer woorden die die man heel diep raakten, maar er waren andere woorden dan bij de eerste man. Alle acht andere woorden, alle 8 heel diep geraakt. En God die was daar op dat niet-christelijke festival in die cirkel, die mannen aan het zegenen. En die woorden waren niet, ja, je moet je bekeren en ophouden met die affaire en je moet wel in Jezus geloven. Maar er waren woorden die echt deze mannen zegenden, die niet van mezelf kwamen, maar van God. Omdat God laat zijn zon schijnen op de rechtvaardige en onrechtvaardige. En God zegent de rechtvaardige en onrechtvaardige. Niet dat zij

0: rechtvaardig zijn, maar... En God die handelt daar. Nou, dan had je ook kunnen zeggen, ja, maar God, hier bent u niet, hè? Nou, dan had u even andere woorden moeten geven, Heer. Want dit was zo'n goede kans geweest. En vertel ze dat ze Jezus moeten geloven.
1: Mm-hmm.
0: Dus God, die is gewoon bezig in deze wereld. En die laat zich niet opsluiten. Die is op hetzelfde moment als opwekking, hè? Dus was tijdens het weekend van opwekking. Dus God is op opwekking in Walibi. En God was ook op het mannenfestival. Hij is er gewoon. En hij zegent gewoon overal, want zo is hij.
1: Ja, je zegt ook wel ergens heel mooi. Hij is onveranderd, maar hij verandert voor ons.
0: God is onveranderd. Tuurlijk, God die verandert niet. Maar dat betekent niet dat wij hem in zijn volheid in de Bijbel doorhebben.
1: Dus hij verandert wel hoe hij met mensen omgaat.
0: Hij verandert hoe hij met mensen omgaat. En we zullen andere aspecten van hem zien die je misschien niet in de Bijbel ziet. Net zoals de eerste gemeente had kunnen zeggen, ja, maar God in het Oude Testament verbiedt echt dat we varkensvlees eten. En nu mogen we varkens eten, Petrus. Jij bent echt onbijbels. Ga weg. Gij wordt heengezonden. Nou ja, dat was gekund, hè. Dat was Petrus weggezonden. Maar ze onderwierpen zich aan het visioen dat God aan Petrus gaf. En dat veranderde de gemeente, zodat de kerk open kwam te staan voor heidenen. En daar hebben wij vandaag de dag, hier door Gronings Radio, nog steeds profijt van. Dat de kerk niet meeging met het dogma en met het boek, dat ze open stonden voor de bewegende God.
1: Als ik het zo gehoord heb, dan denk ik wel heel erg, hoe helpend is het als je van jezelf al beseft dat we gevormd zijn door de tijdsgeest, maar ook hoe dus al een paar eeuwen sommige dingen benaderd zijn. Mm-hmm. Hoe de Bijbel wordt gelezen, maar ook in welke kerk je wel of niet bent opgegroeid. Dat je een bepaalde leer hebt meegekregen. En die leer kan je altijd bevestigen. Wordt altijd bevestigd in de Bijbel. Alleen elke leer wordt bevestigd in de Bijbel. Want je zei volgens mij ook, geen kerk zegt, wij zijn onbijbels.
0: Nee, stel je voor dat je naar een kerk gaat op zondagmorgen en dat die kerk zegt, hallo, wij zijn de onbijbelse kerk. Als je de Bijbelse kerk wilt, dan moet je naar de NGK, 2 kilometer verderop, of naar de Baptisten, 3 kilometer de andere kant op. Wij doen maar wat. We vinden het gewoon leuk om met elkaar samen te zijn. We praten gewoon wat. Maar het is zeker niet bijbels wat we doen. Dat zegt tot niemand.
1: Nee.
0: Dus we zijn allemaal 100% bijbels. En we zijn allemaal net even anders. Want anders hadden we een heel groot gebouw zitten. Maar dat doen we niet. Want we geloven allemaal net even wat anders. We lezen de Bijbel anders. Maar we zijn wel allemaal bijbels. Maar statistisch kan dat natuurlijk helemaal niet. Je kan niet 100.000 kerken hebben die allemaal zeggen, wij zijn bijbels. En allemaal anders zijn. En tegelijkertijd allemaal bijbels zijn. Dat betekent dat in elke gemeente er iets bijbels zit, maar ook ruimte dat er iets wat we doen niet helemaal bijbels is. Maar er is niemand die dat verkondigt.
1: Nee, dan kom je aan dat zeker weten. Maar zo zijn we dus wel gevormd. En vaak kan het dus in het hart en het hoofd ergens gaan wringen.
0: Vormen, ja.
1: En dan wordt het dus de keuze van, oh ja, ga ik daar wat mee doen? Maar dan heb je waarschijnlijk wel te maken met oordeel, want dan rammel je aan iemand anders zeker weten. En dan doet het daar weer wat natuurlijk mee. Dus het kan wel spannend voelen. Maar uiteindelijk, zeg jij, geeft het wel vrijheid.
0: Het geeft vrijheid. En het voelt als twijfel. Maar twijfel betekent dat je hart sterker wordt.
1: Als je geloof nou niet knelt, je hart en je hoofd het samen prima weten te vinden, je weet het helemaal zeker,
0: dan
1: lekker doorgaan.
0: Ben je een heel gelukkig mens. Jezus zei, ik ben niet gekomen voor de gezonden, maar ik ben gekomen voor de zieken. Dus als je hiernaar luistert, dan zeg ik, Matthijs, ik herken me hier helemaal niet in. Ik ben zo blij met mijn hart en met mijn hoofd en met de Heer en met de Bijbel en met mijn gemeente. Dan ben je gewoon hartstikke gezond. Dan zegen ik je in je gezond zijn. Dan vraag ik je om deze uitzending niet serieus te nemen voor jou. Maar er zijn ook mensen die ziek zijn. Niet ziek omdat ze ziek zijn, maar gewoon vastlopen hierin. En voor hen hoop ik dat ik ook een zegen mag zijn. Dat zij dezelfde vrijheid mogen vinden die jij nu al hebt gevonden en waar jij zo gelukkig over bent.
1: De kans is wel, als het knelt, hè, en je gaat er naar luisteren, dat je misschien wel buiten een groep komt te staan.
0: Ja.
1: Zo werken systemen. Is dat het waard wat jou betreft?
0: Dat is de keuze die je maakt. Ik denk, heel veel christenen maken de keuze dat het nu niet waard is, omdat hun kinderen misschien nog zo fijn hebben in de gemeente. Dat je wilt dat je kinderen op een goede manier opkomen. Dus dan ga je het onderdrukken. En dan ga je leven met die verdeeldheid. En heb je hopelijk vrienden met wie je erover kan praten. En pas je je aan op zondagmorgen. En dan op een gegeven moment zijn die kinderen volwassen, gaan ze de deur uit. En dan verdwijnen heel veel evangelische oudere broeders en zusters ook. Omdat het eigenlijk al jarenlang speelde, maar dat ze voor hun kinderen zijn gebleven. Dus dat is eigenlijk wel jammer dat je gewoon in een systeem zit waar je gewoon moet aanpassen en onderdrukken. En niet helemaal jezelf mag zijn, omdat hij die ruimte niet verbiedt. En op een gegeven moment gaan ze toch. En dan hoop ik dat je een groep mensen vult waar je dan thuis kan voelen.
2: Er wordt veel meegepraat, onder andere door Sonja. Die zegt, wat ik zo jammer vind, is dat er onder christenen met bijbelteksten wordt gegooid. Dit mag wel, dat mag niet. En dan gelijk geoordeeld. Ik zie dat in de kerk ook waar ik naartoe ga. En dan wordt er gezegd, als je dit niet doet, dan kom je in de hel. Ik ga ervan uit dat God oordeelt. En dat er dus in de hemel mensen tegen zullen komen waarvan we zeggen, hey, jij ook hier. Dat had ik misschien wel niet gedacht. Een andere reactie die binnenkomt, die zegt, ik hoor in het gesprek en in de artikelen van Matthijs op Facebook die ik heb gelezen, dat hij behoorlijk veel zwart-wit christenen en voorgangers tegenkomt. Daar is geen ruimte voor wie anders denkt. Maar ik zit in de kerk waar juist wel die ruimte is. En volgens mij zijn er ook veel christenen die er zo in staan. Ik hoop dat hij ook veel van die mensen tegen mag komen. En iemand anders die zegt, het kruis van Jezus Christus, dat is ons middelpunt. Daarin vinden we de verlossing, de identiteit en de eenheid. En alles daaromheen, dat is de bijzaak. En we zijn geroepen om samen elkaar in nederigheid en liefde op God te richten als één lichaam van één Heer.
1: Matthijs, ik wil je enorm bedanken voor je komst naar de studio en voor het delen van jouw verhaal. Ik vind het altijd wel een eer dat we zo mee mogen lopen. Ook gewoon eigenlijk met jouw hele zoektocht, met jouw proces.
0: Ja.
1: En dat we al jouw wijsheden weer tot ons mogen nemen.
0: Ik vind dat weer spannend.
1: Wel, hè?
0: Ja, zeker. Ik heb een heel bang klein deel in mij die denkt van, oh, mensen gaan het niet fijn vinden. Mensen die worden hier boos op mij. En daar moet ik straks in de auto mee dealen. En dan.
1: En waarom ben je daar bang voor?
0: Nee, dat is gewoon een deel in mij dat de mening van mensen heel belangrijk vindt. En dat heb ik meegekregen vanuit hoe ik op ben gegroeid. Dat is een stukje trauma in mezelf. En dus ik heb een klein bang jongeteel die zegt, doe dat nou niet, ga dan niet naar Jorike.
1: En wat maakt dat je het toch doet?
0: Omdat ik een vaderdeel in mij heb dat zegt van, ik zie gewoon wat er gebeurt. En door kwetsbaar te zijn en door juist wel heel open hierover te zijn, hoop ik dat er mensen zijn die zeggen, ik ben dus niet alleen. Ach, het mag dus wel. Ah, misschien mag mijn hart ook wel die ruimte geven. Ach, misschien is God van nog veel mooier dan ik me kan voorstellen. En dat is het waard. En dat ga ik straks tegen dat kleine jongetje vertellen.
1: Aldus Matthijs Vlaningenbroek. We lieten ons vandaag opnieuw raken door dit verhaal. En natuurlijk staat dit op de podcast, net als heel veel andere afleveringen met Matthijs.
2: Maar we ook zijn hele geloofsreis wel een beetje kunnen meebeleven. Waar je natuurlijk van ziet, waar komt dit nou vandaan? Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er zitten allerlei diepere processen achter. Zoals je denkt, nog eens een keer rustig terugluisteren of een van die andere gesprekken, kijk even op grootnieuwsradio.nl/podcast. Of kijk even in de podcastplayer naar jouw keuze. En dan zoek je gewoon op Thijs en Jorike.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Chapel Worship en u maakt ruimte voor mij. En daarmee zijn we aan het einde van Thijs en Jorieke. Ik wil wel even naar morgen vooruit blikken, Thijs.
1: Ja.
0: Wij hebben natuurlijk, het lijkt al even geleden, weet je nog die hittegolf?
1: Ik kan hem nog heel levendig herinneren.
0: Op die zaterdag gingen wij, de dag na Code Rood, gingen wij naar Ermelo, naar het huis van Ermelo. En gingen wij naar het jubileumconcert van Marcel en Lydia Tzimer. Waarmee ze ook afscheid namen eigenlijk van hun echt volwassen concerten. We mochten backstage, we hebben alles en iedereen gesproken. Het was een fantastische avond. En dat willen we natuurlijk niet voor onszelf houden. Morgen is de dag.
1: Ga je het eindelijk ervan horen? We dachten eigenlijk van tevoren, zou Lydia dat wel aankunnen? Die is gewoon best wel bezig met alles eromheen. Ik vond het eigenlijk verrassend relaxed op die avond.
0: Ja, maar we hebben wel echt te lang, net voor ze oppoes met haar gesproken, hoor.
1: Oh ja. Ja, is dat theater lang?
0: Dat was, ja.
1: Ja, ik zei op een gegeven moment nog, je moet er nou stoppen. Want jullie waren gewoon doorgegaan.
0: Klopt, jij zei op een gegeven moment, van mij moet je over 4 minuten op. En toen was wel een beetje van,
1: Er moest nog iemand een nieuw shirt aan, geloof ik.
0: Eigenlijk moest er nog gedoucht worden, maar dat kon allemaal niet meer. Maar het heeft wel een mooi gesprek opgeleverd. Dus dat ga je morgen horen.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.

0: zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
7: Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten tijdverlies. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud door werkzaamheden. En op de A12 Utrecht-Duitse grens staat een lange file tussen Arnhem-Noord en Duiven. Daar moet je rekening houden met 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht.
8: Goedemiddag. Ik weet niet hoe het jou vergaat, zo midden op de dag nu. Misschien druk. Zomaar eerst even samen een beetje tot rust komen. En daar is dit dan een mooi lied bij.

0: 4Me-machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4Me-machines.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: 4Me-machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4Me-machines.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
9: De Lunchroom.
10: Met Daan Hartgers.
9: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met In Salvation. Ook zij zijn vanmorgen weer druk geweest. Dat zijn mijn collega's van de keukenploeg. Ja, sowieso om alle salades en soepen en sandwiches en zo klaar te maken. Maar grootste klus voor hen blijft toch wel het bedenken en in het elkaar zetten van de muzikale lunchkaart. Want ja, die moet altijd weer origineel zijn, smaakvol, niet onbelangrijk, voedzaam ook. Nou, of het hen gelukt is, dat hoor je zo dadelijk. Het is in ieder geval altijd weer een keuzemenu. Dus straks is de keuze weer aan jou. Eerst maar samen even een beetje settelen, hè, met ons allen tezamen. Plekje zoeken, tot rust komen, genieten van onze lunchroom. Het is 9 over.

0: Soms kan het in het leven zo donker zijn dat niets of niemand je meer ziet. Dat God je niet meer ziet. Nou ja, andersom wel, hè. Hij ziet jou wel. Daarover werd gezongen in dit lied Hold On To Me. Geef niet op, Lauren Daigle. Daarvoor Christian Verwoerd. Was vorige week donderdag nog bij collega Hans te gast in Backstage. Om daar te vertellen over waarom hij een aantal oude liederen van zichzelf opnieuw heeft opgenomen. Het gesprek is absoluut de moeite van het beluisteren waard. En dit was zojuist een van die liederen. Dit is niet ons thuis.
1: De dagtekst.
0: Die krijg je elke dag rond dit tijdstip, rond 11:15. Komt vandaag uit 1 Timotheus 5, vers 8, waar staat: wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Dus wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. De dagtekst voor vandaag. 1 Timotheus 5, vers 8.

0: had het eerder over Christian Verwoerd, die een aantal oude liederen van zichzelf opnieuw heeft opgenomen. Nou, dit lied van zojuist, Refiner's Fire, daarmee is dat ook gebeurd. Maar voor dat origineel moeten we inmiddels ruim 35 jaar terug in de tijd. Je hoorde Brian Doerksen en Mission House. Aansluitend de Psalm Project met God van Hel. Ik kreeg hier net de vraag, ja, een beetje ongeduldig misschien, maar waar blijft de kaart, hè, de muzikale lunchkaart? Komt allemaal goed. Even nog genieten van Matt Redman en Eline.
1: One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound.

0: van alles omgaan in ons hoofd. En Eline zong daarover: kom op, voor de draad ermee. Wat je voelt is nu geen zwakte, juist maar een teken van dat je leeft. Schuif het nou niet van je af. Het komt later je toch wel weer halen. Haal je kop, nou ja, zo je wil, maar uit het zand. En voel wat er te voelen valt. En zo is het ook nog eens. Het is 12:30 net geweest. Tijd voor het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is er in Zeeland veel zon te zien. Terwijl het in het noordoosten wat bewolkter blijft. Het blijft vrijwel overal droog. Temperaturen lopen uit 1 van 21 graden in het noorden tot 27 in het uiterste zuiden. Morgen, dan verdwijnt die bewolking geleidelijk. Wordt het opnieuw op veel plaatsen zonnig. Dan 22 tot 28 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ja, daar is die. Lekker zeg. Originele muzikale lunchkaart van 8 juli 2026. Elke dag een andere kaart, elke dag een ander menu. Het is A of B. Meer keuze hebben we niet, maar het is ook meer dan voldoende, blijkt elke dag. Welk menu wil je straks helemaal horen? Laat het ons weten via onze app. Het is heel simpel, gewoon even A of B intoetsen. En waarom natuurlijk? Ik laat ze eerst even horen.
1: Menu A.
0: Met daarin Jezus uw naam, Build My Life en deze.

0: zeg het maar, lunchroom vrienden en vriendinnen.
1: Daan Hartgers.
0: Wat gaat het worden? En waarom? Laat je stem gelden. Maak gebruik van je kiesrecht. Dat kan vanaf nu A of B. Kom maar door.
2: De Lunchroom.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

0: hoorde Kees Kraaienoord, Mosaic Worship en daarvoor Casting Crowns. En het is precies
1: de lunchkaart.
0: 1:15. En dan weet je het wel, hè. Dan zijn de rapen gaar. Even als de uitslag van onze muzikale lunchkaart. Dank voor het massale stemmen ook vandaag weer. Nou, unaniem kan ik wel zeggen. Nou ja, bijna unaniem is het B geworden. Massaal opgestemd. Ik noem een paar namen. Onder andere die van Waalco en Wim en Wanda en Bert en Stephanie en Sjaak en Gerrit en Ilse en Andrea en Koos en Anna-Marie en heel veel anderen. Dank allemaal voor het stemmen. We gaan hem helemaal uitserveren, menu B, met als nagerecht. Herstel mijn eerste liefde, hoofdgerecht, sky spills over en dit is het voorgerecht. Counting my blessings.
2: De lunchkaart.

0: Jullie stemden op menu B en dus kreeg je menu B. Mooi hoor. Met daarin de liederen Counting My Blessings, Sky Spills Over en Herstel Mijn Eerste Liefde. Morgen, 12:30, nieuwe kaart.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdeshels.nl/geven.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Het zo makkelijk retour.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
8: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Groot Nieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten. Komt door de wegafsluiting daar. Daardoor ook file op de A16. Dus sta je ook 10 minuten in de file voor Terbrechtseplein. En door een auto met pech op de N434 in de Corbelo-tunnel staat het vast op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. Daar is de vertraging nu ook 10 minuten.
13: Wat is de beste houding? Wat kun je het beste doen in voor- en in tegenspoed? Van deze zangeres krijg je hier straks deze tip.

0: enig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Lunchroom.
19: Met Daan Hartgers.
18: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Jackie Velasquez. De laatste dagen horen we allerlei berichten over rampen in Zuid-Europa. Branden die enorm groot zijn. Gebieden waar mensen geëvacueerd worden. Natuurgebieden die zijn vernield. En ja, wat zijn rampen natuurlijk, hè? Dat kan iets kleins zijn, iets persoonlijks, en toch een enorme grote ramp voor jou zijn. Waardoor dan ook, hè? Met welke gevolgen dan ook. Dat bracht ons vandaag bij de gedachte, bij de vraag: welke ramp heb jij ooit overleefd? Misschien een ziekte, of dat je van iemand afscheid hebt moeten nemen, of financiële zorgen of schulden, een burn-out, een ongeval. Er kunnen zich heel veel persoonlijke rampen in ons leven voordoen. Dus welke ramp heb jij ooit overleefd en hoe dan wel? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app. Dus schuif aan hier in onze lunchroom en vertel ons jouw verhaal. Daar kunnen we leren wellicht, hè, onderling van. Dus welke ramp heb jij ooit overleefd? Laat het ons weten via onze app.

0: Je hoorde Chris Tomlin en daarvoor Reijer.
1: De plaat die je raakt.
0: Even na tweeën zong zojuist Jackie Velasquez een lied over bidden, hè, de kracht van gebed. En daarover wordt ook in het volgende lied gezongen. Dat is een lied dat het hart raakt van Rieneke. Dat liet ze ons weten. Een lied over een hoopvolle toekomst. Ondanks gepieker en zorgen.

0: Ik zie hier dagelijks vaste lunchroombezoekers rondlopen. Maar ik vraag me wel eens af, kijk je wel eens rond bij mijn collega's? Luister je wel eens naar hen? Dan heb ik het in dit geval met name over het begin en over het eind van de dag. De programma's De Nieuwe Morgen. En tot slot de dag van vandaag. Nou, ik zou zeker naar hen luisteren. Want zij geven namelijk kaarten weg voor het concert van Cici Winans, Charity Gill, 26 augustus in Rotterdam. Hoe dan, hoor ik je afvragen? Nou, kijk gewoon even op onze site grootnieuwsradio.nl/actie. Daar vind je alle informatie. Dus grootnieuwsradio.nl/actie. Het is 2:30. Tijd voor het Grootnieuwsradio weerbericht alweer. Vanmiddag veel zon in Zeeland. Terwijl in het noordoosten het wat bewolkter blijft. Blijft vrijwel overal droog. Temperatuur die loopt uit 1 van 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden van het land. Morgen dan verdwijnt de bewolking geleidelijk. Wordt het op veel plaatsen droog. 22 tot 28 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Nou, dat is geen ramp, toch? Dat is heerlijk. Maar we hebben het wel over rampen vandaag. In jouw persoonlijke leven, er is al heel veel binnengekomen. Maar welke ramp heb jij ooit overleefd? Laat het ons weten. En dat kan via onze app.
1: Het Christelijke Radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Oud en nieuw kwamen in een paar minuten bij elkaar. Ruim 250 jaar geleden werd dit lied al geschreven. En vorig jaar maakten deze muzikanten, Phil Wickham en Crowder, dit lied ervan. It is really Amazing Grace. En zo is het ook nog eens.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: We hebben het vandaag over rampen in jouw persoonlijke leven. Er is heel veel binnengekomen. Ik vroeg aan jou, ja, wat is jou ooit gebeurd, overkomen? En hoe heb je het leven weer opgepakt? Is dat gelukt? Ik noem een paar reacties. Het zijn er zomaar een paar. Mark die zegt, ik heb in 2017 op het eiland Sint Maarten de orkaan Irma meegemaakt. Oh ja, dat was fors toen, dat weet ik nog. Ja. Martijn die zegt, ja, ik heb van alles meegemaakt. Eigenlijk te veel meegemaakt. En uiteindelijk, alles bij elkaar, ben ik er beter uitgekomen. En Martijn die telt dagelijks zijn zegeningen. Ida zegt, een hartstilstand in 2014. Ik ben gereanimeerd toen door mijn echtgenoot. Ik heb een ICD gekregen. Dat is geen pacemaker, maar iets soortgelijks, zou ik maar zeggen. Die is vorig jaar afgegaan. Tot twee keer toe zelfs, maar die heeft mij wel gespaard. Aldus Ida. Denise, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik sprak je zojuist even heel kort. En ja, ik hoorde natuurlijk dat je wat moeite hebt om te spreken. En dat heeft een oorzaak, hè, Denise. Wat is er gebeurd?
2: Wat is er gebeurd? Nou, wij woonden toen de tijd in Portugal. Mm-hmm. Daar heb ik dus een aanrijding gehad. De opname in dat ziekenhuis gelegen. En toen kreeg ik een hersenbloeding overheen. En daar heb ik dit probleem aan de houden.
0: Ja, ik zal het even. Ja, dat klinkt een beetje onvriendelijk herhalen.
2: Nee.
0: Nee, ik sprak je juist. Jij zegt roep alles maar. Maar ook al omdat het door de telefoon gaat. Je woonde in Portugal, hebt daar een aanrijding gehad. Kreeg later nog eens een hersenbloeding eroverheen. En daardoor heb je dit spraakgebrek. Klopt, hè?
2: Onder andere, ja.
0: Ja, ja. Hoe lang is dat geleden, Denise?
2: Dat is nu 16 jaar
0: geleden. 16 jaar, ja.
2: 23 augustus 2010.
0: Ja. Mag ik je eerlijk vragen, Denise? Dacht je ook wel op dat moment, of misschien later, was het maar voorbij?
2: Nee, dat heb ik eigenlijk.

0: nooit alleen toewerkt. Dat is mijn mooie leventje.
1: Ja, ja. Ja.
0: En nu heb je God, nog steeds een mooi leven, maar een ander leven.
1: Ja, want in hoeverre ben je nog meer beperkt, Denise?
0: Nou, in plaats van dat ik gewoon kan lopen, zoals ik altijd heb gedaan, zit ik nu in de rolstoel en heb je gewoon veel meer te delen met wat je aan kan op een dag.
1: Ja.
0: Terwijl ik altijd een ontzettend bezig bij was. En altijd druk.
1: Ja.
0: Is dat nu voornamelijk rust.
1: Ja.
0: En dan ben ik nog alleen zo moeilijk.
1: Ja. Ja, je wil zoveel meer, Denise.
0: Hè? Ja.
1: Ja. Je schrijft, tot slot heb ik nog één vraag aan je. Je schrijft in het appje wat je ons stuurt. Maar het zijn niet de omstandigheden die bepalen, zeg maar, hè, hoe het verder moet in het leven. Maar dat bepaalt God. Hoe kun je dat zeggen, ja. Denise?
0: Ja, dat vind ik wel. Als
1: God
0: zegt zelf even niet meer weet. En je praat met hem, dan is er daar gewoon altijd in deze het is tijd voor rust.
1: Ja, ja. Zo kun je het ook zien. Sterker nog, zo zie je het. Ik wil je bedanken voor je oprechte verhaal, Denise. Zo lang geleden dus een ernstig ongeluk gehad, een hersenbloeding. Ja, en toch gewoon tussen aanhalingstekens doorgaan met het leven. Dank voor je oprechte verhaal. Denise.
0: Ja, ik zeg eenmaal altijd gaat om de oplossingen, niet om de problemen. En om zoveel oplossingen te vinden, daar hebben we hem voor.
1: Daar kunnen we iets van leren. Niet denken in problemen, maar gewoon in oplossingen en het goede van het leven. Dankjewel.

0: Hillsong Worship met What a Beautiful Name. En aansluitend, die man die kan er wat van, Dinant Rommers. Dien, zo noemt hij zich. Is goed in het schrijven van lieden en ook het uitvoeren daarvan. Wat mij betreft mag hij daar heel lang mee doorgaan. Dit was van hem Heel Mijn Hart Zingt. Het is alweer bijna 2 uur, Hans. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Daan.
0: Je hebt een gast bij je.
1: Zeker.
0: En die gast heeft wat bij zich.
1: Zeker, taart. Ze was gisteren jarig. Ja, ik dacht, daar ga ik even alert op zijn. Maar het is leuk dat ze dat heeft gedaan. Sierra Noah, gisteren jarig geweest. Oh, dus daar moeten we het straks even over hebben. Maar ook over haar nieuwe singles.
0: Ja. Ziet er allemaal heerlijk uit. Ze had hem niet zelf gebakken, zag ik.
1: Dat zei ze.
0: Nou, je verdenkt haar van goede bakkers.
1: Ik denk dat het een goede bakker is.
0: Hartstikke leuk. Nou, dat dus straks. Nieuwe muziek, oude muziek. Het komt allemaal voorbij. Hè. Tussen 2 en 4 in backstage. Allemaal lekker blijven luisteren, natuurlijk. Mooie middag. De lunchroom is morgen om 12 uur weer geopend. Doei.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2:00.
15: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte, omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt Justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. Dan nu het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook een file voor de Duitse grens. Daar heb je ook een kwartier tijdverlies. Dat heeft te maken met grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A27 Breda-Gorkum bij de brug bij Gorkum is de vertraging ook een kwartier door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
17: Afgelopen zaterdag verscheen het nieuwe album van The Bowery, een live registratie van de Are You All You Weary Tour. En op dat album staat ook het lied Radiant Light. We gaan het straks horen, maar eerst de Nederlandstalig Martijn Buwalda.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
21: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
22: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
23: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatsje.
25: Met 20.000

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Backstage.
6: Met Hans van Vuren.
5: Het christelijke radiostation.

0: van God.
1: Martijn Buwalda, zijn nieuwste single heet Bijna Zeker.
2: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
3: Hey, it's Laura Story.
4: Hey guys, this is Blessing Offer.
5: Hallo.
6: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
7: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
8: Met Hans van Vuren.
1: Afgelopen periode zijn een aantal singles uitgekomen van de zangeres Sarah Noah. Zij is vandaag de gast, kan ze daar zelf een toelichting op geven. En zoals gezegd, straks ook nieuwe muziek van The Bowery. Nu een lied van Matt Marr, gezongen door Joy Enriquez. Lord, I Need You.

0: Lorda Nietzsche, Jorge Enriquez, dankjewel voor het zingen van dit lied van Matt Maher.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Afgelopen zaterdag is de laatste editie gespeeld van de All You Wary concertreeks door de Bowery. En die is gevierd ook met de uitgave van een album. En dat album heet A Night to Remember. Een live registratie van die tour. Niet alle liederen zitten erin, maar wel veel. En ook nog een aantal liederen die niet op de oorspronkelijke plaats stonden, zoals Radiant Light. Radiant Light is een vertaling van het lied Wij Blijven Geloven, dat recent is opnieuw uitgevoerd door mensenkinderen. En Rokers vertelde vorige week in de uitzending dat hij zo enthousiast was over dat arrangement van Bas van Nienes, dat hij heeft hem gevraagd, mag ik daar een Engelse versie van maken, en dit is dan het resultaat.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Door en door goed. Dit was de uitvoering van Eline zelf. En daarvoor Radiant Light, nieuwe muziek van The Bowery, maar natuurlijk met die bekende melodie van Wij Blijven Geloven.
1: Backstage Classic.
0: We gaan naar 1998. Het is 28 jaar geleden dat dit lied gemaakt was. Het is misschien wel nog steeds een van de bekendste liederen van zangeres Jennifer Knapp. En vandaag genieten we ervan. Undo Me.
1: Backstage Classic.

Lord's Prayer. We hoorden Matt Maher en daarvoor, ja, toch een klassieker hoor. Uit 1998 van het album Kansas, Undo Me van Jennifer Knapp. Nog een paar minuten geduld en dan is Cyrano in de uitzending. We gaan namelijk luisteren naar Hillsong Chapel.

0: Hosanna in the highest, hoorde Hillsong Chapel. Ja, dan, dat moment is dan toch eindelijk daar. Sierra Noa in de uitzending. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Ja, wat lief, dankjewel.
0: Ja, joh, ik had het al wel gezien. Je leert dat je jarig was. Jou gisteren niet gefeliciteerd, sorry daarvoor.
1: Dat geeft niet.
0: Ik denk, doe ik dat vandaag. Maar je was zelf gewoon, jij kwam hier met taart binnen. En je dacht, dit gaan we niet voorbij laten gaan.
1: Ja.
0: Maar dat... je bent eigenlijk geen verjaardagsvierderd.
1: Nee, klopt. Nee, ik vind het altijd best wel veel gedoe. Allemaal mensen die dan langskomen en voor iedereen hapjes en drankjes regelen. En dan denk ik, doe maar lekker rustig aan. Dus gisteren waren er gewoon twee vriendinnen langsgekomen. Mm-hmm. Ik had wel een hele grote taart gemaakt en dus nog een appeltaart gekocht voor als mijn taart zou mislukken. Maar hij is gelukt en hij is al voor de helft op. En ik heb dus de appeltaart meegenomen
0: hier naartoe. Ja. Nou, dus daar zijn we heel, heel blij mee. Maar je maakt dus een grote taart, terwijl je weet dat er maar twee mensen komen.
1: Maar kijk, dan kan ik er een hele week van profiteren.
0: Dan, ja, dus eigenlijk heb je vooral voor jezelf.
1: Ja.
0: Maar dit was een recept. Het klonk heel goed wat je net omschreef. Wat was het? Witte chocola en pistache?
1: Ja, witte chocola, pistache en witte chocolade pistache cheesecake was het.
0: Oh joh.
1: Maar ik moet zeggen, hij mocht wel wat steviger, want de cheesecake zakte een beetje in. Dus dat is leerzaam voor de volgende keer. Ja. Maar voor de rest was hij wel lekker.
0: Het is gewoon ook een reden om het nog een keer te maken.
1: Nou, dat zijn precies mijn gedachten.
0: Over een paar weken. Maar ben jij een taartenbakker?
1: Nee, dit was eigenlijk de eerste keer dat ik een taart heb gemaakt. Alleen ik hou wel van bakken. Ik heb dan wel vaker muffins of cakes gemaakt. Of zelfs brood één keer. Maar ik dacht, nu ga ik ook gewoon een keer een taart proberen te maken. En op zich pakte het goed uit voor de eerste keer.
0: Mm. Ja. Net voordat de uitzending begon, zei je, ik ben nu wel echt richting de 30. Ervaar je dat ook zo?
1: Nou, ik moet zeggen, mijn vriendinnen vonden dus laatst 5 grijze haren op mijn hoofd. Mm. Ja.
0: Want en dat is wat jullie bij elkaar doen.
1: Dat doen we als aapjes. In elkaars haar kijken. Nee, maar dat is dan één ding. En dat de rimpels iets meer blijven staan. Nee, maar ik mag niet klagen. Ik voel het eigenlijk voor de rest nog niet. Maar het was even wel zo'n moment van, oh ja, ik ga nu echt richting de 30. En ik zit dichter bij de 30 dan bij de 20.
0: Mm. Kortom, je bent 26, dus nog piepkuikertje eigenlijk.
1: Nee, maar jij zei zo net toen ik hier kwam, oh, je bent dichter bij de 50.
0: Dit is dichter bij de 50 dan bij de 0. Dus inderdaad. Ja, maar ja, goed, het is ook wel weer feitelijk.
1: Ja,
0: en dat kun je gewoon naast je neerleggen en dan gewoon zeggen, dat is dan zo.
1: Ja, maar wat je zegt, eigenlijk ben ik gewoon nog piepjong. Dus
0: ja, vanuit mijn perspectief, hè.
1: Precies.
0: Dus, anderen die zeggen, oh, die vrouw is best wel 26 al. Ja, ja. Hey, maar goed, je hebt gebakken en wij hebben taart en dat is hartstikke goed. Bovendien heb je een serie nieuwe muziek gemaakt.
1: Klopt.
0: En voordat we volgende week in zomermodus raken met de backstage, ben jij gewoon even voor dit moment even de laatste gast. Dus het leek me ook wel leuk om jou te vragen. Omdat als ik jou zou vragen, blik eens terug over het afgelopen seizoen, dan heb ik niet het idee dat er geen verhalen zijn.
1: Nee, er zijn wel verhalen. Het afgelopen seizoen bedoel je daarmee gewoon het afgelopen

0: Ja, wat nog meer. Ik heb heel wat nieuwe muziek nog gemaakt. Ja, dat een beetje eigenlijk. Maar het zijn wel gewoon... Oh ja, en ik heb een auto gekocht. Jawel, jawel. Want mijn auto... Dat was echt zo'n stap naar volwassenheid. Want mijn oude auto die was echt helemaal af. En nu dachten we, dan gaan we even alvast een wat grotere auto kopen voor de toekomst. Dus we hebben nu een wat, ja, wat meer een gezinsauto ook gekocht. Dus dat voelde ook echt als een stap naar volwassenheid.
1: Ja, oké, maar... Oké, toekomstgerichte auto. Ja. Je hebt het nu gelijk over een gezinsauto.
0: Ja, zo noem je dat toch?
1: Ja, zo noem je dat. Ja, ik denk sommige mensen die pakken een grotere auto omdat ze bijvoorbeeld een piano mee willen nemen. Nee. Maar jij noemt het gelijk een gezinsauto.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, maar
0: ja,
1: dat zegt ook wel iets over hoe jij naar jouw toekomst kijkt.
0: Nou, weet je, het is gewoon een je kijkt elke keer weer uit naar, tenminste ik, naar de volgende stap. En de eerste stap was verloven, toen trouwen. En dan nu heb je een beetje het over, nou, over kinderen in de toekomst. En dat moet je wel gegeven worden natuurlijk. En we hebben ook helemaal geen haast. Maar we hebben het er wel over dat we het heel leuk zouden vinden om uiteindelijk ook een gezinnetje te mogen hebben.
1: De auto is in ieder geval op voorbereid.
0: Nou, daarom. Ja, de auto hebben we al.
1: Dus dat is een goed begin. Jij vertelde net, ik ben bij hoe heet je man ook weer?
0: Ingmar,
1: ingetrokken. Ja. Jij bent ook, denk ik, vanuit huis getrouwd. Had jij wel eerder al op jezelf gewoond?
0: Ja, toen ik 17 was, toen ging ik studeren, ook in Zwolle, toevallig. En toen ging ik gelijk uit huis. Dus toen woonde ik 3 jaar op kamers. Nou, dat was best even een behoorlijke stap. Want ik was ook gewoon best jong en onbekende stad. Toen daarna ben ik nog naar Groningen verhuisd. Want ik kwam een kamer vrij bij waar mijn vriendinnen woonden met z'n allen. Dus ik dacht, ja, die kans die laat ik niet gaan. Laat ik niet schieten. Dus ik heb daar nog een jaar gewoond. Toen weer naar Zwolle in een appartementje gewoond. Dus dat was ook al even een stap vooruit. Dat ik echt mijn eigen keuken en badkamer had en zo. En toen uiteindelijk besloot om weer thuis te gaan wonen om te kunnen sparen. En toen heb ik nog 2 jaar bij mijn ouders gewoond. En vanuit daar ben ik getrouwd.
1: Ja. Dus op zich het op jezelf en je eigen plekje hebben, daar hoef je niet meer aan te wennen.
0: Nee,
1: behalve dat Ingmar daar nu de hele grond loopt.
0: Ja, nou niet de hele dag, want ik ben daar dus vooral de hele dag. En hij gaat dan aan het werk van ongeveer 8 uur tot 5 uur. Dus hij is wel veel weg.
1: Ja, maar is dat voor jou toch een beetje wennen? Dat je nooit meer echt... ik moet niet dramatisch maken. Nee. Dat je altijd in principe met z'n tweeën zou kunnen zijn.
0: Ja, nou, ik dacht dus dat ik dat... Ik vond het best een beetje spannend in het begin. Ik wist niet hoe dat zou zijn natuurlijk. Dus ik dacht, oh, dat ga ik heel erg wennen vinden. Maar eigenlijk ging dat super soepel vanaf het begin af aan. En werkt het heel goed samen. En tuurlijk zijn er wel bepaalde patronen die hij meeneemt vanuit huis en die ik meeneem. Dus daar ga je dan een beetje nieuwe patronen in zoeken van wat werkt voor ons. Maar eigenlijk gaat het heel soepel. En het scheelt denk ik ook dat we allebei nog ons eigen dingen hebben. Dus hij is soms thuis en dan ben ik weer weg. En dan heeft hij op zijn moment alleen. En hetzelfde geldt voor mij. En ik denk wel dat dat fijn is. Dat je wel die momentjes alleen hebt. Want dat zijn ook momenten dat ik bijvoorbeeld liedjes schrijf. Dat doe ik niet met hem erbij.
1: Vind je niet fijn?
0: Nee, ik voel dan toch minder die... Ik weet niet, de ruimte, de creativiteit. En ik moet zeggen, sinds ik getrouwd ben, ben ik wel minder gaan schrijven. Omdat vaak in de avond, dan zijn we gewoon samen. En vaak in de avond had ik mijn inspiratiemomentjes. Dus daar ben ik nog wel zoekende in. Maar ik denk dat er een hele fijne balans is tussen het samen zijn. En daar genieten we enorm van.
1: Ja.
0: En ook lekker ons eigen ding kunnen doen.
1: Ik zat vorige week even op je socials te kijken. Dat was echt een hilarische reel die jullie gemaakt hadden.
0: Welke
1: ja, die van hoe is het om met een zangeres in huis te wonen? Zo'n romantisch beeld dat jij hem in slaap zingt. Ja. Daar begon het. En vervolgens datgene wat een zangeres eigenlijk door de dag heen doet. Namelijk stemoefeningen. De hele dag in zo'n bellenblaas blazen.
0: Laksfox heet dat.
1: Ja. Wiens idee was het om dat op die manier eens een keer in beeld te brengen?
0: Nou, het grappige is, mensen vragen mij, hoe heb je Ingmar zo ver gekregen? Maar hij is dus degene die zegt, kom op, je moet even op social media wat meer je best doen. Want ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met de socials. Ik vind het soms heel overweldigend en heb niet zoveel creativiteit per se om dingen te bedenken. Daar is mijn vader heel goed in, maar ik ben er iets minder goed in. Maar Ingmar, die is dus ook best wel creatief. Dus hij had ook dat bedacht van, nou, dan moeten we even zo'n grappig filmpje doen van hoe het leven is met jou. Want ik zit inderdaad de hele dag door gekke geluiden te maken, wat dan inzingoefeningen zijn. Maar voor een buitenstaander klinkt dat echt heel raar. Ja. Dus we dachten dat het heel leuk om daar even een filmpje van te maken.
1: Moest hij daar ook aan wennen?

0: Nee, naar begin?
1: Ik weet nog wel dat ik dan ging liptrillen. Zo, prrr, dat deed ik dan. En dan zaten we in de auto, zat ik onderweg naar een optreden. En dan keek hij me nog wel een beetje raar aan. Van, wat doe je nou? Maar na één keer uitleggen was hij eraan gewend. Dus ja, nu kijkt hij eigenlijk niet meer raar op.
0: Dus elke keer als jij nu iets raars doet, dan zeg je nee, dat is allemaal training.
1: Ja, het is
0: dat is allemaal onderdeel. Ja, het hoort er allemaal bij. Ja, dat doe ik altijd.
1: Precies, dat is wel zo.
0: Ja, oké. Okay. En nu ben je dus ook aan het bakken geslagen. Koken, kon je dat al wel?
1: Ja.
0: Of doen jullie dat gewoon gezamenlijk?
1: Nou, ik vind dat Ingmar beter kan koken eigenlijk. Want hij is ook creatief in de keuken. Mijn vader was dat dus ook altijd. Gewoon zelf wat dingen bedenken. Mm. Ik vind dat hij dat heel goed kan, maar ik kan gewoon prima koken. Als ik een recept heb, dan gaat er niet heel veel fout. En ik word steeds wat creatiever dat ik denk, oh, dit zou er ook wel lekker bij zijn.
0: Ja.
1: Dus ik groei daar wel in. Ja.
0: Je hebt nu in 2 minuten tijd 2 keer je vader in het gesprek gevoegd. Kijk, je vader is natuurlijk een creatief mens. We denken met plezier terug aan de tijd dat hij een keer met jou mee was. Ja, maar heb jij bewust dingen van huis uit meegenomen naar jouw huwelijk in?
1: Ja, nou, ik denk bewust en onbewust. Ik denk, wat heb ik meegenomen? Dat is moeilijk om dat nu zo allemaal te noemen. Maar ik denk dat je onbewust sowieso dingen meeneemt vanuit huis. Ik vind het wel heel grappig. Bijvoorbeeld Ingmar is iemand die heel erg ver vooruit denkt. En dingen uitstippelt en heel doordacht is. Mm. En ik ben echt een soort van vlinder all over the place. En leef heel erg in het moment. En dat zie ik ook wel bij mijn ouders. Beetje lekker creatievelingen. En ik zie dus bij zijn ouders ook dat geordenen wat hij heeft. En dat vind ik zo grappig, want daar kom ik nu steeds meer achter hoe verschillend we daarin zijn. Maar ook dat ik denk, hey, je hebt eigenlijk wel een punt dat je hier al over nadenkt. Want in het begin dacht ik, dan had hij het bijvoorbeeld over pensioen opbouwen, weet je wel?
0: Mm.
1: Ik dacht, nou, daar ga ik toch nu
0: ik moet eerst nog 26 worden.
1: Ja. Ja. Toch nu nog niet over na. Wat een gedoe. Ik kreeg dan allemaal helemaal stress. En, maar nu zie ik eigenlijk wel in, oh ja, dat is eigenlijk heel slim dat je daar nu over nadenkt. Want dan kan je zo langzaam dat opbouwen. En dan overvalt het je niet op dat moment.
0: Ja.
1: Maar dat zijn wel dingen, ja, die ik heb vanuit huis meegekregen. Een beetje living in the moment. En hij meer van echt vooruitdenken en alles zorgvuldig uitdenken. Dus ja, ik vind het grappig.
0: Ja, en het grappige is, op het moment dat je dit uitlegt dan en over jezelf zegt, eigenlijk leef ik op het moment. En vervolgens herinner ik me dat je 5 minuten geleden vertelt, we hebben toch alvast nagedacht over een gezinsauto. Dan is dat dus een gezamenlijk samengekomen idee van ja, we genieten van het moment, maar het is ook handig om af en toe even na te denken van wat voor soort auto is
1: op
0: langere termijn handig.
1: Ja, misschien heb ik daarin al een beetje van hem geleerd ook.
0: Ja, samen onderweg is een goed idee en in een auto is onderweg zijn ook een stuk makkelijker.
1: Zeker.
0: Dat gezegd hebbend, wij gaan luisteren naar een nieuwe single waar we straks verder over in gesprek gaan. Het heet Waar was jij? MUZIEK.

0: Dat was Miracles van Colton Dixon. En daarvoor hoorden we muziek van Sarah Noah. Zij is vandaag te gast en dat was het lied Waar Was Jij? Gaan we straks verder even in gesprek. Ik heb even een vraag van mijn collega. Okay. Het is een beetje tussen aanhalingstekens ludieke vraag. Maar het hield hem bezig. Sinds vorig jaar is Zera Worship in Nederland actief. Oh, ja. In hoeverre heb jij daar last van? Vroeg hij zich af.
1: Oh, wat grappig. Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik ben één keer op zo'n conferentie geweest. En toen zei ik, hoi, ik ben Zera. Je moest je voorstellen. En toen vonden mensen dat dan heel grappig natuurlijk. Dat ik dezelfde naam had, bijna dezelfde als de conferentie. Mm-hmm. Maar eigenlijk verder helemaal nooit last van gehad. Nee,
0: verder nooit last
1: nee.
0: van.
1: Nou, goed. Wel lief dat hij daar even naar vraagt.
0: Een geruststelling voor mijn collega die daar toch ernstig mee zat. In hoeverre dat een probleem zou kunnen zijn.
1: Goed.
0: Okay, nou, straks praten we verder over muziek. Heb je thuis een vraag aan Sarah Noah? Ze wil best wel veel antwoorden. Dus we kunnen die vraag allicht aan haar voorleggen. We gaan nu even naar een dagtekst.
2: De dagtekst.
0: 1 Timotheus 5 vers 8. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Nou, daar mogen we het mee doen vandaag. Dit is het Ademproject.

0: been.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben René Postma. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar, met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag is het zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Het is onder andere druk in de grensstreek. Op de A7 Groningen-Duitse grens. Bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door grenscontrole. Verder wordt er gewerkt op de A20 en dat leidt tot file op de A16 Breda-Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En er zijn ook werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. En dat merk je tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum. Daar ook een kwartier op onthoud.
18: De gast vandaag in de uitzending is Sierra Noah. We gaan ook luisteren naar een lied dat Piotr maakt samen met Dwight Dissels. Het heet Mijn Stem, maar weer eerst gaan we naar Keaton Kristen Getty en Shane & Shane. Met z'n vieren in 1 lied.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Welkom op Camping de Oldermeijer Hardenberg.
0: De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
24: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Backstage.
26: Met Hans van Vuren.
25: Het christelijke radiostation.

0: The Lord is My Salvation, Keith and Kristen Getty en ook Shane and Shane.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Ja, vandaag ook met Sarah Noah. Zij is vandaag te gast. We hebben zojuist het lied Waar Was Jij gehoord. Een lied dat we de afgelopen weken al vaker op zender hebben gehoord. We hebben het in telefonisch wel eens over gehad. Job 38, het hoofdstuk waarin Job antwoord krijgt van God nadat hij een paar pittige vragen aan God heeft gesteld. Wat vind je van dat boek Job eigenlijk? Want er gebeurt heel veel.
8: Ja, er gebeurt inderdaad heel veel. Ik moet zeggen, ik heb hem een hele tijd geleden een keer helemaal doorgelezen. Dus ik weet het niet meer precies wat er allemaal gebeurt. Maar ik weet in grote lijnen dat Job eigenlijk... hij wordt uitgetest door Satan, eigenlijk beproefd. En de Heer die laat ook veel toe. En dat Job ook zegt, ja, alles is van me afgenomen. Ja, wat heb ik nog, vrienden die hem verlaten, familie die dood is. Gewoon alles is afgenomen, terwijl hij een hele welvarende man was. Mm. Maar eigenlijk was
0: een hele gelovige man.
8: En een hele gelovige man. Dus het was ook eigenlijk de vraag vanuit Satan. Van ja, maar gelooft hij, zal hij nog zo'n sterk geloof hebben als alle rijkdom, alles hem wordt afgepakt? En dat is een hele interessante vraag. Want de Heer Jezus zegt ook van neem je kruis op je, leg alles af, weet je wel, en volg mij. Maar wat houdt dat nou echt in? Nou, ik denk dat Job dat echt heeft ondervonden, wat dat betekent. En uiteindelijk heeft hij heel veel vragen, hele logische vragen ook, denk ik, gesteld aan de Heer. En heeft God op een gegeven moment hem een antwoord gegeven. Naar mijn idee, maar dat weet, correct me if I'm wrong, was God ook wel heel lang stil. Een soort van, oké, ik laat jou even praten. Mm. En op een gegeven moment kwam God daar met dat antwoord van, oké, maar luister eens even, waar was jij toen ik deze wereld maakte? God is de schepper van hemel en aard. Was jij erbij toen ik de grenzen vaststelde, toen ik de bergen verrees, toen ik het water deed stromen en alles erin maakte? En nou ja, eigenlijk werd Job als mens weer erg op zijn plek gezet. En dat vond ik zo. Ik las dat in Job 38. En dat zette mij ook weer op mijn plek. Ik vond dat echt wel confronterend ook. Maar ook heel mooi en bijzonder om inderdaad weer even stil te staan bij de grootheid en majesteit van God.
0: Ja, kun je daarmee leven?
8: Waarmee precies?
0: Dat, laat ik het zo zeggen.
8: Ja.
0: Ik als vragensteller... Mm-hmm. Vind het heel irritant als ik een vraag stel waar geen antwoord op komt. Job stelt de vraag aan God. Hij krijgt geen antwoord. Wel een antwoord, maar niet het antwoord op de vraag.
8: Nee.
0: Maar meer van, oké, joh, wat denk je wel? Mm. Ik ben God en jij niet. Punt.
8: Ja.
0: Ik zou dat als vraagsteller heel onhandig vinden. Dat ik denk, ja, maar ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag. Hoe is dat voor jou? Kan jij dat wel?
8: Kijk, ik denk dat het ook wel licht aan de situatie. Ik heb nooit in hetzelfde schuitje als Job gezeten, per se. Dus ik merk dat ik nu geneigd ben om te zeggen, ja, ik kan dat. Mm. Omdat ik nog niet dat soort grote vragen heb gehad, denk ik, in mijn leven, waarbij ik echt een antwoord nodig had. Natuurlijk wel als tiener vragen over, maar wie wordt dan mijn man? Weet je wel, heel veel vragen daarover. Mm. En is dit het wel of niet? Dat soort dingen. Maar daarin heb ik ook altijd wel geweten, oké, Gods wegen zijn beter dan die van mij. En ik geloof dat hij een herder is, dat hij voor me uitgaat. En ik wil hem vertrouwen ook daarin. Dus ik kan ook, maar ik ben ook wel iemand die snel dingen naast me neer kan leggen. Tenminste, dat zo ervaar ik het. Dat ik niet per se heel erg blijf doorgaan op die grote vragen. Maar dat ik dan denk, oké, ik wil God vertrouwen. En ik denk ergens ook, als wij alles zouden weten, alle grote dingen al zouden weten, zouden wij dat aankunnen? Ik denk ook dat God stukje voor stukje dingen openbaart en niet alles in één keer, omdat het misschien ook wel helemaal niet aan zouden kunnen. Dat is mijn interpretatie.
0: Heb je in je tienertijd wel eens ervaren dat God wel een antwoord gaf op een vraag?
8: Ja, dat heb ik zeker gehad. Het komt wel weinig voor, moet ik zeggen hoor. Ik ben niet per se iemand die echt Gods stem kan verstaan, als in zo'n zware stem die tot je spreekt. Of dat ik ineens een keer een beeld heb. Echt, dat is denk ik één keer voorgekomen dat ik in één keer een beeld had. Maar wel dat ik ging bidden van, dat was dan een talenten jacht waar ik dan aan mee, of ik werd ervoor gevraagd en ik ging bidden, moet ik hier aan meedoen? Want ik wil eigenlijk gewoon dingen doen waarin ik u mag eren en laten zien. En ik heb niet het idee dat ik dat hier kan. En toen heb ik heel duidelijk, terwijl iedereen omheen zei, ga dat niet doen, niet daarom meedoen, had ik echt een gedachte, maar ik wist, dit is niet mijn eigen gedachte. Dit is volgens mij van de Heer van, ja, ga dat doen. Doe daar maar aan mee. En vanaf het begin tot het einde van dat programma heb ik zoveel rust ervaren. En mocht ik zelfs liederen zingen die over God gingen. Mm-hmm. Beetje indirect, weet sneaky. Maar het ging wel uiteindelijk over God. En mocht ik getuigen over God. En dat voelde heel erg als leiding. Dus daarin heb ik echt een antwoord gekregen van de Heer. Dat kan ik me nog goed herinneren.
0: Je hebt wel meerdere talentenjachten gedaan, hè?
8: Ja.
0: Vergelijking dan, of was die ervaring anders deze keer dat je de Gods stem had ervaren?
8: Ja, was eigenlijk heel erg anders. Want dit was bij All Together Now. Daarin, ja, wat ik zei, ik ervaarde zoveel rust. Ook, je hebt dan voorrondes voor de jury zingen en ik vond het altijd doodeng. Mm. Maar dit ging zo vanzelf. En ik had altijd hele mooie gesprekken, ook met de juryleden. Terwijl ik had later nog een keer aan een ander programma meegedaan. Ik ga niet noemen welk programma, maar dat was echt een flop. En ik had ook echt, ik dacht toen zelf van, ah, dit kan ik wel doen. Ik wist niet zeker of ik Gods stem had verstaan. Maar ik dacht, nee, ik ga het gewoon proberen. En uiteindelijk, toen de shows waren opgenomen, kwam ik echt huilend weer naar buiten. Ik vond het echt een verschrikkelijke ervaring. En ik voelde me alleen maar onzeker. En dus dat was weer heel anders. Mm. Dus dat, ja, dat ik ervaarde dat wel als anders dan bijvoorbeeld bij All Together Now.
0: Ja. Nou, zeg je, ik ervaar de stem van God dus niet zo vaak, of ik hoor hem niet.
8: Nee.
0: Toch heb ik de indruk dat jij een regelmatige bidder bent.
8: Ja, ik bid wel gewoon door de dag heen. Ik hou daar heel erg van, want ik ben ook een external processor. Dus ik moet eigenlijk alles, dat heb ik ook met Ingmar, met mijn man, dat ik wil alles delen. En ik ervaar dat ook heel erg bij de Heer. Ik wil alles met hem delen. Dus in de auto ben ik aan het bidden, of dingen waar ik tegenop zie, daar bid ik wel voor. Of voor andere mensen vind ik het heel fijn om te bidden. Omdat ik wel geloof in de kracht van gebed. En ja, ik denk dat het een heel mooi wapen wat wij hebben gekregen, wat ik ook wil inzetten. Maar het is ook gewoon soms even mijn hart luchten, dat ook.
0: Ja, maar dus, hoe ervaar je bidden dan? Want als je zegt, het is, oneerbiedig gezegd, een beetje eenrichtingsverkeer. Mm-hmm. Wat is dan de functie, het van je afpraten?
8: Ik denk inderdaad soms het van me afpraten, dat misschien meer het leggen in de handen die er wel raad mee weten. Dat ik ook dat gevoel heb van, soms zijn dingen, ja, weet ik er zelf niet zoveel raad mee. Of merk ik dat het zwaar op me weegt. Mm. En dan helpt het mij heel erg om het in Gods handen te leggen. Omdat ik weet dat hij het voor ons wil dragen. En dat hij er wel raad mee weet. Dus dat, en ik geloof ook zeker in de kracht van gebed. Ik heb er laatst over nagedacht van, hoe zit dat dan als wij bidden, maar God die weet alles al van het begin tot het einde en zijn plan staat vast, weet je wel. Wat is dan het effect van ons gebed in de geestelijke wereld? Mm. Nou, ik denk sowieso dat woorden kracht hebben, dus dingen hardop uitspreken kan in de geestelijke wereld veel doen, geloof ik. Bijvoorbeeld de naam van Jezus, als je de Bijbelverhalen hoort over dat ze de naam van Jezus gebruikt en demonen werden uitgedreven, dan zit er heel veel kracht in alleen al het benoemen van zijn naam. Kunnen wij met ons gebed Gods wil veranderen? Weet ik niet. Ik weet dat er, wie was dat ook alweer?
0: Abraham.
8: Abraham, ja, ja. Toch? Die ging dan wel met de Heer een beetje, compromis sluiten, als het ware.
0: Ja.
8: Maar dat vind ik een interessante. Daar ben ik over na aan denken. Maar ik geloof in de kracht van gebed en de kracht van de naam van Jezus.
0: Mm. Nou heb je dit lied dan geschreven. Waar was jij?
8: Ja.
0: Waarin je zegt, eigenlijk word ik net als Job een beetje op mijn plaats gezet. Hij is God en ik ben
8: mens.
0: Een schepsel.
8: Ja.
0: Heeft dat het gebed ook veranderd?
8: Mooi. Ik denk dat het ergens wel wat heeft veranderd. Ik zei het laatst ook aan de telefoon tegen jou. Ik en mijn man hebben eigenlijk sinds kort besloten om knielend te gaan bidden voor het slapen gaan. Om je even weer nederig te maken, klein te maken voor de Heer die zo groot is. En eigenlijk op je knieën te gaan voor God. Dat doen wij nu elke avond voor het slapen gaan. En dat is wel veranderd om ja, ik weet niet precies waarom we dat eigenlijk hebben besloten. Maar volgens mij was het een moment dat we zeiden, maar we willen niet de grootheid van God vergeten en uit het oog verliezen. En we willen eerbied voor hem tonen. Ik denk dat dat het ook is. Eerbied tonen, niet dat we al half slapend aan bidden zijn. En ik denk dat kan ook. Maar dit was onze manier van even weer eerbied te tonen voor God. Dus, en ik merk wel dat het helpt. Dat je veel meer gefocust dat gebed ingaat.
0: Ja. Ja, het is echt even
8: in plaats van half slapend.
0: Ja, het is echt zo'n moment. Niet zo van, oh ja, we moesten ook nog
8: precies,
0: bidden.
8: Precies, even momenten voor nemen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Wij praten straks verder. Mijn gast vandaag is Sarah Noah. Nog één vraag, want ik heb hier een nieuwe single van Piotr. Volgens mij heb jij in het verleden nog wel met hem samengewerkt.
8: Ja, we hebben wel eens samen gezongen. Dan ging hij rappen en ook zingen. Maar we hebben nooit iets samen opgenomen.
0: Nee.
8: Het zou nog wel leuk zijn.
0: Nou ja. Je hebt nog heel leven voor je.
8: Waarom?
0: Ik ben een piepjong. In dit geval is Piotr aan de slag gegaan met Dwight Dissels. Het heet Mijn Stem.
2: Nieuw uit Nederland.

0: Hope's Gonna Find You, we hoorden Ellie Holcomb. En daarvoor Piotr en Dwight Dissels in het lied Mijn Stem. Vandaag is te gast Sarah Noah. Sarah, ik maak me licht zorgen.
1: Oh.
0: Omdat je zegt, ik heb eigenlijk, nu ik getrouwde vrouw ben, 's avonds minder tijd om muziek te maken. Hoe moet dit nou de komende jaren?
1: Ach, wat lief dat je daarnaar vraagt. Nee, weet je wat het is? Ik heb nog wel wat liggen, dus dat komt sowieso goed. Mm. Ik heb sowieso het plan om eind augustus een EP uit te brengen. Dus dan hebben we weer even wat voer, weet je wel.
0: Kunnen
1: mensen even luisteren,
0: even
1: als jullie dat leuk vinden. En daarnaast, ja, ik moet gewoon weer even de ruimte. Kijk, de zomervakantie is nu begonnen voor mij. Dus ik denk dat ik daarin, want mijn man die moet wel gewoon doorwerken. Maar dan heb ik dus overdag wel meer de ruimte, dat ik meer alleen ben. En ja, hopelijk levert dat ook wat inspiratie op.
0: Het hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook gewoon zeggen, joh, gast, allemaal prima. Er zijn zangeressen in deze wereld die gewoon jaren geen nieuwe muziek maken. Dus het hoeft ook niet per se.
1: Nee, dat is waar. Alleen, ik mis het soms wel, hoor.
0: Ja?
1: Dat ik denk, ja, want het is voor mij ook een uitlaatklep. En ik vind het gewoon heel tof om nummers te schrijven. En ik denk, het hoeft niet altijd de beste nummers te zijn. Maar het is ook gewoon voor mezelf. Een soort van dagboek, maar dan in een nummer.
0: Ja.
1: Dus ik mis het soms wel. Ik zou wel weer wat meer willen schrijven. Maar ik heb onlangs nog met Sterre geschreven. Ook een singer-songwriter die nu wat meer ermee doet en liedjes schrijft. En dat was superleuk. Hebben binnen 1,5 uur een nummer geschreven. Zaten we echt in de flow. Dus wie weet dat ik met haar dat ook nog wel verder ga uitwerken.
0: Ja, jij zegt het is ook een soort uitlaatklep. Een soort dagboek bijna. Kijk je wel eens terug op al je liederen en dat je denkt, nou, die bladzijde, die had ik niet per se met de rest van de wereld hoeven delen.
1: Ja, zeker.
0: Ik moet bijvoorbeeld even denken aan een compleet album over liefdesverdriet.
1: Ja.
0: En dat was prima album.
1: Prima.
0: Ja, maar prima. Ook, ik kan me ook voorstellen met de kennis van nu dat je denkt, ja.
1: Klopt. Weet je wat het is?
0: Was ik toen wel dat?
1: Nee, klopt. Ik was gewoon heel erg aan het zoeken. En ik denk, ik had laatst ook een gesprek met iemand hierover dat ik wilde me eerst heel erg richten op de seculiere wereld, omdat ik heel erg het idee had van, ja, ik mag daar juist iets van Gods licht laten zien. Maar het grappige was, ik deed dat dan niet met per se, nou, soms wel nummers die over God gingen, maar ook wel veel nummers die over onzekerheid gingen of liefdesverdriet. Gewoon dingen waar ik als tiener mee worstelde. Omdat, ja, wat ik zei, het is een uitlaatklep schrijven voor mij. Dus dat soort liedjes kwamen eruit. En ik had ook wel een beetje het verlangen om dan door te breken, zoals ik dat bij al die grote artiesten zag. Maar eigenlijk, sinds denk ik 3 jaar geleden, kreeg ik veel meer een hart van aanbidding. Dus dat ik ook in kerken ging zingen en aanbidding mocht leiden. En dat ik merkte, oh, dit vind ik zo gaaf om te doen. En mijn passie werd daar ook groter voor. En toen ontstonden er ook op een gegeven moment meer christelijke nummers. En dat ik meer ook de Bijbel in ging duiken om inspiratie daaruit te halen. Dus toen is eigenlijk mijn schrijfstijl ook wat veranderd. En de onderwerpen zijn veranderd. Dus het was gewoon een zoektocht. En achteraf had ik dat album misschien niet per se willen uitbrengen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het is wel gewoon realiteit. En het was gewoon mijn zoektocht. En dat heb ik gedeeld met de wereld. Ik ben best wel een open boek. Dus ergens voelt het ook wel weer logisch dat online staat.
0: Ja, nou zeg je, ik ben veel meer met de aanbidding bezig. Ook qua muziek. Ook daar, het is een beetje een rare tendens natuurlijk. Maar ook daar kun je doorbreken tegenwoordig. Hoe gek dat ook is als aanbiddingsleider of als aanbiddingszangeres. Is daar een ambitie naar? Of zeg je van, ja, nee, ik sta daar heel anders in?
1: Nou, dat is nu niet meer mijn hoogste doel. Dat was het voorheen wel. Maar ik zie zingen gewoon als een heel mooi middel om tot het doel te komen. Volgens mij heb ik dat ook wel vaker gezegd. Maar het doel van het muziek maken of het zingen van muziek is voor mij echt mensen aan de voeten van de Heer te mogen brengen. En dat de Heer eigenlijk er doorheen werkt, dat hij zijn werk kan doen. Mm. Ik zei het ook tegen jou zo net, van het is eigenlijk, ik vind het een eer om een instrument te zijn in zijn handen. En zo ervaar ik dat ook. Dus waar het voorheen misschien wat meer om mezelf ook wel draaide, wil ik nu niet dat het om mijn naam draait, maar om Gods naam. En dat is elke keer ook weer een gebed van, Heer, houd me nederig. Want op het podium staan is toch een soms ook wel spannende plek. Je staat letterlijk boven de mensen. En het kan wat met je doen. Maar mijn gebed zegt altijd, Heer, wilt u uw werk door mij heen doen? En dat uw naam bekend wordt en niet mijn naam. Dus eigenlijk is mijn verlangen heel erg veranderd daarin.
0: Ja, nou ben je iemand die in het nu leeft, zeg je net. Heb je het idee dat dat wat je nu doet, dat je dat tot je 67ste zou willen doen? Of is dat ook een vraag waar je helemaal niet over nadenkt?
1: Nou, ik denk er wel eens over na en dan heb ik er geen antwoord op. Ik zeg wel heel vaak wat ik nu mag doen en de plekken waar ik nu kom. En ik geef dan ook zangles en ik heb nog een kinderkoor. Ik vind het allemaal heerlijk om te mogen doen. En voor nu is het helemaal goed. Ik heb eigenlijk niet hele grote dromen of verlangens. Want ik vind het heerlijk dat ik gewoon mijn werk op deze manier kan doen. Muziek kan maken op plekken. Misschien dat ik het leuk zou vinden om nog wat meer met mijn eigen muziek ook te mogen doen live. Maar voor nu ben ik gewoon heel dankbaar voor wat ik mag doen. Dus is het gewoon goed, maar ik weet niet tot hoe lang ik dit ga doen.
0: Nee.
1: Geen idee.
0: Maar je hebt ook niet voor jezelf benoemd van ik ben zangeres. Dat is wat Serenoa is. Maar voor deze fase even wel. Maar of je dat blijft, is maar de vraag.
1: Ja, dat is eigenlijk wel de vraag. Ik weet niet hoe lang er nog opdrachten op mijn pad komen. Of ja, hoe lang ik dit nog kan blijven doen. Mm-hmm. Maar zolang het kan, wil ik het wel echt doen. Want ik heb er een enorme passie voor. Dus dat sowieso.
0: Dus voor hetzelfde geld ben je nog 40 jaar bezig?
1: Ja, ja. En al misschien zelfs, kijk, het kan natuurlijk ook dat ik dat in mindere mate ga doen. Mm. Maar ik denk dat ik altijd wel zal blijven zingen en zal blijven schrijven. Want ja, dat zit er gewoon in.
0: Ja. Nou leef je in het nu. We kijken even vooruit, maar we gaan ook even terugkijken. Want je hebt over je tienertijd het lied U was daar geschreven.
1: Ja.
0: Wat was daar de aanleiding voor om een terugblik op voorheen te maken?
1: Ja, eigenlijk niet per se een aanleiding. Ik zat op mijn bed bij mijn ouders. Het was eigenlijk vlak voordat ik ging trouwen. En nou, misschien was het wel een aanleiding trouwens. Want vlak voordat je gaat trouwen ga je dan... Of ik ging even nadenken.
0: Je wilde dat nog even afronden.
1: Ja, ik ging even nadenken over mijn leven. En waar het is begonnen, alles. En ja, en ook mijn geloofsleven. En gewoon eigenlijk was ik de Heer heel dankbaar dat ik hem al mijn hele leven mag kennen. En dat ik ook zijn aanwezigheid mag ervaren in alle fases van mijn leven. En ja, daar gaat dat lied over. Dus het was een beetje een terugblik vlak voor het trouwen. En dit kwam er ook zo uit. En ja, ik vond hem eigenlijk wel heel mooi geworden. Dus toen dacht ik, ga hem uitbrengen.
0: Nou, en toen was hij daar.
1: Ja.
0: Net als het lied. U was daar.

0: Great Are You Lord, we hoorden One Sonic Society en daarvoor nieuwe muziek. We waren even in gesprek en ik schoof naar de microfoon en Serenoa zei, moeten we weer? Ervaar je dit zo?
1: Nee, jij zei toen mogen we weer. Toen dacht ik, oh ja, dat is veel beter om dat zo te doen. Ik vind het altijd super gezellig hoor.
0: Ja, dat is het. Maar misschien vind je de gesprekken buiten de microfoon nog wel interessanter.
1: Nou, ik vind dat soms jammer, want we nemen natuurlijk maar een deel op. Maar wij hebben weer echt interessante gesprekken. En ik zei al
0: echt
1: tegen Hans,
0: ja.
1: Echt. Ik zei tegen Hans, ik wil jou een keer interviewen. Mm-hmm. Dus laat even weten of jullie dat ook leuk vinden. Want dan kunnen we dat misschien een keer doen. Want Hans heeft heel veel wijsheden.
0: Sowieso.
1: In zijn jonge levensjaren opgebouwd.
0: Nou, ja, en ook daarna ook nog wel.
1: Precies.
0: Ja. Nou goed, iemand reageert hier. Jacco, die dat deed hij al eerder.

0: Voordat je hier reageerde. Die zei, ik vind het een mooie uitzending. Het voelt als een weldadige regenbui.
1: Een weldadige regenbui. Wauw. Wat dan? Waar we het over hebben?
0: Ja, want jij zegt ook best wel wijze dingen, hoor.
1: Oké.
0: Op je jeugdige leeftijd. Goed, het is ook heel mooi om te horen hoe jij het geloof beleeft en hoe jij zo'n Job 38 interpreteert en in je leven probeert toe te geven. Maar misschien kan Jaco de weldadige regenbui. Die moet nooit te lang duren, vind ik.
1: Nee, dat vind ik ook. Het is even bam en even...
0: Vorige week, toen het zo heet was, dat je dan denkt, nu het ging buiten waaien, dat je denkt, dit is nu even lekker.
1: Ik vond het zo... Wij wonen op 11 hoog. En wij zagen toen het onweer echt all over the place. Er waren alleen maar flitsen. Mm-hmm. En ik vond dat inderdaad... Ik vond dat heel indrukwekkend. Maar op een gegeven moment wilde ik slapen. En ik weet niet, vanaf jongs af aan was ik altijd al een beetje angstig voor onweer. Op de een of andere manier. Omdat ik dan denk, oh, dan gaat hij hier inslaan. En dan gaat ons dak kapot. Of zo, echt onzin.
0: Ja.
1: Maar dus op een gegeven moment vond ik dat het wel weer mocht stoppen. En dat ik dan even weer lekker kon slapen. Dus... Ik snap de opmerking wel. Ja. Even krachtig.
0: Weldadige regenbui. Nou, Jaco, dank voor dit, voor dit beeld. Hey, ik heb hier een hele mooie backstage classic. Ik heb de indruk, ik projecteer dit lied gewoon een klein beetje, of deze muzikant ook een klein beetje op je vader. Op de een of andere manier denk ik dat hij best liefhebber van muziek van Larry Norman zou kunnen zijn. Klopt dat?
1: Oeh.
0: Je hebt geen idee van.
1: Nee, zie je de angst in mijn ogen?
0: Niet maar meer dat
1: ik
0: dat je...
1: Ik heb er geen idee van.
0: Wat voor muziek luisterden jullie vroeger thuis dan? Zeg niet Annie Rickert.
1: Nee, trouwens... Ja, nee,
0: toch,
1: ja,
0: ook,
1: okay,
0: toch ook.
1: Maar mijn vader, ik weet dat hij wel veel naar Stephen Curtis Chapman luisterde. En hij luisterde naar... ook wel Michael W. Smith luisterden we naar. En nu ben ik weer een andere naam vergeten die ik wou noemen. Maar goed.
0: Een meneer. Ook een meneer.
1: Geen idee, maar laten we er niet op wachten. Want ik merk
0: misschien
1: dat ik een
0: blackout heb. Misschien kun je pa even appen.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar Steven Curtis, jouw muziek lijkt soms wel een beetje op Steven Curtis Chapman.
1: Dat vind ik echt een mooi compliment.
0: Want jij bent ook soms een verhalenverteller.
1: Ja.
0: Dat is wat hij doet. En Don Francisco deed dat ook.
1: Ja.
0: Al van die verhalenvertellers en niet van niet een coupletje, refreintje en vier keer herhalen. Maar gewoon even, ik heb een verhaal. Het zit in een liedje. Ja. Dan is het klaar en dan komt de olifant, is het verhaaltje klaar. En dan dat.
1: Blaast je uit. Ja, maar mooi dat je dat zegt. Want dat is inderdaad wel iets wat ik altijd wil. Gewoon een verhaal vertellen in mijn nummers. Maar nu ben ik toevallig ook bezig met een wat meer samenzangnummer. Dat heb ik nog nooit geschreven. En ik weet niet of dit een samenzangnummer wordt. Dat moet nog blijken. Mm. Maar het leek me ook dus heel gaaf om juist iets te maken wat mensen wat makkelijker mee kunnen zingen. Want ik schrijf niet per se nummers die je in een dienst gaat zingen.
0: Nog niet.
1: Nee. Tenminste, de nummers die ik nu uit heb gebracht, nee, ik vind dat niet. Ik vind dat meer luisteren.
0: Maar als je dan nu een samenzangnummer wil gaan doen, vraag je daar dan hulp bij van mensen die dat vaker hebben gedaan?
1: Nou, toevallig heb ik Reijer gevraagd om even mee te denken. En hij had hele goede suggesties. Hij heeft ook de hele bridge geschreven. Mm. Maar daar ben ik nu mee bezig om dat uit te werken en hopelijk ook eind augustus uit te brengen.
0: Op die EP die...
1: Ja.
0: Klaar moet zijn.
1: Ja, klopt. Die dan inderdaad klaar moet zijn.
0: Oké, nou laten we daar straks nog even naar kijken. Dan doen we nu Larry Norman. Geen idee of je dit vroeger geluisterd hebt, maar misschien herken je het. Ja, even appen.
1: Ja.
0: Larry Norman. Survivor.
1: Hij zegt yes.
0: Yes.
1: Ja, hij luistert. Oké. Okay.
0: Heel goed.
1: Ja,
0: nou, top. Bij deze speciaal voor vader Gert, Soul Survivor.
2: Backstage Classic.
3: Hij zegt in het yes.
1: Je hebt je microfoon.

0: Ja, bij de familie van Vijver werd weer helemaal genoten. Soul Survivor van Larry Norman. Nou, dit heb je herkende. Je herkende hem toch?
1: Ik herkende hem wel.
0: Ja, ja. Tof.
1: Ik durfde even niet te zeggen dat ik eigenlijk de naam niet helemaal herkende.
0: Nee, dat is dan goed. Als je er gewoon maar in ieder geval een goed gevoel mee hebt.
1: Ja, dat inderdaad. Ja,
0: bij deze. Hey, even terug naar je EP. Die gaat eind augustus verschijnen. Wat is het idee? Zijn die twee singles die nu uit zijn, horen die daarop? Of is het weer iets anders?
1: Ja, die horen daarop. En het is eigenlijk een EP die... Nou, iets meer gebaseerd. De nummers zijn iets meer gebaseerd op bijbelteksten. En ik vind dus vooral psalmen heel mooi. Dus ik heb één nummer, dat samenzangnummer waar ik het over had, waarvan ik hoop dat het een beetje een samenzangnummer wordt. Mm-hmm. Die komt uit Psalm 96. En dan heb ik nog een ander lied, dat is wat meer een luisterlied. Die komt uit Psalm 23, hele bekende. Ja, en Job 38 natuurlijk. Dus het wordt uiteindelijk een EP van 5 nummers, is de bedoeling.
0: Kijk,
1: ja.
0: Dat is eind augustus.
1: Ja.
0: Het is nog niet zover, dat duurt nog 7 weken. Heb jij nog iets van zomervakantie? Want het noorden, tussen aanhalingstekens, heeft nu vakantie. Maar hoor je Zwolle bij het noorden?
1: Ja, ik woon nu in Zwolle, maar dat hoort nog bij het noorden.
0: Dat hoort bij het noorden, ja. Dus je hebt nu officieel vakantie.
1: Ja.
0: Ja, en is dat ook effectief zo de komende periode? Of moet je over een paar weken weer aan de bak?
1: Nee, ik heb eigenlijk het best wel rustig. En volgens mij deze maand maar 2 of 1 optreden. En dan volgende maand weer iets meer. Maar het is heel rustig. Ook geen lessen meer, zanglessen die ik geef. Dus ik heb nog wat schrijfsessies gepland. Met medemuzikanten. En ik heb nog een vakantie gepland naar Spanje. Ik ga Rick Jan, mijn pianist, met zijn vrouw... opzoeken. Zij gaan altijd daar surfvakanties doen. Of in Spanje of ergens anders. En mijn man moet doorwerken. Dus ik dacht, ik vind het wel leuk om toch nog even weg te gaan.
0: En kun jij surfen?
1: Nee. Maar ik hoop na deze vakantie dat ik dat heel goed kan.
0: Dus daar is ergens nog even een plan dat tot uitvoer moet komen.
1: Ja, precies. Ja, maar zij gaan me een beetje helpen. Dus hopelijk leer ik het van hun. En dan 5 dagjes in Spanje. Dus dat lijkt me heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, lekker. Dan ga
1: jij dan trouwens?
0: Wij gaan naar Oostenrijk.
1: Heel mooi.
0: Even lekker. En dat is af en toe een weldadige regenbuitje.
1: Ja.
0: Voor de rest is het een mooie zon, mooie omgeving.
1: Mooi daar. Ja.
0: Dus we gaan er even tussenuit. En in dat geval voor iedereen die denkt, backstage. Ja, backstage wordt in die periode door Lucas en Tom waargenomen. Dus dat blijft gewoon het hele zomer een gegeven. Ik ga je voor nu bedanken, Sarah Noah. En eind augustus, dan gaan we de EP wel horen.
1: Ja. Dat is wel de bedoeling.
0: En dan gaan we gewoon weer contact hebben. Ik wens jou een hele toffe zomer.
1: Dank je wel.
0: En dank voor je komst. Dank voor de taart en de slagroom en de gezelligheid.
1: Ja, jij ook bedankt. Het was heel fijn.
0: En straks na 4 is het programma De Dag van Vandaag daar. Ik heb nog 1 lied voor je voor het nieuws van 4 uur. En die is van Natalie Lane. The Long Way.

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Garage Ploeg in Surijsterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij... we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan... en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt... voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker twee meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op nieuwjaarsdag twee tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam... moet naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC... en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber... Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Bijna 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. En een fors begin van de avondspits. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg, de kop van 14 kilometer file. Vanaf afrit Veghel rijdt het langzaam. Oorzaak is een kapotte auto. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. Ook een half uur vertraging al op de A27 als je vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Bij Gorkum 6 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16.
16: Goedemiddag, de woensdagmiddag van Grootnieuws Radio. Laurens hier, goed dat je erbij bent. Zometeen een nieuwe middagshow. Ja, ik heb zelf nogal een gênante dag achter de rug. Ik weet hoe jouw dag was, maar ik zal er zo even iets over delen. Matt Redman komt er ook aan met Unbroken Brace.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen.
14: Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Het verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
23: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
24: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
26: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
27: Iedereen begrijpt elkaar.
28: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
29: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
30: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
31: Luister deze week en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gale. De dag van vandaag.
32: Met Laurens van der Kraats.
31: Het christelijke radiostation.

0: Ja, ik vind het wel gaaf hoor. Matt Redman heeft dit lied gemaakt. Maar hij deed het echt niet alleen. Er hebben 350 aanbidders meegedaan bij de live-opname. En hij had echt zoiets van, ja, dit is niet een prestatie van mij alleen geweest. Maar zoveel mensen hebben meegedaan. Technici, muzikanten, zangers, songwriters. En hij dacht, weet je, daar moet ik iets voor bedenken. Dus op de albummoes, uiteindelijk wat het geworden is, hebben al die mensen die mee hebben gewerkt hun handtekening erop gezet. En dat is uiteindelijk het album artwork geworden. Gaaf toch? Unbroken Praise hoorde je van Matt Redman. En daarmee zijn we begonnen, een fonkelnieuwe middagshow. Het is 10 minuten voor 4. Welkom!
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Goed dat je erbij bent. Het is het eind van de middag, woensdag 8 juli 2026. Ik hoop dat je een lekkere dag achter de rug hebt tot dusver. Ja, ik had vooral een hele leuke middag. Want onze meiden van 4 en van 6 die hadden het thema kunst op school de afgelopen weken. En als ware Picasso's gingen zij aan de slag de afgelopen weken. De mooiste dingen creatief aan het maken. En vandaag was er op school een heus museum geopend. En de ouders die mochten dan als bezoekers langskomen. En dat was superleuk. Heel goed over nagedacht. Er was een kassa. We kregen een plattegrond mee. Nou, de kinderen mochten echt hun ouders helemaal verwelkomen en rondleiden. En we werden als ouders ook gesminkt na binnenkomst. Dus allemaal leuke smileys en hartjes kreeg ik op mijn wangen. Ja, heel leuk. Hele leuke middag gehad. Maar toen gebeurde het. Ik moest daarna snel door. Ik moest de kinderen naar zwemles brengen. Belangrijke afspraak voor ons nieuwe huis. Moest in gesprek met de verzekeringsadviseur over ons huis en zo. Nou, en ik had wel op een gegeven moment het gevoel, er klopt hier iets niet. Gewoon de manier waarop die meneer in pak nou me aan het kijken is en zo. Is er iets met mij? Nou, ik kwam op een gegeven moment thuis, doe de deur open. Een vrouw kijkt me aan en die begint direct te lachen. Zegt, schat, heb jij die smink van vanmiddag helemaal niet van je gezicht gehaald? Je lijkt wel een clown.

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Dit is best

0: prettige zomerse track van Toby Mac. Je hoorde Nothing Sweeter.
1: 1 uit 1008.
0: Vandaag een lied die gemaakt is in het noorden van het land, in de Stadskerk in Groningen. En ik denk dat ze daar voor een groot deel al in de vakantiemodus zitten. Ze hebben ook wat minder diensten, kerkelijk tropenrooster. Ja, deze hele zomer doen ze een serie waarin ze elke zondag het leven van een andere discipel uitlichten. Dat vind ik dan wel weer een mooie. Ja, en misschien hebben ze ook alweer wat meer tijd voor muziek in deze periode. Want dat doen ze ook. Vorig jaar hebben ze deze uitgebracht. Bekend lied op basis van Psalm 118. Ja, ik denk dat je hem wel kent. Dit is de dag, maar dan ineens in een swingende uitvoering. Ja, en dan is die ook perfect voor zo het eind van de middag. Bijvoorbeeld onderweg naar huis of terwijl je lekker in de keuken bezig bent met wat voorbereidingen voor het avondeten. Op plek 563 in de top 1000 van dit moment. De Stadskerk Groningen. Dit is de

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans. En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: dat al jaren de wereld overgaat. Als je richting het zuiden, richting Frankrijk gaat, kan het zomaar zijn dat je hem dan ook ineens in het Frans hoort. En dan klinkt hij zo. Ook niet gek, hè? Ja. Sebastian Damry is dit. En Joris is juist een uitvoering van Heritage. Count your blessings. Maakt dit 5:01. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. President Trump zegt dat er nieuwe aanvallen komen op Iran. Op de NAVO-top in Ankara zei hij: we gaan ze hard raken en ze hebben het verdiend. Hij geeft Iran de schuld van aanvallen op schepen en wil dat het afziet van kernwapens. NAVO-baas Rutte is tevreden over de top in Ankara. Er was een enorm gevoel van eensgezindheid, zei hij. De landen hebben afgesproken dat ze meer geld uittrekken voor hun legers en dat ze Oekraïne blijven steunen. De zeldzame reuzenpenisplant in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp staat in bloei. Het gebeurt maar heel af en toe. Het is pas de derde keer in meer dan 60 jaar. Medewerkers hebben de penisplant met de hand bestoven om hem te laten bloeien.
0: Ja, sorry hoor. Het is het Christelijk Ruisshow van Nederland. En we hebben het even over de penisplant die in bloei staat. Nou, het kan allemaal op deze woensdagmiddag. We gaan naar het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en het blijft droog. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Morgen start de dag grotendeels bewolkt. Vanuit het zuiden laat de zon zich steeds meer zien. Het wordt dan 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dan zal de penisplant goed op gedijen. Dan de situatie op de weg. Goeie van de ANWB.
2: Het is al erg druk rond Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door werkzaamheden. In totaal 568 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door een kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. 40 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 20 kilometer file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij het Terbrechtseplein 12 kilometer vanaf knooppunt de Ridderkerk duurde 35 minuten langer over. Half uur vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. En ook een half uur vertraging als je kiest voor de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want bij Tilburg Reeshof staat de kop van 9 kilometer file. 25 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. 2 kilometer file voor de aansluiting met de A16.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Begin dit jaar komt dit lied uit van Andrew Rip. En waar heel veel liederen juist vanuit een menselijk perspectief is geschreven, is dit vanuit Jezus perspectief geschreven. I will do it again. Andrew Rip.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: Marcel, Elida Zibber, ik zie uit naar de dag, hoorde je.
1: Mijn woord was strand.
2: Pit, tank, rooster, leerlingen.
1: Een relatietest.
3: Woord van vandaag.
0: Welke woorden typeren deze woensdag 8 juli 2026? Dat is de vraag en jij kunt er aan meedoen. Want ik heb hier een lege pagina van vandaag die ik graag vul met de woorden die iets over deze dag zeggen. En jij hebt natuurlijk deze dag ook meegemaakt en ik wil graag een beeld krijgen van hoe jouw dag was. Dus laat het gerust weten door ons een appje te sturen. Dan kunnen we het hier op gaan schrijven op de pagina. Ik begin even met het nieuws. Want president Donald Trump die zegt dat een vredesakkoord tussen de VS en Iran wat hem betreft van de baan is. Na nieuwe aanvallen over en weer noemde hij Iran tuig en zei hij dat verder onderhandelen geen zin meer heeft. De spanningen die lopen daarmee opnieuw flink op, terwijl beide landen elkaar de afgelopen dagen militair hebben aangevallen. En dan is gelukkig ook leuk nieuws, voor mij als vader van 3... want uitjes in de vakantie die kunnen soms best wel in de papieren lopen. Werk je misschien ook wel als je een gezin hebt. Nou, vanaf volgend jaar wordt het wat leuker om op pad te gaan met het OV. Want dan wordt het openbaar vervoer namelijk helemaal gratis voor kinderen tot 12 jaar, zolang ze met een betalende volwassene meereizen. In de trein kon dat al, maar straks geldt die regeling ook in de rest van het openbaar vervoer. Tegelijkertijd verdwijnt de landelijke OV-korting voor 65-plussers, waardoor voor ouderen juist duurder uit zijn. Oude organisaties zijn daar kritisch op, omdat ze bang zijn dat ouderen daarom minder vaak de deur uit zullen gaan. En dan het woord van vandaag, openbaring voor ondernemer Mark Baan. Want hij was bij een kerkdienst die zijn leven op zijn kop zette. En dat deed hem besluiten om zijn familiebedrijf Taxi Baan te verkopen. En dat doet hij omdat hij gelooft dat God hem echt geroepen heeft om mensen in aanraking te brengen met de Bijbel. Bijzonder verhaal. Als je er meer over wil lezen, ga dan even naar oost.nl. Ja, het is kwart voor vijf en de vraag aan jou. Hoe was je dag vandaag? Wat heb je meegemaakt? Wat houdt je bezig? Misschien heb je vandaag ook wel een openbaring gehad. Dat je ineens iets hoorde, zag, meemaakte. Dat je dacht, ja, dat is toch wel iets, hier moet ik iets mee. Of misschien heb je vandaag iets gedaan waar je heel lang tegenop hebt gezien, maar wat vandaag eindelijk is gebeurd. Heel benieuwd. Jouw dag in één woord mag je nu beschrijven door te appen naar de studio. Ondertussen muziek van Seth Slater. Ja, zijn woord van vandaag is bye, bye, dubbel bye. Ja.

0: Stef Sleeter met Bye Bye. En dit was muziek uit eigen land, Sela. En Kom tot hem. Nou, dat lied sluit mooi aan op het woord van vandaag van Evelien. Kom, ontvang, drink en eet. Nou, haar woord van vandaag is namelijk moeder-zoondag. Samen op stap, lekker geluncht. Cadeau voor moederdag vandaag verzilverd. Nou, dat is een lekker dagje. En Marco die deelt een spannend woord, heterdaad. Diefstal bij het moestuinkraampje van M&M's Moestuin. Mijn zoons hebben een kraampje en gelukkig hadden we een kenteken zodat de politie een bezoekje kon brengen. En zo toch nog betaald. Kijk, daar gebeurt het allemaal. Nou, fijn dat het allemaal opgelost is. Dan gaan we naar Bico en Romme toe. Goedemiddag, wat is jullie woord van vandaag, mannen?
1: Goedemiddag. Ons woord is zegening.
0: Zegening, en waarom?
1: Zegening. Ja, omdat we eigenlijk omdat we op de radio mogen komen vandaag.
0: Nou, dan is dat bij deze al gebeurd, inderdaad. No way back wat dat betreft. Maar vertel, want waarom wilden jullie dat zo graag?
1: Nou, wij gaan binnenkort op de fiets naar Marokko toe fietsen.
0: Hou even, jullie gaan binnenkort naar Marokko op de fiets?
1: Op de fiets.
0: Oké, jullie maken geen grapje met mij nu, hè? Dit is een serieuze zaak.
1: Het is helemaal serieus.
0: Oh,
1: en het is geen elektrische fiets.
0: Echt? Ja? Gewoon nog de oldschool bike?
1: Ja, okay. Ja.
0: En waarom? Waarom hebben jullie dit gekke plan bedacht?
1: Ja, wij dachten... het idee ontstond een beetje bij dat het mij gewoon vet leek om een keertje zo'n avontuur te gaan doen. En Romy is wel zo gek om met mij mee te gaan. Dus daar begon het allemaal een beetje mee.
0: Ja,
1: van het avontuur, de vrijheid.
0: Ja, en het is dus enerzijds echt een ludiek project, een wens, iets wat je graag nog wilde doen. Maar het is ook voor een goed doel, heb ik begrepen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is helemaal waar. Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk waren we een beetje op zoek naar, kijk, we gaan zo'n mooie reis doen. Maar hoe kunnen we ook impact maken met deze reis? Hoe kunnen we meer doen, iets groters doen dan onszelf? Dan wat wij aan de reis beleven? En toen waren we op zoek naar een mooie stichting of iets waar wij impact voor konden gaan maken. En toen kwamen we Laurien tegen.
0: Ja, precies. Want zij heeft een organisatie. En wat doet zij precies?
1: Nou, Laurien die is 4 jaar terug begonnen met geven van voorlichtingen en trainingen op scholen hier in Nederland. En dat is heel erg rondom seksualiteit en zelfliefde en hoe ga je om met relaties. En daarin voorlichting geven. En nu is zij 2 jaar terug begonnen met de missie Mission of Hope. En Mission of Hope zet zich in voor de jongeren in Congo en Burundi. En de situatie daar is ontzettend schrijnend. Ja. En we hebben haar laatst geïnterviewd. En toen heeft ze ook ons meegenomen in wat daar zoal gebeurt. En wat voor werk zij daar verricht.
0: Ja.
1: En het is gewoon ontzettend gaaf om te zien hoe zij vol liefde vanuit God en vanuit zijn vertrouwen zich hard maakt voor deze jongeren.
0: Hmm.
1: Zij vertelde bijvoorbeeld dat zij in haar eentje nu inmiddels 2 keer daar naartoe is geweest. En het is gewoon conflictgebied. Alle overheidsinstanties hier in Nederland zeggen van ga daar vooral niet naartoe. En zij gaat daar als alleenstaande, gewoon als vrouw zeg maar, in haar eentje gaat ze daar naartoe. En doet ze dat gewoon omdat zij vertrouwt op God.
0: Ja.
1: En denkt dat dit de goede manier is. En wij vinden dat gewoon zo gaaf om te zien hoe zij zich daarvoor inzet. Dat wij zoiets hebben van wij willen voor jou impact maken.
0: Wauw, wat een toffe missie. En wat gaaf dat jullie hier die meters voor gaan maken. Hoe reageerden zij toen ze hoorden dat jullie dat voor haar willen doen?
1: Ja, zij was echt super enthousiast. en ze voelde zichzelf vereerd dat wij haar een berichtje hadden gedaan. Omdat ze ook nog zo'n beginnende stichting is. Nog best wel een jonge stichting.
0: Ja.
1: Was ze best vereerd dat wij voor haar stichting wilden gaan fietsen, zeg maar.
0: Ja, ja. Over precies een maand gaan jullie van start, hè? En jongens, even realistisch. Hè? Hebben jullie het een beetje uitgezocht? Hoe haalbaar is het om op de fiets naar Marokko te gaan?
1: Ja, het wordt wel een taaie. Ja.
0: Heb je het een beetje uitgezocht en zo?
1: Ik ook niet per se van fietsen.
0: Dat moet er ook nog bij komen. Oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Oh man.
1: Ja, we zijn op zich wel bij de sportief aangelegd. En op zich, we hebben ook al veel tijd vooruit getrokken.
0: Ja.
1: Dus we verwachten dat we ongeveer 3 maanden over gaan doen. En we fietsen naar Tarazout. En onze campagne heet Van het platteland naar het Sahara-zand.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Goeie one-liner. Nou, ik vind het mooi. Laten we contact houden. Ik denk volgende maand, op het moment dat jullie gaan starten, eventjes een belletje doen over hoe dat allemaal gaat. En of jullie lekker voorbereid zijn op al die meters in de benen. En ja, misschien ook wel goed om eventjes een oproepje te doen op de radio, of niet?
1: Ja, zeker, ja. Nee, we hebben samen op de Bres hebben wij een pagina. Die heet Van Platteland naar Sahara-zand. En daar kunnen mensen kijken wat we doen, het volgen. We staan ook onder Platteland naar Sahara-zand op Instagram. Posten we heel veel. Dus daar TikTok kun je alles volgen. En doneer ook als je je geroepen voelt en dit een bizar mooi doel vindt, net als wij.
0: Voor onder andere Congo, dus Mission of Hope, de organisatie die er ook achter zit, die ze steunen. Yeah. Heel veel succes mannen met de voorbereidingen.
1: Ja, we hebben zin in.
0: Bedankt. Top, goed bezig. Nou, als je ze wil steunen, ga naar die website of app even naar de Studio van Groot Nieuws. Kunnen we je een linkje naar je doorsturen. Het is bijna 5 uur, zo direct krijg je natuurlijk het laatste nieuws. En muziek komt er ook nog aan van onder andere Cody Carnes.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdezeils.nl/geven.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
1: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
2: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven, maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over de toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
6: Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringerwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim een kwartier. Er staat een auto in brand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En dat wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging.
7: Goedemiddag, zometeen kans op kaartjes voor CC Winans en Charity Gill. En de muziek van Cody Carnes. We zitten lekker in de psalmen deze uitzending. We hadden net al een lied geïnspireerd door Psalm 118 en zo 119.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
14: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De dag van vandaag.
20: Met Laurens van der Kraats.
19: Het christelijke radiostation.

0: Tony Carnes, take you at your word.
1: De dag van vandaag.
0: 9 minuten over 5 op de woensdagmiddag. En het is niet zomaar een middagshow vandaag, want we mogen weer 2 kaarten weggeven. En dit keer doen we dat voor een prachtig concert in Ahoy Rotterdam. Misschien herinner je je nog wel dat we een paar weken geleden kaarten weggaven voor King & Country. Zij staan later dit jaar op datzelfde podium. Maar 1 dag eerder zijn het CC Winans en Charity Gill die Ahoy gaan vullen met een geweldige avond vol muziek. En voor dat concert geven we deze hele week kaarten weg. Meedoen is heel eenvoudig. Ga naar grootnieuwsradio.nl/actie en meld je daar aan. We stellen je daar de vraag, wie wil jij meenemen? Mag echt iedereen zijn? Je kapper, je tandarts, je buurvrouw, maar natuurlijk ook je partner. Bijvoorbeeld als jullie iets bijzonders te vieren hebben. Bijvoorbeeld misschien wel omdat je 34 jaar getrouwd bent. Zoals Kees Kraaienoord vandaag. Dus Kees, mocht je luisteren, ook voor jou, hè? Grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Goodness of God van CC Winans op Groot Nieuws Radio. Hoe gaaf zou het zijn om haar gewoon live mee te maken?
1: Luister deze week en win kaarten voor CC Winans en Charity Gale.
0: Deze hele week maak je dus kans op tickets. En ik ga nu iemand bellen die mee heeft gedaan met onze actie via grootnieuwsradio.nl schuine streepactie. 26 augustus, Ahoy Rotterdam, samen met Charity Gale.
2: Hallo?
0: Hallo, met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Hi, met Lise.
0: Hi, Lise. Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
0: Ja?
2: Ja, gaat goed.
0: Hoe was je dag vandaag?
2: Ja, een beetje rustig. Prima.
0: Ja. Nou, mooi.
2: Niet heel druk, lekker rustig.
0: Lekker, lekker. Hé, ik bel jou met een reden. Heb je enig idee?
2: Met de winactie.
0: Ja, voor CC en Charity. Waarom heb je meegedaan?
2: Ja. Ik heb meegedaan om het cadeau te geven aan mijn ouders.
0: Oh, en waarom?
2: Ja. Omdat ik vind dat ze een keer wat leuks mogen doen met z'n tweeën na al die jaren dat ze er voor ons waren.
0: Ah, wat lief.
2: Ja.
0: Ja, en je schrijft ook dat ze het wel verdienen na de tijd die ze achter de rug hebben. Kun je daar iets meer over zeggen?
2: Ja, mijn moeder is een aantal jaar geleden ziek geweest, had borstkanker gehad. Hm. En toen daarnaast mijn tante ook aan kanker overleden. En daar hadden ze het zwaar mee. Dus.
0: Ja. Ja, en wat lief dat je dan dit zou willen doen. En hoe zou je je ouders beschrijven? Waarom vind je ze zo lief? Waarom vind je ze zo behulpzaam?
2: Nou ja, ze zijn gewoon zorgzaam. Ze zijn er altijd voor me. Wat er ook is. Weet je, ze komen me halen als ik ergens ben. Ja. Dus ze staan er gewoon voor me klaar.
0: Ja.
2: Dat is echt, meer kan ik niet wensen van ze.
0: Ik weet niet of ze in de buurt zijn, Lise, je ouders op dit moment.
2: Nee, ik sta in de winkel toevallig.
0: Oh, oké. Nou, geen enkel probleem. Maar dan is de volgende boodschap is er niet een ophalen, maar is er een bezorgen. Want jij mag je ouders de boodschap gaan bezorgen dat ze die kaarten mogen weer.
2: Oh, nou. Dankjewel.
0: Je mag ze aan je ouders geven.
2: Ik denk dat ze er heel blij mee zijn.
0: Nou, dat denk ik ook. Dat weet ik wel zeker. Ja. Heel veel plezier ermee met het geven. En ik wens ze heel veel plezier. Laat me even weten wat ze ervan vonden.
2: Ja, doe ik.
0: Oké.
2: Dankjewel, hè.
0: Nou, succes met de boodschappen, Lise. Hoi, hoi.

0: Band met Elise Krijgsman. Morgen dans je weer. En daarmee werd het bijna 5:30 en krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-landen zijn echt wel eensgezind en het zal binnenkort aan de buitenkant zichtbaar worden, zegt premier Jette. Voor de NAVO-top haalde president Trump nog uit naar de bondgenoten, maar binnenskamers hebben wij een goed gesprek gehad, zei Jette. In Apeldoorn was gisteravond brand in een asielopvang en zeker 10 bewoners kunnen voorlopig niet terug. Het opknappen van hun kamers gaat zeker 2 maanden duren. De brand is niet aangestoken, hij begon bij een fatbike. Venezolanen in Nederland zijn een inzamelingsactie begonnen voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. Ze roepen iedereen op om bijvoorbeeld babyvoeding, shampoo en zeep te doneren.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Ja, lekker weer vandaag wederom. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het roept af tot ongeveer 15 graden. Morgen start de dag grotendeels bewolkt. Vanuit het zuiden laat de zon zich steeds meer zien. En het wordt 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Ze drukken dan normaal op de weg. Vooral door werkzaamheden, veel vertraging voor het verkeer. Maar ook een aantal incidenten. Bijvoorbeeld een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat gebeurde op knooppunt Prins Klausplein. Daar is de linkerrijstrook dicht tot 6:00 vanavond. Staat er ondertussen 10 kilometer file met 30 minuten vertraging. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Den Oever. 30 minuten vertraging bij Wieringerwerf. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar stond een auto in brand. 9 kilometer file en 1 uur vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. 3 kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Door 9 kilometer file tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een onwelwording. Werkzaamheden op de A20, daardoor viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 30 minuten tijdsverlies. En 40 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Oud-Beijerland 12 kilometer file, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel en sterk als je in de file staat.
3: Laurens van de Kraat.
0: Ondertussen misschien wel zometeen ook voor jou in de auto de rode draadplaat. We waren gisteren bij Christian van Woerd met Jeruzalem, stad van goud. Gaan we zo op door naar Celtic Worship, Your Kindness.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: Celtic Worship en Your Kindness in de middagshow van Groot Nieuws Radio, waar we op zoek gaan naar
1: de rode draadplaat.
0: Nou, er komen nu al wat leuke suggesties binnen, dat is mooi om te zien. Maar we gaan het formeel nog even aftrappen, zo om 5:05. Met misschien ook wel jouw reactie als gevolg. We waren bij Corey Asbury afgelopen maandag met Egypte. En toen gingen we van Egypte naar een andere plek uit de Bijbel. Het bracht ons bij Jeruzalem, de stad van goud. Christian van Woertsel.

0: Dit is waar we zijn.
1: De Rode Draadplaat.
0: En de vraag is nu, waar gaan we naartoe? Jij bepaalt het, zeg het maar. Blijven we in de Bijbelse plekken? Gaan we door op het woord goud? Gaan we op stad door? Misschien een artiest die je kan linken aan Christian van Woerd, omdat hij er wel eens mee samenwerkt. Of misschien een bepaalde eigenschap van hem die je daar weer in terugziet. Of qua stijl, muziek, misschien een albumtitel. Nou, laat het maar weten. Wat kun jij linken aan Christian van Woerd met Jeruzalem, stad van goud? Dat is het idee voor de Rode Draadplaat. Als jij een link kan bedenken, stuur hem in. Titel en artiest mag je appen naar de studio van Groot Nieuws. Dit is Katie Nicole.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: Rant Collective met You Are My Vision op Groot Nieuws Radio. Ja, we gaan 3 opties horen zometeen. Liederen die als rode draadplaat mogelijk kunnen gaan plaatsvinden vandaag. En de vraag is alleen, welke gaat het worden? Zometeen kan er gestemd gaan worden, maar eerst...
1: De rode draadplaat.
0: Even terug naar gisteren, want waar hadden we precies mee te maken? Nou, een lied van Christian van Woerd, Jeruzalem, Stad van Goud.

0: echt.
1: Leuk. Ja, zou goed kunnen. Optie 2 komt Arend mee. Die wil door op Christian Verwoerd. En Woerd zou een eend zijn. En dan gaat hij naar Little Bird van Anne-Marie Keven. En dan ook aangevraagd door Arend. Dat vind ik dan ook wel weer mooi. Dit is trouwens geen Nederlandse liedje. Dit zou dan Anne-Marie Keefe zijn, denk ik. Little Bird, optie 2. En dan voor optie 3 hebben we een spraakberichtje binnengekregen van niemand minder dan Wilco.
2: Hey, Wilco hier.
1: Wilco.
2: Hey, ik had even, om terug te komen op de rode draadplaat. Er was een nummer, niet zo lang geleden, tenminste een aantal jaar geleden, 2021, geschreven door Harm en Silke. Als ik naar de lucht staar. Dat gaat over een kindje van een bekende van hun, die is overleden. Die hebben daar een lied over geschreven. En dat is later door Christian Verwoerd. Is dat weer op nieuwe muziek gezet. En dat is ook een hit geworden. Dus bij deze is dit mijn inbreng voor de Rode Draadplaat.
1: Dankjewel, Wilco. Mooi, hè? Ik heb het origineel ook inderdaad te pakken. En die gaan we erin stoppen als optie 3. Harm en Silke, soms als ik naar de lucht staar.

0: liefde maakte jou kostbaar. Het gaf ons leven zin.
1: Ja, ook een mooi gevoelig liedje. Nou, het zijn drie hele mooie opties vandaag. Ga er maar aan staan. Maar welke wil je helemaal horen? 1 van Martijn Buwalda, Spreken is Zilver. 2, Anne-Marie Keefe, Little Bird. En 3, Harmon Silke, Soms als ik naar de lucht sta.

Door de Murders and the Series en Chris McLarty en Make Room. En nu maken we ruimte voor de rode draadplaat van vandaag. Onder andere opgestemd door Anita, Christian, Bernadette, Levi, Peter en Margriet. Rianne zegt, mannen, goedemiddag. Ik kom net thuis en hoor optie 2 en denk doen. Dus bij deze mijn stem daarvoor. En Pascal die zegt, ik zat op precies dezelfde denklijn. Ik kreeg alleen de arend en hoor de vogels nog fluiten verzonnen. Maar die zijn allebei al van Christian Verwoerd. Dus hier heel blij mee. Anne-Marie Kief gaan we draaien met Little Birds. De link voor de rode draadplaat van vandaag.

0: En jij, een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
0: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. En ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in ons land, maar heel langzaam nemen de file lengtes wat af. Altijd nog 454 kilometer bij elkaar. Dus met name druk bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door de werkzaamheden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn alle rijstroken weer vrij bij Leidschendam na een ongeluk. Nog wel 14 kilometer file vanaf Roelof Arendsveen, bijna 40 minuten vertraging. Een uur vertraging door een autobrand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde bij afrit Oosterbeek. Er staat 13 kilometer file vanaf Veenendaal. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag. Een uur vertraging tussen Gouda en Nootdorp, want er staat 17 kilometer file na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Nootdorp. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Zo'n half uur vertraging. En op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... gebeurde ook een ongeluk bij Alfred Numansdorp. De weg is daar weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.
13: Hoppa, de woensdagavond is begonnen. Zometeen de ideale muziekmix voor tijdens de afwas. En een waarschuwing voor iedereen die van plan is... naar Italië op vakantie te gaan. Zo meer daarover.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
15: Zijn we er al!
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora Autoverzekering.
17: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
21: geeft ruimte.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
23: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
26: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het christelijke radiostation.

0: Wat een deel, hè? Ralf van Manen en Kees Kruijnoord. Een paar weken terug op het podium van het grootste worshipconcert van Nederland. De Eeuwjongerendag Reunie. En ze hebben bewezen dat ze het nog steeds kunnen, hoor. Op Groot Nieuws Radio hoorde je Wie gelooft.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goede avond. Het is het begin van de woensdagavond. En misschien is het voor jou een lange werkdag die erop zit en even bijkomen. Of je zit al helemaal in de vakantiemodus. Misschien wel als je in het noorden van het land woont en de kids ook op de basisschool hebt en je de vakantie al vroeg hebt dit jaar. Misschien wel van plan om ergens de komende weken nog richting Italië te gaan. Nou, dan is dit wel even handig om te weten, want een Italiaans dorp die wil af van halfnaakte toeristen. Je kunt een boete krijgen tot €200. En dan denk je, hè, ja, wat is er dan precies aan de hand? Nou, de autoriteiten van het plaatsje Varenna, dat is een plaatsje, een vissersdorp, een dorpje in de buurt van het Como-meer. Ja, die zijn het helemaal zat dat er in de zomermaanden steeds hordes toeristen met blote bovenlijven of in bikini door die steegjes heen lopen. En ze zeggen, ja, dat moet dus afgelopen zijn. Dus nou ja, daar kan nu een serieuze boete van €200 op volgen. Dus mocht je die kant op gaan, zorg even dat je een t-shirtje of iets aantrekt op het moment dat je daar vervolgens even lekker gaat shoppen of zo. Want dat is dus daar niet meer de bedoeling. Ja, wat vind jij daar eigenlijk van, Luc, die maatregel? Is dat iets wat ook wel een beetje jou kan betamen? Zo, moeten we dat in Nederland ook meer gaan invoeren op de boulevard en zo? Of zeg jij dat?
2: Goeie. Ja, ik zou het niet weten. Ja, ik vind het wel. Ik woon dan zelf ook in een soort van vissersstad, hè, Harderwijk. Dus als daar continu mensen ontbloot, ik zou dat toch een beetje ongemakkelijk van worden. Dus nou, wie weet iets voor Nederland.
0: Ja, ja, ik vind het op zich ook geen gek idee, maar tegelijkertijd ook wel een beetje betutteling toch. Hè? Als jij zelf gewoon zonder shirtje wil lopen, dan is dat toch prima. Maar goed, ja, er valt wat over te zeggen. Ik ben blij dat het in Nederland allemaal wat makkelijker gaat nog tot dusver. Wat mij betreft gaan we eens even een afwasmix inschakelen.
3: De afwasmix.
0: Ja, Italië wil dus minder blote toeristen in het straatbeeld en wij willen minder vuile vaat op het aanrecht deze woensdagavond. Nou, goed nieuws daarvoor. Iedereen die mag meedoen met de afwasmix, want hier gelden geen kledingvoorschriften. We toveren de keuken zometeen om tot een dansvloer met Martin Smit. Ik heb iets heel moois van het album Auto met Chauffeur van Martijn Buwalda. Nee, het is niet Knipoog uit de Hemel en het is ook niet Staak de Strijd, welke het wel is, hoor je zo. Maar eerst een lied over de naam boven alle namen.

toch leuk weer eens op de radio van het album Auto met Chauffeur van Martijn Buwalda. Een geweldige toekomst. En daarvoor in de afwasmix Martin Smit en God's Great Dancefloor. En diezelfde Martin schreef dit lied dan weer samen met Michael W. Smit. Dit is op je woensdagavond Healing Rain. Healing.

0: W. Schmidt en Healing Rain. Of het in Nederland nog gaat regenen, hoor je zo na de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Organisaties moeten nu beginnen om zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Door AI wordt het gevaar steeds groter. Zo zijn phishing-mails nauwelijks meer van echt te onderscheiden. In Rusland dreigt een tekort aan diesel door aanvallen van Oekraïne op olieraffinaderijen. Daarom komt er nu een exportverbod. Dat gold al voor benzine en kerosine. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij was na 160 kilometer fietsen de snelste in de massasprint in Pau. De gele trui blijft bij een Noor.
0: Je krijgt het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Morgen start de dag grotendeels bewolkt. Vanuit het zuiden laat de zon zich steeds meer zien. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen. Het was wel een behoorlijke avondspits. Het is altijd nog drukker dan normaal. 250 kilometer file bij elkaar. Je hebt nog een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 15 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Waardenburg. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. 12 kilometer file en een half uur vertraging daar. Er stond daar een busje in brand. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nootdorp nog een half uur tijdsverlies. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En door de werkzaamheden op de A20 een fikse file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 12 kilometer vanaf knop. De Ridderkerk 50 minuten vertraging.
1: Laurens van der Kraat.
0: De Dorg en Bijbel komt weer wat meer richting de studio van Groot Nieuws in Veenendaal. We waren een poosje in Eindhoven en omgeving. Gisteren in Barneveld. En volgens mij zijn we nu in Nijkerk. Bij wie hoor je zo?
1: De dag van vandaag.
0: Nou, lef.
5: Het christelijke radiostation. Groot

0: stil maar mijn ziel. Ja, die stilte is ook wel even een goede inderdaad, want dan volle focus voor...
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ik geloof bij vele gezinnen in het land ondertussen een traditie... na het eten radio aan en de Doorgeefbijbel luisteren. Nou, we gaan eens kijken bij wie die vandaag terecht is gekomen. Gisteren waren we bij John in Barneveld en nu zijn we bij...
2: Met Stefan.
0: Hoi Stefan, met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond. Jij bent onderweg geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: Waar ga je naartoe deze avond?
2: Ik moet nog even werken.
0: Ja, wat doe je voor werk?
2: Ik werk op een evenementenlocatie en op een golfbaan als het ware. Dus veel feesten, partijen, maar ook een sport gerelateerd. Dus ja. Dat is wel heel leuk.
0: En wat is jouw rol daarin?
2: Ja, ik werk nu gewoon eigenlijk vooral in de horeca, in de bediening. En dat doe ik nu nog een maandje. En dan ga ik switchen van baan. Ga ik bewonersbegeleiding doen in de woningmarkt. Dus dat is ook wel weer iets heel anders eigenlijk.
0: Oh joh. En ben je dan aankoopmakelaar of iets dergelijks? Of is dat weer iets anders?
2: Ja, het is echt bij huurwoningen die verbouwd worden.
0: Ja.
2: En dan ga ik de bewoners begeleiden met het hele proces. Dus zeg maar wat er gaat gebeuren, wat voor materialen. Dat soort dingen eigenlijk. Ben ik een beetje een aanspreekpunt.
0: Ja. Hey, je klinkt nog vrij jong, Stefan. Klopt dat ook?
2: Nou, valt mee. Nee, ik ben 24. Dus,
0: ja, vind ik jong hoor. Ja.
2: Oké.
0: Hey, jij hebt de Bijbel van John doorgekregen die we gisteren belden. Wat is jullie connectie?
2: Klopt. Dezelfde vriendengroep eigenlijk. Ja. Dus gisteren hadden we een connectavond, een soort bijbelstudie van onze vriendengroep. En toen kwam hij met die mooie kist aanzetten. En toen, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. En toen gaf hij met mij eigenlijk.
0: Ja, nou vooral dus een eerste keer. En goed dat je me hebt aangenomen. En leuk dat je mee wil doen.
2: Ja, toch?
0: Had jij al een tekst eigenlijk on point waarvan je dacht, die wil ik wel gaan voorlezen? Of moest je er wat langer voor zitten?
2: Ik kwam eigenlijk gelijk op eentje dat ik dacht van ja, dat is wel een leuk verhaal om mee te delen, zeg maar. Het is niet echt vers in mijn hoofd zat, maar meer iets wat we hebben meegemaakt voor de zomer. Dus,
0: ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Zou je de tekst willen voorlezen?
2: Ja, zeker. Het is Exodus 3, vers 2. De engel van de Heer verschijnt aan Mozes in een brandende struik. Ik denk niet dat veel mensen die vaak gebruiken, zeg maar.
0: Nee, het is niet een voor de hand liggende tekst, nee. Nee. En je hebt hem echt kort en krachtig inderdaad. Dus oké, de brandende braamstruik. Waarom springt deze eruit voor jou?
2: Nou, het is gewoon een heel mooi verhaal zit erachter. Ik ben nu denk ik een halfjaartje met geloof bezig. En daarvoor nog niet mee opgevoed. Geen vrienden, familie die er eigenlijk iets mee hebben. En ik heb in zo'n korte tijd ben ik eigenlijk terechtgekomen bij een groep jongeren. Wat eigenlijk echt uitgebloeid is tot een hele mooie vriendengroep van 14 man nu. En daar zijn we mee ook naar Frankrijk geweest op vakantie. En met dit vers hebben wij op een gegeven moment op die avond hadden we een soort quiz bedacht. Dus dan hadden we een quiz bedacht rondom bijbelversen. En dan moest je het goede antwoord raden. Dus wij hadden op een gegeven moment deze bedacht. En dan was de vraag, wat doet Mozes als eerst? Of wat wordt van hem gevraagd? En dan was volgens mij zijn sandalen uitdoen of knielen. Het is gewoon een bijzonder verhaal dat je toch, vooral als je jong bent, dat je toch een mooie vriendengroep kan hebben. Die er toch zo voor leeft en dat je daarmee op vakantie kan gaan en elkaar daarmee kan aansterken.
0: Ja. Dus deze tekst doet jou daar eigenlijk weer aan denken en op een dankbare manier aan wat jou is overkomen?
2: Ja, precies. Dat je dan gewoon die leuke ervaringen meemaakt.
0: Hoe ben je daar ingerold? Want je vertelt inderdaad dat je tot een half jaar terug dus nog niks met het geloof had. Hoe ben je bij deze vriendenclub terechtgekomen en hoe is het geloof gaan leven voor jou?
2: Eigenlijk via een collega. Het was een meisje die kwam bij ons werken. En dat was eigenlijk, ik kwam met haar in contact. En zelfs eigenlijk de eerste die begon over het geloof. En ik was wel geïnteresseerd. Dus toen ging ik erop doorvragen. Toen zei ze op een gegeven moment van ga je een keer mee naar de kerk. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik ben wel benieuwd. Mm. En toen ben ik meegegaan. En toen ben ik eigenlijk nooit meer ingegaan. En toen was de vriendengroep begonnen met haar, met een paar meiden waren met een stuk of vier. En nu is het gewoon binnen een half jaar uitgebreid tot een groep van 14 man. Dus dat is zo heel bijzonder.
0: Ja, een waardevolle club. En wat sprak jou zo aan in de kerk? Was dat ook inderdaad het sociale, de mensen? Of was er iets anders?

0: die fijne club hebt waar je mee op vakantie gaat, leuke dingen doet. Ja, en de mooie tekst gedeeld over de brandende braamstruik. Exodus 3, vers 2 is gearcheerd vandaag in de Doorgeefbijbel. Dankjewel voor het meedoen. Ik wens jou veel succes. Werk ze zo meteen. En heel veel succes met je carrière, Switch.
1: Ja, dankjewel. Dat komt goed.
0: Mooi avond.
1: Ja, hetzelfde. Werk ze. Hoi.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Sela met Maranatha.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo direct na zevenen kun je bijvoorbeeld naar 7FM. Daar zit Nando Kok zo voor je klaar. Met een hele fijne track van Megan Woods. Op Groot Nieuws Radio begint zometeen het programma Wens. Wat daar te horen is, vertel ik je zo. Maar je kunt ook naar Groot Nieuws Radio non-stop. Daar hoor je zo Stuart Townend met Oh to See the Dawn. En hier gaat zo Tim Hendricks van start. Het is ook te horen op Groot Nieuws Radio op Leiden Klanken, waar je de hele dag kerk- en koorliederen kunt horen. Hij begint zo met de jong gemeentekoor Immanuel van Urk. Met een lied die meegezongen kan worden hoor. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur met een nieuwe middagshow. En daarin ook weer kans op kaarten voor CC Winans en Charity Gill. Als je kans wil maken, vul het formulier dan even in. grootnieuwsradio.nl/actie. Dit is Need to Breathe. And the long surrender. It's alive.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep,

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Files nemen nu sterk af. Er staat nog 80 kilometer file in het land. Echt veel vertraging heb je nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dik 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Daar nog 10 minuten op onthoud. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Wassenaar. 2 kilometer file vanaf Wassenaar Kerkenhout. Een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
9: Zometeen
6: wens.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
5: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Elke avond vanaf 7 uur.
6: De mooiste kerk- en koormuziek.
5: Het christelijke radiostation. Ja.

Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, zongen wij naar Psalm 8 met Jong Gemengd Koor Immanuel Urk. En daarmee het muzikale startschot voor deze nieuwe wensuitzending gegeven. Het is woensdagavond, 8 juli 2026 en we hebben je verzoekplaat voor vandaag in de goede orde ontvangen. We gaan hem draaien, kopen muzikale geluksmomenten, bemoediging. En we mogen met de muziek ook betrokken zijn bij elkaar. Elkaar zien, elkaar vieren en ook elkaar steunen als het moeilijk is. Heb je zelf een verzoek voor de komende uitzendingen van Wens? Komt er een lied bij je bovenborrelen vanavond? Weet ons dan te vinden. Ga naar de site grootnieuwsradio.nl. /Wens, waar ook een plaat aan te vragen voor in dit programma. De reis vanavond begint in Arnhem-Muiden. We draaien het eerste lied voor Sunny de Loof. Op verzoek van dochters Jaconalie, Kobe en Trudy. En namens schoonzonen Ronald, Freddy en Ronald en de kleinkinderen. En ze zeggen, lieve mama, lieve oma. Vandaag vieren we dankbaar jouw 73ste verjaardag. We feliciteren jou daar van harte mee. Maar het is ook je eerste verjaardag na het overlijden van papa. En dat maakt ons verdrietig. Wat heb je met veel liefde voor hem gezorgd? Wat was je trouw? En wat zijn we daar jou ontzettend dankbaar voor? We hebben een lied voor je uitgekozen van Papa's Koor. Het christelijk samengesteld mannenkoor Zeeland waar hij zo graag zong. We mogen weten dat papa bij zijn hemelse vader is. En we bidden dat dit ons mag troosten in ons verdriet. Lieve mama, lieve oma, dit lied is voor jou. Psalm 23. Namens je dochters, schoonzonen en kleinkinderen.

0: Hiermee is de eerste wens van vanavond bezorgd in Arnhem-Muiden. Speciaal voor Sunny de Loof draaiden wij hier Psalm 23. En natuurlijk moest het deze uitvoering zijn met de mannen van het christelijk samengesteld Mannenkoor Zeeland onder leiding van Ron van Omme. Het heet vanavond een speciale betekenis hier te horen.
1: De dagtekst.
0: Een goede gewoonte, de Bijbel elke dag even open voor een stukje inspiratie. En wellicht ook vandaag weer een tekst uit. Lees vooral het hele hoofdstuk 1 Timotheus 5. En vers 8 is dan de dagtekst. Hier staat: wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Zo pittige tekst, 1 Timotheus 5 vers 8. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. 1 Timotheus 5 vers 8, daar broeden we op. En ik dacht aan dit lied. Het lied Familie van Marcel en Lydia Zimmer. En hier brengen ze het samen met de Opwekkingband ten gehore.

Een dagtekst en muziek rond het thema familie. Officieel een liedje van Marcel en Lydia Ziemer. Hoorden ze hier. Het liedje gebaseerd op Psalm 133. En opgenomen in de opwekkingsserie nummer 767. En hou het boekje van opwekking nog maar even open voor het volgende lied. Want opwekking 176 komt eraan, het lied U bent mijn schuilplaats, Heer. Aangevraagd door Janine vanuit Assen stuurt ze jou dit lied als je je hierin herkent. Even voortbordurend ook op het thema familie. Misschien mis je familie om je heen. Zijn er dierbaren die er niet meer zijn of is contact verbroken? Misschien mis je vrienden, mensen om je heen. Is het te stil in huis? Dan zegt Janine, beste luisteraar, voel je je vandaag alleen? Is het stil? Ik voel me verbonden met jou en wil je laten weten dat je niet vergeten bent. En God kent jouw naam, Hij ziet naar jou om. Mijn wens is dat met het volgende lied dat je je bemoedigd mag weten, dat het je hart mag vullen met hoop, met rust en het diepe besef dat je niet alleen bent.

hoorde hier de wens van Janine met het lied U bent mijn schuilplaats, Heer. Gezongen door zangvereniging Loof den Heer Otter. Onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. En we maken ons op voor het volgende lied. En dat is toch wel speciaal, want we horen hier voor het eerst deze uitvoering van Vaste Rots van Mijn Behoud door het Gener Muidermannenkoor Stereo. Nieuw uitgekomen en vanochtend toen ik keek, toen stond het nog niet op het YouTube kanaal van Mannenkoor Stereo. Inmiddels misschien wel. 3 dagen geleden het lied Glorify Thy Name uitgekomen op YouTube. En ja, het is zo mooi om de mannen daar dan in actie te zien. Prachtige beelden, schitterend de muziek. En vanavond mogen wij daar op de radio van genieten. Maar hierbij dus ook een verwijzing naar het YouTube kanaal van Mannenkoor Stereo. Vaste Rots van Mijn Behoud, voor het eerst dus deze uitvoering op de radio te horen. Luister en geniet!

dit voelt toch alsof we muzikale cadeaus hier op de zender samen mogen uitpakken. Dit was het allergrootste geschenk. Oorspronkelijke liedje van Christian Verwoerd hier in de uitvoering van Jigdal Jahu onder leiding van Arjan Wouters. Zo'n 2 weken geleden uitgekomen op het YouTube-kanaal van Jigdal Jahu. En daarvoor ook een nieuw lied, of tenminste een nieuwe uitvoering. Het lied Vaste Rots van Mijn Behoud door het Geener Muidermannenkoor Stereo onder leiding van hun bevlogen dirigent Harm Hoeve. Gloednieuw als het goed is, staat het vandaag, vanaf vandaag, op het YouTube-kanaal van Mannenkoor Stereo. Dan kun je het beluisteren, maar kun je de mannen ook bekijken. Ja, mooi deze ontwikkeling van de muziek die uitkomt op de YouTube-kanalen van deze koren. Op het podium van Wens vanavond ook het Westlands Mannenkoor. En dat heeft alles te maken met het mailtje van Leni Boers, die eventjes spontaan laat weten: beste Tim, wat luister ik graag naar Grootnieuws Radio. En ook speciaal naar Wens. De mooie, bemoedigende muziek, koor en samenzang. En gelukkig kan het de zomer ook allemaal doorgaan. Inderdaad, Leni, we zijn gewoon te horen de hele zomer. Al ben ik wel even op vakantie, maar dan is mijn collega Tom Herlaar hier om de wensuitzendingen te presenteren. Je laat weten, kun je nog eens wat laten horen van het Westlands Mannenkoor? En wat geniet ik van Wens? Wat ben ik God dankbaar voor deze christelijke zender met een ander geluid? Een hartelijke groet van een trouwe luisteraar. Leuk, Leni, dit even te horen. En inderdaad, laten we even beseffen dat het toch bijzonder is dat we dit christelijke radiostation zo hebben in Nederland. Dat we ook over landsgrenzen te horen mogen zijn voor vele luisteraars. En vanavond dus, op jouw verzoek, iets van het Westlands Mannenkoor. Wat dacht je van When the Saints Go Marching In? Daar gaan we!

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

In een graf, verborgen door een steen. Toen u zich gaf, verworpen en alleen. Als een roos geplukt en weggegooid. Nam u de straf en dacht aan mij. Meer dan ooit. Het lied Meer dan ooit, gezongen door jubilate Theo Woudenberg onder leiding van Marco ten Toom. En de boodschap in de muziek mag je persoonlijk opvatten. En wil je zelf ook een boodschap doorgeven met een plaat op de radio? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/wens. En vraag ook een wens aan, zoals Aart vanavond ook doet. Aart die zegt, lieve Linda. Linda Bikker uit Hardingsveld-Giessendam. Een bemoediging speciaal voor jou. Met het lied 10.000 redenen dat ik voor jou aanvraag. Lieve Linda, ik hou ontzettend veel van jou. Heel veel liefs van Aart.

0: Vanuit Barneveld laten ze van zich horen. De reformatorische zangvereniging Cantilene. Onder leiding van Leander van der Steen zongen zij het lied Gods werk gaat door. En dit lied Gods werk gaat door is natuurlijk een heel mooi moment om hier ook een komma te zetten voor deze uitzending van Wens. Met de uitnodiging om morgenavond om iets over 7 weer in te schakelen voor meer wensen. Dan hebben we weer een heel uur om samen in te kleuren en je mag dat doen met je verzoekplaat. Die kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Laat maar weten wat we voor je kunnen draaien en voor wie we het kunnen draaien. Tot morgen, een fijne avond en bedankt voor het luisteren.
1: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur, Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf afrit Beek tot aan de Duitse grens. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door de grenscontroles.
18: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe.
16: 4MeMachines.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4memachines.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
8: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are we talking about?
0: En met jou. Zien de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
4: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Groot Nieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
15: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. De verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Zometeen
14: levenswoorden.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister deze week en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gale. Groot nieuws. Levenswoorden.
7: Met Daan Olthoff.
8: Een hele goede avond. Hoe vaak ben jij vandaag je focus verloren? Het gebeurt best wel vaak tegenwoordig. Zeker met alle afleidingen om ons heen. Maar dat focus superbelangrijk is, dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar dat het af en toe ook een vijand kan zijn voor iets wat we graag willen leren of doen, dat is misschien iets waar je nog niet zo bij stilgestaan hebt. Zometeen gaan we verder luisteren naar wat focus voor ons is en ook wat voor bedreiging het soms kan zijn. Dat hoor je in de overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit 1 Timotheus 5 vers 8. Daar staat: wie niet voor de eigen familie zorgt, zelf niet voor zijn huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Het is

0: Gerald Roost en Miranda de Vlieger. Je hoorde 100%. Waar leg jij jouw focus? Misschien een vraag die je elke dag wel weer opnieuw zou moeten beantwoorden. Misschien wel meerdere keren op de dag. We zijn snel afgeleid door de maatschappij om ons heen. En dat kan soms best wel voor problemen zorgen als we nou juist net met iets bezig zijn wat focus vereist. Je zou focus dan ook wel een vijand kunnen noemen. We gaan het verder hebben over focus. Dat doen we in de overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College.
1: De grootste aanval begint vaak niet wanneer je net begint, maar juist wanneer je bijna bij de finish bent. Je hebt volgehouden, je hebt gebeden, je hebt gebouwd, je hebt weerstand doorstaan. En precies op het moment dat je denkt, nu begint er eindelijk rust te komen, ontstaat er opnieuw strijd. De vijand weet namelijk dat een werk dat bijna voltooid is, dicht bij een doorbraak staat. Daarom probeert hij juist op die beslissende momenten verwarring en ontmoediging te brengen. Die aanvallen komen niet altijd zichtbaar of bedreigend binnen. Soms zijn ze juist vriendelijk verpakt. En dat zien we in Nehemia 6. De muur van Jeruzalem is bijna klaar. Er is geen bres meer overgebleven. Alleen de deuren moeten nog in de poorten geplaatst worden. De stad is bijna weer beschermd en het herstel is bijna zichtbaar voltooid. En dan komen Sanballat, Tobia en Gesem met een uitnodiging. Kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal van Ono. Op het eerste gezicht klinkt dat redelijk. Het klinkt als een gesprek, een overleg dat gaat plaatsvinden. Misschien willen ze wel vrede sluiten. Toch voelt Nehemia iets aan. Hij heeft geestelijk onderscheidingsvermogen. Hij hoort de woorden en proeft tegelijk de bedoeling van hen. Zij dachten mij echter kwaad te doen, zegt vers 2. Niet iedere uitnodiging is dus van God. Niet iedere open deur is een opdracht. Nehemia antwoordt hen, ik ben met groot werk bezig en kan niet komen. Punt. Geen uitgebreide verdediging, hij gaat niet onderhandelen, hij probeert zichzelf niet te verklaren. Hij voelt zich blijkbaar ook niet verplicht om op iedere uitnodiging in te gaan. Hij laat zich niet afleiden of misleiden. Hij weet wat God hem heeft toevertrouwd en daarom kan hij ook duidelijk grenzen stellen. Niet iedere afleiding ziet eruit als iets verkeerds of zondigs. Vaak zijn het allerlei dingen die onze aandacht opeisen. Verwachtingen van mensen, verplichtingen, allerlei vragen die op ons afkomen of de druk om overal beschikbaar voor te zijn. We kunnen zo bezig raken met alles wat ons aandacht vraagt dat we langzaam losraken van wat God ons eigenlijk heeft toevertrouwd. Een duidelijke nee vraagt focus. Want iedere keer dat Nehemia zou zijn afgedaald van de muur, zou het werk zijn stilgevallen. De vraag is daarom niet alleen waar zeggen wij ja tegen. Misschien moeten we ook eerlijk durven vragen, wat trekt mij weg van datgene wat God mij gegeven heeft om te doen? Sanballat, Tobia en Gesem laten het er niet bij zitten. Ze blijven Nehemia benaderen met precies dezelfde boodschap. 4 keer zelfs. En 4 keer geeft Nehemia hetzelfde antwoord. 1 keer nee zeggen is niet altijd genoeg blijkbaar. Sommige grenzen moeten steeds opnieuw worden bewaakt. Geloofsvolharding betekent dan blijven staan waar God je heeft geplaatst, ook wanneer de druk aanhoudt. Daarna komt er een nieuwe tactiek, want voor de 5e keer stuurt Sanballat een knecht, nu met een open brief. Een brief met een beschuldiging. Nehemia zou samen met de Joden in opstand willen komen tegen de koning en hij zou zichzelf zelfs koning willen maken. Het is pure laster, een gerucht, een leugen. Ik moet denken aan de woorden die ik ooit uitsprak naar iemand die geen schuld had aan een bepaalde zaak. Ik zei, waar schuld is, is een aanklager. Maar waar een aanklager is, hoeft niet altijd schuld te zijn. Nehemia wordt hier aangeklaagd, terwijl hij onschuldig is. En hij reageert weer opvallend rustig en helder. Hij stuurt de bode terug met de boodschap, er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Hij benoemt de leugen voor wat zij is en richt zich weer vervolgens op het werk dat God hem heeft toevertrouwd. We kunnen soms dus veel energie steken in wat mensen over ons zeggen of denken. We willen misstanden rechtzetten, onszelf uitleggen of kritiek beantwoorden. Maar Nehemia laat zien dat niet iedere stem onze aandacht verdient. Soms is het wijzer om de waarheid helder te benoemen en vervolgens trouw verder te gaan met wat God je heeft gegeven. Wees nuchter en waakzaam, schrijft Petrus in hoofdstuk 5 van zijn eerste brief.

0: Phil Wickham, Brian en Jen Johnson. Je hoorde Forever We Sing Hallelujah in levenswoorden. Waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College. Die gaat over waar we onze focus leggen.
1: We hebben gezien hoe Sambala, Tobia en Gesem verschillende middelen inzetten om Nehemia van de muur weg te trekken. Eerst proberen zij hem af te leiden met uitnodigingen. Daarna volgen beschuldigingen, geruchten en leugens. Maar achter al deze aanvallen blijkt uiteindelijk een bewuste strategie schuil te gaan. In vers 9 wordt dit zichtbaar. Zij allen wilden ons bevreesd maken. Want wanneer angst binnenkomt, verliezen mensen vaak hun kracht en uiteindelijk hun moed om door te gaan. Angst heeft namelijk de neiging om onze aandacht te verschuiven. Opeens kijken we niet meer naar God, maar naar de omstandigheden. Niet meer naar zijn belofte, maar naar de mogelijke gevaren. Op veel plaatsen in het Oude Testament wordt het woord vrees gebruikt voor de vrezen des Heren. Dat heeft dan te maken met ontzag en eerbied. Respect hebben voor God. Maar hetzelfde woord kan ook verwijzen naar schrik, angst, beven voor mensen of omstandigheden. Eigenlijk zien we hier in dit verhaal twee soorten vrees tegenover elkaar staan. Aan de ene kant staat de angst voor mensen. De vijanden proberen Nehemia bevreesd te maken. Zij hopen dat zijn handen slap worden en het werk stilvalt. Aan de andere kant staat de vrezen des Heren die we voortdurend terugzien in het leven van Nehemia. Het brengt ons bij de vraag, door welke vrees laat ik mij leiden? Laat ik mij leiden door wat mensen zeggen, door de druk van zorgen en wisselende omstandigheden? Of weegt Gods stem het zwaarst in mijn leven? Want wat in mijn hart het meest ontzag krijgt, krijgt meestal ook de meeste invloed op mijn koers. Nehemia reageert met een soort kort en krachtig gebed. Welnu, maak mijn handen sterk. Het is een soort proclamatie, een korte roep vanuit afhankelijkheid. Midden in de strijd richt Nehemia zich op de God van wie zijn kracht moet komen. Het betekent niet alleen sterk maken, het betekent ook hij grijpt zich vast. Hij ontvangt de kracht, hij houdt stand, hij vat de moed en hij volhardt. Nehemia grijpt zich vast aan God. En hij blijft vaststaan in geloof. Hij bidt niet, Heer, haal alle tegenstanden weg. Hij bidt ook niet, Heer, verander mijn vijanden. Nee, hij vraagt God of God hemzelf wil versterken. En dat is een belangrijk verschil. Soms denken wij dat geestelijke kracht betekent dat problemen verdwijnen of dat de strijd ophoudt. Alsof geloof vooral zichtbaar wordt wanneer alles rustig en overzichtelijk wordt. Maar in de Bijbel zien we vaak iets anders. God haalt zijn kinderen niet altijd uit de strijd weg. Vaak draagt hij hen er doorheen. De vraag is dus, waar zoeken wij onze kracht? En het verhaal gaat verder. De strijd blijkt nog niet voorbij, integendeel. Opnieuw heeft de vijand een strategie. En hij gebruikt religieuze taal om Nehemia weer te lokken. Hij zegt, laten we elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Op het eerste gezicht klinkt dat bijna geestelijk en zorgzaam. Het lijkt alsof iemand Nehemia wil beschermen. De tempel is immers Gods huis. Wat is daar verkeerd aan? Toch doorziet Nehemia het plan. De vijand probeert hem niet alleen bang te maken, hij probeert hem zelfs tot zonde te verleiden. Nehemia behoorde namelijk niet tot de priesters en mocht helemaal niet het heilige gedeelte van de tempel zomaar binnengaan. Dat laat iets zien van hoe geestelijke misleiding werkt. Niet alles wat religieus klinkt, komt automatisch van God. Niet iedere stem die Gods naam gebruikt, spreekt ook werkelijk namens hem. Soms klinkt iets logisch of zelfs vroom, terwijl het ons langzaam wegtrekt van Gods waarheid. Nehemia zegt daarom krachtig, ik ga niet. Wat een geestelijke vastberadenheid. Wat een gehoorzaamheid. Wat doen wij wanneer angst ons probeert te laten kiezen voor een weg die veiliger lijkt, maar niet Gods weg is?

Cela, je hoorde Ken Mijn Hart. Daarvoor de overdenking van Janine Leemans. Wil je deze of andere overdenkingen van Levenswoorden beluisteren? Dan kan dat ook via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen hoor je muziek van Stu Jarrett en Josh Baldwin. Ook de cast in Crowns komen eraan. Naar Crystal Lewis.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Lucas 7, vers 1 tot 17 uit de Basisbijbel. Jezus geneest de slaaf van de Romeinse legerhoofdman. Toen Jezus uitgesproken was, ging hij Capernaum binnen. Er was daar een Romeinse legerhoofdman met een doodzieke slaaf. De hoofdman hield veel van die slaaf. Hij had over Jezus horen vertellen en daarom stuurde hij een paar Joodse leiders naar hem toe. Ze moesten voor hem aan Jezus vragen of hij wilde komen om de slaaf te genezen. Ze kwamen bij Jezus en vroegen hem dringend om mee te komen. Ze zeiden: "Hij verdient het dat u dit voor hem doet, want hij houdt van ons volk en heeft voor ons een synagoge gebouwd." Jezus ging met hem mee. Toen hij in de buurt van het huis was gekomen, stuurde de hoofdman een paar vrienden om tegen hem te zeggen: "Heer, doet u maar geen moeite om helemaal naar mijn huis te komen, want dat ben ik niet waard. Ik was het ook niet waard om zelf naar u toe te komen. Maar op één woord van u zal mijn slaaf gezond worden. Want ik moet zelf ook gehoorzamen aan de mensen die boven mij staan. En ik heb soldaten onder mij die mij moeten gehoorzamen. Als ik tegen de een zeg ga, dan gaat hij. En als ik tegen de ander zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het." Toen Jezus dit hoorde, was hij heel verbaasd over hem. Hij draaide zich om naar de grote groep mensen die hem volgden. Hij zei tegen hen: "Ik zeg jullie dat ik in heel Israël nog bij niemand zo'n groot geloof heb gevonden." De mensen die naar Jezus waren gestuurd, gingen terug naar het huis van de hoofdman. Toen ze daar aankwamen, zagen ze dat de slaaf weer gezond was. Jezus maakt in Nain een gestorven jongen weer levend. De volgende dag reisde Jezus naar de stad Nain. Zijn leerlingen gingen met hem mee, samen met een grote groep mensen. Toen hij bij de stadspoort kwam, zag hij een begrafenisstoet. Een weduwe ging juist haar enige zoon begraven. Er waren veel mensen uit de stad bij haar. Toen Jezus haar zag, had hij veel medelijden met haar. Daarom zei hij tegen haar: "Huil maar niet." Hij kwam dichterbij, raakte de draagbaar aan, de dragers stonden stil, en zei: "Jongen, ik zeg je, sta op." En de dode jongen kwam overeind en begon te spreken. Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Iedereen was diep onder de indruk van wat God had gedaan. Ze prezen God en zeiden: "Er is een belangrijke profeet bij ons gekomen." Ook zeiden ze: "God is zijn volk niet vergeten." In heel Judea en nog veel verder werd er over hem gepraat.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Even bollen.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
15: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de Straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken. Daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
19: De nacht van Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are we talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zeeweer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Amen. Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.